0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden. Maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden. Maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden. Maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden.

0: maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14... en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag tijdens het vrijdaggebed zijn bij een moskee in Kohat, Pakistan, zeker 16 mensen omgekomen en zo'n 60 gewond geraakt. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia, CNN, MS Now en Politico, uit het Witte Huis, omdat ze nepnieuws verspreiden. Maar hij onderbouwt zijn bewering niet. En in Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerde in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerde. Tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 1:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 7:30 en om 8:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.

Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag

0: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet was gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Diesel tanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer. Veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er vooral in het noordwesten soms wat lichte regen. Er staat een matige zuidwestenwind aan de kust en op het IJsselmeer krachtig windkracht 6. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en valt er in de noordwestelijke helft nog steeds af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig 6. Vanavond zijn er veel wolken met plaatselijk wat dichte regen. In het noorden gaat het later op de avond harder regenen. Komende nacht valt er verspreid wat lichte regen, tegen de ochtend in het zuiden wat meer, met minimaal rond 15 graden. Morgen begint het zuiden grijs en regenachtig, maar later wordt het overal droog met zonnige perioden. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden bij een matige noordwestenwind. De dagen daarna krijgen we perioden met zon en blijft het vrijwel droog. Wel met in de nachten en ochtenden kans op mist en temperaturen boven het gemiddelde. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat in oktober weer in het teken van de jaarlijkse kermis. De bekende langgerekte straatkermis in de Dorpstraat biedt volop vermaak voor jong en oud. Van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers genieten van verschillende attracties. Naast de kermis staat ook het traditionele koningsschieten op het programma. Dit vindt plaats op zaterdag 3 oktober in Zalencentrum Wieleman. Het koningsschieten begint om 8 uur. Op zaterdag 10 oktober geeft de Marinierskapel der Koninklijke Marine een bijzonder concert ter ere van het 60-jarig jubileum van showband KDO Groeze. Het orkest laat deze avond zijn veelzijdigheid horen. Van klassieke harmoniemuziek tot swingende big band. Het concert vindt plaats in Sporthal Triominos aan Eltessestraat 4 in Duiven. De zaal opent om 7 uur en het concert begint om 7:30. Meer informatie op mijngroeze.nl. Het Nederlands Openluchtmuseum aan de Schelmseweg in Arnhem houdt in oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar is het thema lichaam en geest. Ook culturele instellingen, musea, verenigingen, boekhandels en bibliotheken in de regio zorgen voor een scala aan activiteiten. De maand van de geschiedenis is van 9 tot 25 oktober. Tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en twee vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

Harry Styles op je radio en Taste Back. Oh, een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. Het is, even kijken, 9:08 geworden. We zijn iets aan de late kant, maar het verkeer zat tegen. Spoor zat dicht, verkeer zat tegen, lekker band, verzin het. Nee, gewoon te laat thuis vertrokken. Dat kan gebeuren, het is zaterdagochtend. Ja, welkom in de ochtend van Connect. Is dit zo lekker. Santana samen met Rob Thomas en Smooth. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent.

In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.

weer toe op je radio. En de beautiful day, als je naar buiten kijkt, is het toch ietsjes minder beautiful. Vandaag is het veelal bewolkt en soms is de bewolking dik genoeg voor een spat regen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. En desondanks is het zacht met... even kijken, zacht voor de tijd van het jaar. Het kan nog zo'n 20 graden worden. Vanavond wordt de bewolking dikker en later vanavond in de nacht gaat het enige tijd regen. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen start veelal met wolken, enkele buien en in de loop van de dag breekt vaker de zon door. En wordt het 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Komende week is het vaak droog en na afwisseling van wolken en zon. Aan het begin van de dag is soms mistig en de middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Dan is er nog een wegafsluiting op de A12 in de omgeving van Veenendaal richting Utrecht. Daar word je omgeleid. Zijn dit de Eagles? En Hotel California? Ik zeg een hele goede morgen.

0: love you, baby.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ben ik dan jouw privédanser. Tina Turner, 1984, je hoorde het hier. Een parachutist die de sprongmiek in het kader van het onderdeel evenement Rankum Airborne kwam gisteren vast te zitten in een boom. Hij moest door de brandweer bevrijd worden. Ja, en die brandweerauto kan vervolgens ook nog eens een keer vast te zitten. Maar die werd door een lege voertuig losgetrokken. Is dit Savage Garden? And I want you. Ja, jou is...

ja, Roxanne, nu op je radio. Maar je hoorde eerst de bankzitter samen met Roxy Dekker. En zij hadden een huisfeestje. Ja, dat had ik gisteravond ook. Vandaar dat ik wat later was. Is dit uit 1979. De police op je radio. Goedemorgen. Rock.

De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.

Things We Lost in the Fire, Bastille op je radio. En dit uit 1984. Who's Gonna Drive You Home? Nou, gewoon de auto. Is niet zo moeilijk als dat eruit ziet, hoor. Nee, een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Als je net wakker wordt.

als jij het heel lief vraagt, maar dan ook heel lief vraagt, breng ik jou morgenavond wel naar huis. Who's gonna drive you home? The Cars op jouw radio. En dan zit het eerste uur er alweer op. Ik laat je achter met Cher en even turn back the time. Soms zou ik dat wel willen, ja.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Patijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

Als u openen van nummer, uurtje nummer 2. Jawel. En de gitaren, dit is een beetje, moet je weten. Ik weet het toevallig. De gitaren die je hoort in het nummer van Living in a Box, Blow the House Down, is van niemand minder dan Brian May. En die ken je weer van Queen. Ja, deze band die werd in 1985 opgericht. En ja, had eind jaren 80 een paar hele dikke hits. En een band die het eigenlijk niet minder doet, nou eigenlijk nog wel beter, is deze Aerosmith en Love in an Elevator. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat jij luistert naar het station van Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.
2: Met Connect ben je overal thuis.
3: Dit is Connect.
4: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Daryl Hall en John Oates en The Rich Girl. Al bijna is dit nummer 50 jaar oud. Maar wat is die lekker. Deze is ietsjes jonger, maar ietsjes. Maar liefst 23 jaar oud alweer. Any place, anywhere, anytime. Nena, Kim Wilde. En het origineel is dan eigenlijk nog weer ietsjes ouder, want die komt uit de jaren 80. Maar je hoort nu de remasterde versie hier in de Ochtend van Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Fijn dat je luistert.

Lost Frequencies en Live at All. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. Vandaag is het veelal bewolkt en soms is de bewolking dik genoeg om een spat regen te laten vallen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Desondanks is het zacht met zijn 20 graden. Vanavond is het bewolkt, is de bewolking dikker en later vanavond en in de nacht is er enige tijd regen. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen start met veel bewolking en enkele buien. En in de loop van de dag breekt het vaker de zon door. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Komende week is het vaak droog met een afwisseling van...

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld naar het Malieveld. En tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen. Bij de aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. Het Connect Weekend. Connect. Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Heavy D and the Boys. And Now That We Found Love. We hebben helaas al in 2011 afscheid moeten nemen van Heavy D. En dit is nieuwe muziek. Tame Impala. Een loser. Doet het nu hier in de ochtend van Connect.

Deze band stond als headliner op Rock Werchter afgelopen jaar. Ja, en het nummer heet The Loser. En een heleboel mensen die naar Rock Werchter gingen, die belden naar huis toe en die zeiden: I'll be home on a Monday. Nu de Little River Band op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Bij je tot aan 10 uur. Een hele goede morgen, hè.

Ja, zou die dan uiteindelijk toch op maandag thuisgekomen zijn? Dat is nog altijd de vraag, want er is nooit een antwoord op gekomen. Hij zegt wel dat hij 's maandags thuis zou zijn. Maar goed, hij was in Las Vegas. En daar liggen toch wel verleidingen op de loer. Absoluut. Deze is mooi. Deze is goed. Deze is lekker. 1985. En die videoclip, die herinnert zich iedereen nog wel. De dame die in één keer in een café zit en toch belandt in de strip. En daar verliefd wordt op de zanger van Aha. Take on me, nu op jouw radio. Dit is de ochtend van...

0: Op zaterdag 26 september staat de buurt centraal tijdens Burendag. In verschillende wijken en dorpen in de Liemers komen buren samen voor een gezellige activiteit, een praatje of een gezamenlijke buurtactie. Zo wordt op het eilandplein in Duiven van 11 tot 3 uur Burendag gevierd met onder meer een kleedjesmarkt, springkussen, sminken, oud-Hollandse spelletjes en jeu de boel. Ook de wijkkern is geopend voor koffie en thee. Burendag is bedoeld om buurtgenoten met elkaar te verbinden en samen iets leuks te ondernemen. In het weekend van 26 en 27 september zijn er weer de jaarlijkse plukdagen bij fruitkwekerij De Stokhorst in Goessen. Bezoekers kunnen zelf fruit plukken en een ritje maken met een gezellige pluktrein. Voor kinderen is er volop vertier met onder meer een mega springkussen en natuurlijk iets lekkers. Ook poffertjes, chocoladeaardbeien, diverse eetkraampjes en de boerderijwinkel zijn van de partij. De Stokhorst is te vinden aan de Schalenweidestraat in Goessen. Op zaterdag 26 september staat Gelderland opnieuw in het teken van de Gelderse Dag. Tijdens deze tweede editie krijgen inwoners de kans om hun provincie op een bijzondere manier te ontdekken en andere Gelderlanders te ontmoeten. Van een gezellig Gelders ontbijt tot een verrassend Gelders kijkje bij. Er is van alles te beleven. De activiteiten zijn gratis en bieden een unieke gelegenheid om kennis te maken met bijzondere plekken, initiatieven en verhalen uit de provincie. Ook in Lingewaard zijn verschillende activiteiten te bezoeken. Benieuwd wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Bekijk het volledige programma en meld je gratis aan via de website van de Gelderse Dag. En tot zover de agendaberichten.
1: De regio hoor je hier.
2: Dit is Connect.

Chesto, die heeft het over rode stoplichten, denk ik, of zo. Ja, als je een rood stoplicht hebt, moet je stoppen. Want als je daar doorheen gaat, kost het je heel veel geld. Ja. Het zit er bijna op. Ja, nog twee plaatjes voor je. Onder andere deze, Centerfold en Dictator. Je hoort hem hier in de ochtend van Connect. En hij is ondertussen al bij mij aangeschoven. Peter van Hol. En hij doet alles mag, niets hoeft, of zoiets.

Sander Volt op je radio en Dictator. Ja, dan zit het erop. Ik ga naar je zwaaien. Morgen vroeg, iets na de klok van 8 uur, ben ik er weer. Voor een hele nieuwe ochtend van Connect. En het is niet Peter die het gaat doen. Nee, wie het wel gaat doen, dat is een verrassing. Maar deze man had blaadjes op de weg. Het spoor zat dicht, de brug stond open. Allerlei excuses die ik vanmorgen vroeg ook al had. Maar hij komt uit dezelfde richting als waar ik vandaan kom. Laat je

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 3 kilometer file bij Barneveld. 5 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

0: 1989 was het jaar van uitkomst van deze plaat. Niemand minder dan Roxette, dus juist hier op de radio. Bij deze nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Mag. Het is 6:10. Een hele goede morgen. Ik ben even weg geweest, zou ik maar zeggen. Een kleine sabbatical. En je vraagt je natuurlijk af, ben je lekker bijgekomen, Theo? Nee, natuurlijk niet. Maar goed, we zijn terug van weg geweest. En we zijn er weer vandaag tot aan 12:00 vanmiddag... met een nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet.
1: Dit is Connect met Theo.
0: Met ook vandaag natuurlijk de grootste hits aller tijden... die jij van ons gewend bent. En je kunt ze ook vandaag weer aanvragen... jouw favoriete platen via ons overbekende appnummer. Dat is natuurlijk 0316-6x3. Hier zijn Donnie en René Vroger en Bon gepakt.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

Het was een van de zomerhits uit de jaren 80 en het was een hele mooie zomer, 1985 volgens mij. En als we dan kijken naar de zomer van 2026, hè, die zit er zo'n beetje op als ik naar buiten kijk. Nou, dat was ook een briljante zomer natuurlijk, althans voor de mensen die van warme, hogere temperaturen houden en warm weer. Voor de mensen die het allemaal wat minder vinden, was het natuurlijk een hele beroerde zomer, laten we eerlijk zijn. Een hele goede morgen, leuk dat je luistert. Het is 10:15. Bedankt trouwens aan Michel Rutte voor de ochtend van Connect vanochtend tussen 8 en 10. Dat was lekker wakker worden weer. Alles mag niet zoet op de radio tot 12 uur vanmiddag. Met op dit moment muziek van Aha, I've been losing you.

0: Op zaterdag 26 september kun je Doesburg ontdekken tijdens een stadswandeling onder leiding van een gids. De wandeling voert langs historische gevels, bijzondere monumenten en het middeleeuwse stratenpatroon van de Hanzestad. Onderweg vertelt de gids meer over de rijke geschiedenis en bijzondere plekken van Doesburg. De wandeling begint om 13:30 bij VVV Doesburg aan de Koelpoortstraat en duurt ongeveer 1,5 uur. Op zaterdag 26 september verandert dorpshuis De Spieker in Spijk in dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van rockmuziek. Tijdens Rock Am Rijn verzorgen de bands Recover en Bad Decision live muziek met bekende rockklassiekers. De zaal opent om 19:30 en om 20:00 gaan de optredens van start. Na afloop is er tot 11:30 volop gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje. In oktober staat Pannerden in het teken van de dorpskermis. Van 4 tot en met 6 oktober is er volop vertier op het dorpsplein. Jong en oud kunnen er genieten van de verschillende attracties en de gezellige kermissfeer. De kermis is ieder jaar een moment waarop veel inwoners en bezoekers samenkomen. Het evenement wordt georganiseerd door schuttersgilde Claudius Civilis. 3 dagen lang staat plezier, ontmoeting en gezelligheid centraal in Pannerden. Tot zover de agendaberichten.
1: De zomer klotst uit je radio.
2: Klotst uit je radio.
1: Dit is Connect.

uit den oude doos. In de tijd dat ze de doos nog met de SCH schreven, volgens mij langs al en in de Shakers. 1977. En Do You Remember? Een Nederlands bandje toen de tijd. Een razend succesvol. Hebben ook een aantal leuke platen gemaakt. Maar zonder twijfel was dit de grootste hit voor deze band in 1977. Muziek van No Doubt. Is It's My Life.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens een kwartiervertraging 3 kilometer file. En 224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Pet Shop Boys, zojuist op de radio. De mannen van de dierenwinkel. Nou, dat barst het wel, hè? De mannen van de dierenwinkel. Tot vervelens toe, kan ik u wel. Maar goed, dat is even iets anders. Daar zal ik jou als luisteraar niet mee lastig vallen vandaag. 8 over 10:30. De Pet Shop Boys en dit gezin. Een van die leuke deunen. 1987 hier op de radio bij Connect. Hè? Ja, het is de ochtend van Connect. Alles mag, niets moet. Dat kan ons schelen. Nou, we zijn terug van een... wat was het? Een sabbatical? Wat is een sabbatical eigenlijk? Dat je weinig doet eigenlijk dan. Dat je gewoon lekker op de bank kunt liggen een paar maanden lang en gewoon... Of lekker op vakantie of zo al die tijd. En dat, het was geen sabbatical. Ik ben er gewoon even tussenuit geweest, zeg maar. In verband met andere bezigheden, zeg maar. En lang niet allemaal leuk, hoor, kan ik je melden. Nee, was het nou maar. Het een is nog dramatischer dan het ander, kan ik u melden. Maar goed, laten we het even gezellig houden vandaag in deze Dolfwaanse inhoudloze radioshow. Tot aan 12 uur vanmiddag zijn we er weer op den radio. Zojuist ook even op den tv, maar daar hebben we maar even snel een stokje voor geschoven. Ja, sommige mensen hebben dan helemaal een radiogezicht en sommige mensen zijn beter voor op tv. Maar gemiddeld genomen hebben wij hier wat meer radiogezicht rondlopen, denk ik. Hè? Ja, dat is toch... Maakt ook niet uit. Ik hoef het ook allemaal niet uit te leggen natuurlijk. Heb jij een leuke muzikale suggestie als je op dit moment luistert naar de radio? Een plaat die je graag zou willen horen? Dat kan natuurlijk. App ons even via 0316-6x3. Dat is 0316-333-333. 6 keer. Ja, kun je bijhouden? Ja, dat komt helemaal goed. Verder straks even wat informatie omtrent weer en verkeer en wat er zoal langskomt qua nieuws. Want wij houden je natuurlijk op de hoogte als zijnde streekomroep voor Midden-Gelderland. En de grootste hits aller tijden. En dat bedoel ik ook, de grootste hits aller tijden. Betty Jor en Hanna May.

0: een van de vele legendarische platen die Queen ooit gemaakt heeft. Ditmaal in 1984. Radio Gaga. Blijft een fantastische radioplaat natuurlijk. Ja, de titel zegt het al een klein beetje natuurlijk. Het is 12 minuten voor 11. Een hele goeiemorgen. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. En dit is een nieuwe kerstverse spiksplinternieuwe aflevering van Alles Mag. Niet goed. Zoals gebruikelijk een doldwaze inhoudloze radioshow. Ja, met onder andere de nodige informatie. Als er wat in deze omgeving gebeurt, dan hoor je het hier natuurlijk. Daarnaast gaan we kijken wat het weer vandaag gaat doen. En staan er files op de Nederlandse autosnelwegen. En die staan er op dit moment. Het is redelijk rustig, moet ik zeggen, voor zaterdag. Maar een tweetal files te weten op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar moet je rekening houden met zo'n 3 kilometer stilstaand verkeer. Als gevolg van wegwerkzaamheden tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op diezelfde A12 Arnhem richting Utrecht. Dat is de andere kant op natuurlijk. 1,7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De weg is al daar afgesloten tussen afrit Wageningen en Veenendaal-West. En dat zal mogelijk te maken hebben met de airborne luchtlandingen vandaag. Maar daar straks wat meer over. Nu eerst de agendaberichten gelezen door Cindy.
1: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberieg. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerden. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerden.eu. Tot zover de agendaberichten.
2: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

Een van de hele grote zomerhits van, wat was het, een jaar of twee, drie geleden. Marco Schuitmaker, een engelbewaarder. Een oud nummer van niemand minder dan vader Abraham. Jerk Hartner, God hebben zijn ziel. Ja, rest in peace, zou ik maar zeggen. Maar goed, we kunnen van alles vinden van vader Abraham, maar hij heeft wel bijzondere platen gemaakt. Dat zonder meer. Kleine Café aan de Haven is een plaat die wereldwijd gewoon, ja, gewoon viraal is gegaan. Als dat, toen bestond dat nog niet, maar bij wijze van spreken, die man was, ja, hij wist wel wat hij deed, zeg maar. En Marco Schuitmaker heeft die plaat natuurlijk een nieuw leven ingeblazen en werd een van de zomerhits. En in Duitsland, ja, in Duitsland, daar woonde Florian Silbereisen. En die hoorde dat nummer van Marco Schuitmaker, verzonnen door Pierre Krachtner, en die dacht van, hé, hey, verdamd nogmaal, we gaan eens schaften. Ja, goed mal da. En die heeft hem toen in het Duits ingezongen, zeg maar. En die hoorden we een beetje door dat nummer van Marco Schuitmaker heen verweven, zeg maar. Dat is even een ingewikkeld verhaal allemaal, zeg. Dus 11:04, tot zover deel 1 van deze dolfwaze inhoudloze radioshow. We zijn bij je terug na het nieuws van 11 uur met deel 2 van Alles Mag Niet Doen. Voor die tijd Dario G en Carnaval de Paris.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file vanaf Knopend Oudijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Cool en de Gang, zojuist op de radio. En Straight Ahead, daarvoor Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Hij heeft er jarenlang voor geknopt, maar dan uiteindelijk is het toch gebeurd. Hij heeft een echte grote mensenhit gescoord, lieve luisteraars. En het is dan volgens mij ook nog de grootste zomer, of de zomerhit van 2026. 19, 20, ja, snap je? Ja, ik moet er nog een klein beetje inkomen, dat mag wel duidelijk zijn. Ik heb een zogenaamde sabbatical gehad van een maand of twee. Is dat goed? Is dat positief? Nee, natuurlijk niet. Dat moet je eigenlijk helemaal niet doen, want je moet weer een nieuwe ingewerkt worden. Ja, dus ik weet ook allemaal waar die knopjes niet meer... ik weet het allemaal niet meer. Maar goed, om een kort verhaal lang te maken. We zijn weer terug op de radio en heel af en toe ook op de tv. Dat zijn tenenkrommend is het, lieve luisteraars. Maar goed, als je op tv kijkt, zou je mij kunnen zien. Ja. Geef me dat balletje. Rick zou toch zo'n zwart balletje voor de ogen doen? Nou, daar zijn we allemaal niet aan. Om een kort verhaal lang te maken, we gaan straks even kijken wat er allemaal te doen is op de Ginkelzij in Ede. Want het was heel spannend, maar de Mars Drop, zoals dat heette, op de Ginkelzij, de luchtlandingen in Ede al daar, die gaan toch door. Ondanks het weer, de harde wind en de bewolking en zo, was het lange tijd onduidelijk of dat het door zou gaan. Maar het gaat door. Het gaat aan, zeggen ze dan in Friesland, lieve luisteraars. En nou zie ik al Friese weer... De nekhaar overeind zien staan. Die denken dat het Elfstedentocht is, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, ja, gewoon een flauwe gul ook allemaal. Zeg, laten we gewoon eens een beetje normaal gaan doen. Een beetje normale muziek gaan draaien. Ja, daar luister je toch voor, hè? Laten we eerlijk zijn.

Donna Summer zojuist op de radio hier bij Connect. Alles mag niet goed met I Don't Wanna Get Hurt. Ik had het zojuist al even over de luchtlandingen in Ede. In het kader van de Airborne herdenking. Dat is vandaag allemaal, zal vandaag plaatsvinden. En het was even spannend. Er was onzekerheid over de weersomstandigheden. Maar ondanks dat zijn op zaterdagochtend toch parachutisten uit overvliegende toestellen gesprongen boven de Ginkelse Heide. Dat was dan weer het goede nieuws, dat ze wel op de goede plek terechtkomen. Vanwege de harde wind was het lange tijd onduidelijk of de mass drop, zoals we dat noemen, door kon gaan. De piloten en de legerleiding bekeken tot het laatste moment of het veilig genoeg was om te springen. Uiteindelijk kon de landing alsnog plaatsvinden en verschenen voor het oog van maar liefst 40.000 bezoekers, de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. En als we dan even kijken naar het programma, je moet even op internet kijken, op de diverse websites, zoek het even op, wat er allemaal te doen is. Maar het luchtprogramma begint rond de 9:30 vanochtend en duurt tot uiterlijk 3:30. Maar het is een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden hoe laat iets begint. En er is ook allerlei muziekprogramma's, muziektoestanden, noem het maar op. Het is ontzettend gezellig en druk daar, maar liefst 40.000 bezoekers. En als je daar naartoe gaat, kijk even in de gaten. Kijk even hoe je daar naartoe gaat. Want met de auto, dat kan ik je niet aanbevelen. Je zou met de parachute kunnen gaan natuurlijk. Maar goed, dat is ook een beetje gevaarlijk natuurlijk. Moet je ook mee uitkijken. Het OV, dat kan ook. Maar ook dat is druk. Dus misschien is de fiets wel een idee. Hè? Gewoon op de fiets naar Ede. Ja, kan ook natuurlijk. Wij van Connect houden je op de hoogte. Dus blijf gewoon kijken en luisteren. Zijn de kijkcijfers al binnen, collega's? De kijkcijfers zijn er nog niet binnen. Nee, de camera weer. De kijkcijfers komen niet. Oh, er is een drempelwaarde. Wij zitten onder de drempelwaarde nog van de kijkcijfers. Maar goed, de luistercijfers zijn het belangrijkste. Lieve radio, vriendjes en vriendinnetjes, laten we eerlijk zijn. Alles mag niet goed tot 12:00 vanmiddag op de radio. Met nog grote hits onderweg, waaronder van eigen bodem. Huub van der Lubbe en de Dijk met een van die leuke platen uit 1987. We gaan dansen op de vulkaan. Maar laten we eens gek doen.

Playing Games With My Heart voor de muziek van de Backstreet Boys. En hoe vertalen we dat? De jongens uit de achterbuurt, zoiets? Ja, de jongens van hierachter. Ja, nou ja, goed. De Backstreet Boys. Ja, ja, maakt het niet. Daarvoor draaiden wij natuurlijk muziek van De Dijk onder leiding van Huub van der Lubbe. En Dansen op de Vulkaan zijn helaas gestopt een aantal jaar geleden. Maar gelukkig hebben we de plaatjes nog. Ja, inderdaad. Het is 11:40 op dit moment. We zijn bijna aanbeland bij de hoofdpunten uit het nieuws op de radio. Over die tijd even het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Ook komende nacht is het bewolkt met regen. Morgen vanuit het noordwesten opklarend met temperaturen oplopen tot zo'n 20 graden Celsius. De vooruitzicht tot en met donderdag. Zondag is er wat regen. Vanaf maandag is het rustig en overwegend droog. Met ook wat zonnige periode. En tot zover de meest betrouwbare informatie. Nog één plaat alvorens wij gaan luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. Daarna zijn we nog een half uurtje bij je terug met de grootste hits aller tijden en de meest betrouwbare informatie. Je kunt ze nog aanvragen, jouw favoriete platen, via 03-16-6-3. Dat is 0316-333-333. Laatste plaat voor de hoofdpunten van het nieuws is van Russo samen met Luna. Een van de leuke platen uit het afgelopen jaar, 2025.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een grijze dag met in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer is die wind krachtig, kracht 6. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard, kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele...

0: C.B. Milton klinkt ontzettend internationaal, maar het is gewoon een Nederlander. Clarence heet hij volgens mij. Ja, het is gewoon... En voor de kijkers thuis, als u denkt, wat doet Peter Nielsen nou onder mijn... onder het bankpaneel? Ik heb ook eigenlijk geen idee. Wacht even, ik had... ik had even iets anders in gedachten. Dat gaat even... Zo, dit moeten we even gaan doen. Peter Nielsen die zat net onder de mengtafel, maar die zit nou naast me weer dan. En we gaan even kijken wat er vandaag allemaal in de show van Peter zit.
1: Ja, heel veel.
0: Weekend Live. Bomvolle show natuurlijk.
1: Ik moet eens even tegen jou zeggen, Theo, wat fijn dat je weer terug bent op zender.
0: Ja, nou, leuk om te horen.
1: Ja.
0: Dat dan weer.
1: Ja. En wat ook zo mooi is voor de kijkers thuis. We kunnen ook zien wie Theo is.
0: Ja.
1: Oh, wat fijn.
0: Ja, daar word je vrolijk van.
1: Ja, ik wel.
0: Ja, dat is leuk. Ja, de kijkcijfers zijn nog niet binnen. Ik vrees het ergste, maar
1: we hebben een volle show vandaag. Ik heb trouwens geen sidekick. Tijn die is weer een weekendje weg. Die laat maar weer alleen.
0: Wie keurt het allemaal goed? Altijd op vakantie.
1: Ja, onze redactie hier, denk ik. Maar hij is weg, dus ik ben alleen vandaag. Zelfs heel veel programmaleiders zijn er niet. Maar ik krijg wel een gast.
0: Oh.
1: Een artiest. Uit de regio.
0: Oké.
1: Dan ga ik live zingen en live gitaar spelen. Okay. Dus dat wordt leuk.
0: Ga je een tipje van de sluier oplichten? Geef je een hint?
1: Dat was mijn tip.
0: Uit de regio?
1: Uit de regio.
0: En hij kan zingen?
1: Hij kan zingen.
0: En hij kan
1: en gitaar spelen.
0: Hij kan naar Zevenaar komen en hij kan gitaar spelen.
1: Ja.
0: Nou, dan vallen er al heel veel af, denk ik. Ik heb geen idee. Nou, ik ben benieuwd. Hoe laat gaat hij achter de présence geven?
1: Eén uur.
0: Het duurt al heel lang. Dat is nog een uur en 20 minuten.
1: Ja, zeker. Ja, zorg je dat je vandaag niet uitloopt, want ik wil om 12 uur wel van start. Dat snap je natuurlijk wel.
0: Nou, dat stukje, daar ben ik nog niet op ingewerkt. Het niet uitlopen. Nee, dus dat... Nee. Ik kan niks beloven. Ik doe mijn best, maar ik kan niks beloven.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Lukt het allemaal?
0: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Het lukt. Nou zit... ik had net een plaat ingestart, maar die plaat die stopt nu.
1: Voor de mensen die aan het kijken zijn thuis, dan lijkt het een beetje klungelig. Maar Theo moet even verder nog aan het nieuwe systeem hier in de studio.
0: Het lijkt niet alleen klungelig.
1: Misschien ook de leeftijd. Ik ben iets ouder dan dat ik ben, dus zou nog kunnen.
0: Ik heb nog geen grijze haren, maar dat kan nooit lang meer duren.
1: Maar heb je nodig van de techniek of lukt het?
0: Peter mag wel even komen. Want de technische ondersteuning natuurlijk. Genesis, die had ik gestart.
1: Oh ja, maar die hoor je niet.
0: Maar die kan het niet gestopt krijgen. Dat is Phil Collins als hij eenmaal bezig is. Dan gaat hij maar door natuurlijk.
1: Eentje aan.
0: Wil ik Genesis. Dus ik denk van laat Peter maar even bazelen.
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Dus,
2: maar dan gaan we dat...
1: Precies.
0: Even. Ja.
1: Oké. Maar je luistert in ieder geval naar Connect. Alles mag, niets moet. Je hoort het wel. Ja, alles mag natuurlijk en niets moet hier op de radio. Je kunt ons volgen via online kanalen. En natuurlijk ook radio en televisie. En wil je ze aanvragen, jouw favoriete platen? Laat het even weten via 0316 6x3. App even naar de studio. En nu gaan we luisteren naar Nick Kamen en I Promised Myself. En die kunnen we instarten.
0: Nee? Ben jij een baasje van de radio show hier?
1: Die staan klaar.
0: Dit vind ik een goed idee.
1: Dan gaan we daar gewoon naar draaien.
0: Die is ook leuk, zeg.
1: Ja,
0: wil jij hem even aankondigen?
1: Heb ik al gedaan, bij deze. Nick Kamen, I Promised Myself.

Het is niet alleen een zanger, liedjeschrijver, maar nee, het is ook een fotomodel, lieve luisteraars. Ik moet helaas zeggen, het was een fotomodel. Nick Kamen, bekend van de spijkerbroekenreclame, waarin hij zich van zijn bovenkleding ontdoet, zeg maar. Kijk, Peter even aan, die ken je wel natuurlijk, die reclame. Natuurlijk. Was volgens mij ook een beetje een vriendje van Madonna. Daar ging het toen ook een beetje gerucht over. Maar goed, hij is helaas overleden in 2021. Dus ja, hij is niet meer. Wel bekend van een aantal leuke platen. Each Time You Break My Heart, I Promised Yourself, Myself. Die we zojuist hoe je draaide op de radio. En Each Time You Break My Heart. Die hadden we er nog in. Loving You has Made My Life Sweeter Than Ever. Was ook zo leuk. Nou, was een leuke plaat. Gaan we binnenkort ook nog eens voor je draaien in een hierop volgende aflevering van deze doldwaze inhoudloze radioshow, lieve luisteraars. En we hadden al even een teasertje eerder op in deze aflevering. Genesis, je hoorde hem al een klein beetje voorbij komen, het intro van die plaat. Om alvast een beetje, ja, de luisteraars een beetje aan het apparaat te laten hangen, zeg maar. Om een beetje te teasen, zeg maar. We draaien hem nu helemaal voor je. Uit 1991, Genesis. Hier is Jesus. He knows.

Kensington samen met Armin van Buren uit 2015 een Heading Up High. Tijdens het startje van deze doldwaze inhoudloze radioshow is bijna 11:56. Peter Nillissen die zit al helemaal klaar. Nou, ga even rustig achterover leunen. Dus met een vers bakje koffie. Nou, ja, we hebben de tijd. Maar ja, je zat wel eens helemaal alleen vandaag. Geen sidekick. Je jaagt toch iedereen weg. Echt. Straks dus na het nieuws van 12 uur een nieuwe aflevering van Weekend Live met Peter Nillissen. Dus ik zou vooral blijven luisteren naar deze wonderschone radiozender. Nu eerst muziek van Snelle en Ronnie Flex uit de hitparade van een jaartje of 6 geleden. Ik praat over 2020. Hij zat in de schuur van...

Snelle en Ronnie Flex zojuist op de radio en in de schuur. Ik kan er binnenkort een andere versie van maken, want ik zat vroeger altijd plaatjes te draaien in de schuur. Maar dat was even een ander verhaal. Tot zover deze aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Die van zaterdag 19 september was het, 2026. Ja, ik ben even van slag. Ik heb een paar maanden gemist. Ik ben even tussenuit geweest. Maar we zijn weer terug van weg geweest, lieve luisteraars. En aanstaande zaterdag ook gewoon een nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet. Ook dan tussen 10 en 12 in den ochtend. Veel plezier straks met Peter Nielsen en Weekend Live. En wat mij betreft een heel fijn weekend.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Denemarken verwachten het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Ah, misschien gisteravond lekker aan de stappen geweest. Feel it, hoorde je van natuurlijk DJ Jean hier op het radio. Het is inmiddels alweer 7 over 12. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Weekend Live. We zijn tot 2 uur vanmiddag op radio, televisie en online. Welkom allemaal thuis. Mocht je wat leuks willen horen, laat het even weten via 03-16-6x3. App even naar de studio. Straks het laatste nieuws van vandaag. Goed nieuws voor alle fans van Boyzone. Van Ronan Keating moet ik je dan eigenlijk vertellen. Want hij geeft volgend jaar een concert, namelijk in het AFAS Live. Daar later meer over. En straks in deel 2 van de show krijgen we bezoek, hoog bezoek uit de regio. Wie het is, dat houdt nog eventjes geheim voor je. Blijf lekker luisteren naar radio, televisie, online. We zijn erbij de hele dag. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Zometeen Sjaak, trompetisto. We gaan even lekker terug naar de jaren 80 hier op de radio. Sniffen de Tears. Dit is Driver Seat. Welkom bij de show.

Connect op de zaterdag in de grootste hits aller tijden. Why Not Jazz? Dus jouw zaterdagmiddag, inmiddels alweer 13 voor half 1. Ja, het laatste nieuws in Den Haag. In Utrecht staan demonstraties gepland vandaag. Radicale rechtse actiegroepen houden in Den Haag een mars voor het volk. Een jaar nadat dezelfde demonstratie tegen immigratie op het Malieveld compleet uit de hand is gelopen. En dan laten we hopen dat het vandaag allemaal goed gaat komen. En op die Ginkelse Heide in Ede, daar wordt operatie Market Garden onder andere herdacht vandaag. Waarmee geallieerde troepen in 1944 poogden Nederland te bevrijden van de Duitsers. En mocht je het een beetje leuk vinden, Ed Sheeran die pakt in Philadelphia zijn stadiontour door de VS weer op naar een turbulente bijzondere week. De Amerikaanse rapper werd uit het voorprogramma geschrapt na de pro-Palestijnse uitlatingen bij een eerder optreden. Macklemore, daar hebben we het dan over. Je weet het, het is jouw zaterdagmiddag. Wil je wat leuks horen? Laat het me even weten via 03-16-6-3 app even naar de studio. Dit is Shakira en Burna Boy. Die Die bij Connect.

Shakira en Die Die hier op de zaterdag bij Connect vandaag. Ik zei het al, leuk nieuws, goed nieuws, bijzonder nieuws. Want Ronan Keating komt namelijk in september van volgend jaar naar Nederland voor een concert. De Ierse zanger staat namelijk op 6 september van volgend jaar in het AVAS Live in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van zijn wereldtournee. Nou, Keating reist volgend jaar onder andere met Just Getting Started World Tour door Australië. Ook Nieuw-Zeeland zal die aan gaan doen in het Verenigd Koninkrijk, maar natuurlijk ook naar Europa. De 49-jarige zanger inmiddels doet daarnaast dus ook Nederland aan, maar ook Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Polen. Daar zal hij overal acte de présence geven. Ja, vroeger zat hij natuurlijk in boyzone. Wat was dat een leuke tijd, hè? Want waren we nog jong en wat was het allemaal leuk? Keating bracht sinds zijn solo-debuut in het jaar 2012 studioalbums uit, waarvan hij er wereldwijd 20 miljoen verkocht. En als solo-artiest scoorde hij hits als When You Say Nothing At All, When Tomorrow Comes. En natuurlijk ook deze grote hit was een dijkvallen hit lang geleden. Ronan Keating nu op de radio. En life is a rollercoaster.

0: Pink op de radio. En Blow, Kill Last, One Kiss. En hier is Royce op de radio, de grootste aller tijden. Voorbereiden straks voor onze gast. Hij komt live zingen, zijn gitarist is ook mee. Wie dat is, dat hoor je later in het programma. En zo met ET om 12:15, dan gaan we ook bellen met de enige man die altijd ons iedere week bijpraat over, nou ja, wat het nieuws dan ook mag zijn. Dat hoor je zo meteen. BB Rexha komt eraan en ook Donnie en René Vroger staan eraan, komen eraan. Eerst de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Denemarken verwacht dat het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arktische gebied kan versterken. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum, omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
2: Dit is Connect.
4: Weekend Live.

0: Faithless en Bibi Rexha op de radio. New Religion, hier bij de grootste aller tijden. Het is jouw zaterdagmiddag. Mocht je denken, oh, die Peter, die klinkt een beetje verkouden. Dat is ook zo. Ik ben de laatste twee weken al best wel een beetje aan het snotteren en zo. Een beetje verkouden. Gisteren hebben we nog even in de mooie stad Nijmegen geweest. Daar een terrasje gezeten, buiten gezeten. Met een overhemdje aan, geen jas aangetrokken. Ja, en wat krijg je dan? Dan krijg je willas van je strot. Ja, je vraagt er ook zelf om, maar ja, het is even niet anders. En zometeen gaan we bellen, maar er is even wat ander goed nieuws. Want René Vroger die annuleert namelijk de jubileumshow die hij namelijk in december zou gaan doen in Rotterdam Schiphol vanwege ook zijn gezondheid. Nou, de zanger maakte donderdag bekend dat hij lijdt aan een auto-immuunziekte. En de zanger hoopt volgend jaar wel weer in mei met de toppers te gaan optreden. Dus hij moet een beetje rust nemen en die gunnen we hem ook van harte.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Prayer and See. Robin Schulz op de radio. Het is zaterdagmiddag, weekend live. Iedere zaterdag tussen 12 en 2 hoor je mij en Tijn op de radio. Maar ja, als je naar Tijn gaat kijken, die is alweer met de familie op pad. Ja, familieweekend. Nou ja, daar heb ik gelukkig geen last van. Ik ben niet zo'n familiemens om met de hele familie erop uit te gaan. Jij wel, Arie?
1: Nou, morgen ga ik naar familie.
0: Ach, god. Jij bent echt zo iemand die wel graag op bezoek gaat bij familie en zo, hè?
1: Ik ga graag op bezoek en ontvang ook graag bezoek.
0: Ja, ik ben wel wat minder van dat soort dingen, zeg maar. Ik ben weer op mezelf en zo en denk van, ach, loop niet zo aan mijn kop te zeiken en zo.
1: Ja, weet je, op zijn tijd is dat natuurlijk ook zo. Dat denk ik ook wel eens, dus dat voel ik met je mee. Maar jij hebt ook een andere kant. Jij bent ook best wel hartelijk.
0: Dus ja, dat, ik hou ook wel van af en toe een gezelligheid en zo. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, af en toe wel. Hey Arie, goedemiddag. We gaan het hebben over politiek Den Haag. Nou is dat niet helemaal mijn voorkeur, kan ik je vertellen. Ik heb niet zoveel met dat politiek. Ik weet wel dat ze heel veel aan het neuzelen, aan het zeuren zijn met elkaar. Dat klopt dat een beetje, hè?
1: Nou, en als je het daarover hebt, die woorden zou ik zelf niet bedacht hebben, maar ik kan je niet bepaald ongelijk geven. Ik heb van de week, ik ben bejaard, dus ik heb de tijd, ik kan daarvoor kiezen. Ik heb uren gekeken naar de algemene beschouwing in de Tweede Kamer.
0: Verschrikkelijk zeg.
1: En als je dat dan ziet, hè, van die dans, van ik wil niet met jou. En alleen maar als je meer mijn zin doet. Dat geneuzel.
0: Ja, dat geneuzel, ja. Ik zie daar heel af en toe wel iets van voorbij komen. En dan denk ik, jongens, ga nou eens een keer wat besturen met z'n allen. Want het land gaat naar de kloten.
1: Nou, dat zou goed kunnen. Maar ik heb bedacht, heel spontaan, het is niet goed doordacht. Maar oké, wie weet wat er allemaal van komt. Ik dacht, die dames en heren, die hebben dus dat geneuzel. Terwijl jij bijvoorbeeld als werkende op dat moment het geld verdient waar Nederland van moet draaien.
0: Ja.
1: Maar je bent niet in de gelegenheid om te kijken wat die dames en heren daar allemaal mee willen doen. Hoe ze dat willen gaan bestemmen.
0: Nee, dat klopt.
1: Nee, omdat jij overdag werkt.
0: Ja.
1: Nou, ja, wat dacht je nou van
0: Arie, de helft van Nederland werkt tegenwoordig niet meer, hè? Laten we het daar niet over hebben. De helft van Nederland werkt tegenwoordig niet meer. Een uitkering is dan bijna beter benut als dat je gaat werken juist, toch? Het wordt juist niet beloond om te werken. Dus dat wil ik het toch even gezegd hebben. Ja,
1: nu ga je mijn hele idee ondermijnen.
0: Ja, het spijt me, maar dat is wel even mijn gevoel.
1: Ja, maar dan gaan we net de Tweede Kamer nadoen op dit moment.
0: Oké.
1: Ja. Nou, mijn idee is, grofweg, 's avonds tussen pakweg 7 en 9, live vanuit de Tweede Kamer, dat debat.
0: Ja.
1: En om 9 uur moet er wat besloten zijn.
0: Oh ja, ja. Dat iedereen mee kan kijken, vooral die thuis is.
1: Iedereen meekijken, want ze kunnen ze lekker neuzelen. Omdat de helft niet mee kan kijken, denk ik.
0: Ja.
1: Dus, en dan gewoon, ze moeten gewoon dan beslissen.
0: Okay.
1: En niet weer een dit inbrengen en dat inbrengen en als dit en dat.
0: Ze krijgen dus van jou maar 2 uur de tijd. Van 7 tot 9, hop, bam, basta en beslissen met die hap.
1: Ja, gewoon beslissen. Want waar gaat het eigenlijk alleen maar om? Ben je bereid om compromissen te sluiten, ja of nee?
0: Ja.
1: Of wil je je zin hebben?
0: Ja, nou, dat willen ze allemaal, toch?
1: Ja, maar zo leven we hier toch niet? We moeten toch met elkaar? En de ene keer geef je wat en de andere keer neem je wat.
0: Ja, dat is wel waar. Daar heb je wel een punt natuurlijk, maar toch.
1: Ja, maar toch. En trouwens, sluit jij wel eens compromissen?
0: Jazeker. Zeker, ik wil wel graag gelijk hebben, maar ik kan ook wel toegeven en zeggen van oké, we gaan het samen. Jij wil dit, ik wil dat, laten we de middenweg gaan zoeken. Dat bedoel je toch?
1: Ja, kijk, en dat is volgens mij wat er dus heel erg mankeert op dit moment in de politiek. Want tegelijkertijd, dat klinkt heel tegenstrijdig, willen ze ook scoren, hè? Want
0: tuurlijk.
1: Kijk eens hoe goed ik ben.
0: Ja.
1: Maar, och man, ik werd er echt niet goed van. Dus ik bedacht eerlijk gezegd net binnen een half uurtje geleden van laten we het dus op die manier proberen. Waarom niet?
0: Maar even over die Robiette nog gesproken, als laatste. In de peilingen staat hij er niet zo heel goed voor volgens mij, hè?
1: Nee, terwijl ik heb dus iemand beluisterd en wat hij zegt vind ik allemaal heel reëel.
0: Oké, wat Rob Jetten zegt vind jij reëel?
1: Ik vind een heleboel, zijn stijl vind ik allemaal heel reëel.
0: Okay.
1: En dan gaat de oppositie, die gaat er dingen zeggen als van ja, dat klinkt allemaal wel reëel, maar weet je, en dan krijg je er gezeur weer.
0: Dus, ja, maar wie er ook aan het kabinet aan de leiding zit, ze krijgen altijd gezeik over zich heen, toch?
1: Nou, en weet je, laten we daar nou met z'n tweeën over eens zijn. Zou jij er willen staan?
0: Nee. Ik zou er niet willen staan.
1: Ik ook niet.
0: Nee, absoluut niet. Ik sta hier al voor apen af en toe, dus ik vind het al prima zo.
1: Nou ja, jij zegt het zelf. Nou, ik kan je geen ongelijk geven.
0: Arie, dankjewel. Volgende week spreken we elkaar weer.
1: Ja, en ik heb voor volgende week.
0: Ja.
1: Ik weet dat jij heel graag met de trein reist.
0: Ja, ja.
1: Toch?
0: Nee.
1: En ik ken iemand die heeft een initiatief genomen, en daar wil ik best wel volgende week aandacht aan schenken. Die heeft initiatief genomen omdat treinreizen nog aantrekkelijker wordt.
0: Ja. Laten we volgende week horen, Arie. Dankjewel, tot volgende week.
1: Prima.
0: Oké.
1: Okay,
0: bye.
1: Dag.

Het is wat op de radio. Into the Groove. Voor jou zaterdagmiddag. Inmiddels alweer 6 voor 1. En straks hebben we een gast in de studio. Hij gaat live zingen. En er wordt ook live een gitarist bijgehaald. Dus er wordt heel wat verwachten vandaag. Blijf luisteren, blijf kijken. Maar eerst even wat andere zaken. Want klimaatactivisten van Extinction Rebellion... Ja, die voeren vanmiddag actie op en rond die A12 bij Zevenaar. Ik hoor van heel veel mensen dat het bijzonder druk is. De politie is met meerdere voertuigen aanwezig... en probeert te voorkomen dat activisten de snelweg bereiken. Dus via de liveblog, via RTV Connect kun je daar alles op blijven volgen. Straks deel 2 van de show. Hou hem aan bij radio, televisie en online. Dit is NSYNC uit de jaren 90. It's Gonna Be Me. Wat mij betreft, tot zo.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jessegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Apeldoorn Amsterdam, een kwartier vertraging bij Hoevelaken door een ongeluk. De weg is weer vrij. A12 Utrecht Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. 3 kilometer stilstaand verkeer door een demonstratie. De weg is dicht. A12 Duitse grens richting Arnhem. 7 kilometer file tussen Afrit Beek en Duiven. 25 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Knoop het Hattemerbroek. 5 minuten vertraging. En 224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal. 20 minuten vertraging en 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Voor Midden-Gelderland.
6: Zomer.
1: Dit is Connect.
6: Dit is Connect.
1: Weekend Live.

0: de show. Het is Weekend Live bij Connect, radio, televisie, online. Je kunt ons overal volgen. En nu ben je aan het kijken thuis, dat kan ik me voorstellen. En dan denk je, wat gebeurt er allemaal? Wat zie ik daar allemaal? En ik zie daar iemand zitten met een gitaar. En wat is er allemaal aan de hand? Ik zeg een hele goede middag tegen Jamie. Goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Ik zeg het niet goed, hè?
1: Jamie Raphael.
0: Ja, toch wel, Jamie Raphael. Hey, goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Welkom in de show, welkom bij Connect.
1: Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, stel jezelf eens voor aan het publiek.
1: Nou, ik ben Jamie Raphael en ik ben een singer-songwriter en artiest. En ik ben 23 jaar en ik kom uit Doesburg, dus ik kom uit de regio.
0: Uit het kaasgedeelte, toch? Doesburg heeft toch een bepaalde betekenis, toch? Altijd?
1: Ik heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen.
0: Beide geboren en getogen, of dat niet?
1: Zeker.
0: Oh, oké. Okay. Maar het is een klein dorpje eigenlijk, hè?
1: Ja, het is klein. Heel pittoresk natuurlijk. Ja. En we staan bekend om onze mosterd, volgens mij.
0: Dat bedoelde ik, ja. Mosterd, ja. Kaas en mosterd. Ja, ik hou er allebei van, dus dat scheelt alweer. Hé, hey, maar 23 jaar, je komt uit Doesburg. En wat brengt jou hier naar Zevenaar, naar de studio?
1: Nou, ik kreeg de mooie kans om hier een paar liedjes te mogen spelen. Want gisteren is mijn tweede song uitgekomen.
0: Wauw.
1: Genaamd Let Me In. En een paar maanden geleden heb ik bij Omroep Lingewaard al eerder... en dat volgens mij werkt die omroep veel met jullie samen.
0: Jazeker, ja. Dat is wel de bedoeling dat we over een jaar helemaal gewoon samen gefuseerd zijn.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja,
1: wat tof.
0: Zeker.
1: Ja, ja, dus daarom kom ik hier.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat je allemaal gaat brengen. Want het leuke, hoe ik altijd radio maak, zeg maar... ik bereid me eigenlijk niet voor.
1: Oké,
0: dat
1: is
0: heel veel mensen die, er zijn heel veel mensen die gaan alles schrijven... en vragen opschrijven en ook luisteren van hoe klinkt het. Maar ik zou niet weten hoe je klinkt. Ik heb je nog niet gehoord.
1: Spannend
0: dit. Ja, dat is juist spannend.
1: Dan ga ik je verrassen, denk ik.
0: Ja, dat is het juist. Ik hou van verrassingen. Ik hou van iets nieuws horen. En niet meteen een oordeel vellen vooraf, maar een oordeel hebben van het moment. En dan kan ik het meeste genieten, denk ik.
1: Nou, ik hoop dat ik hoop dat je versteld staat,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Het gaat vast goed komen. Jullie hebben buiten al een beetje lopen repeteren, heb ik vernomen. Ja. Hey, jouw gitarist, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, mijn gitarist, Michiel Wallinga, die heeft de moeite genomen om hier te komen en mij te begeleiden vandaag. Want zingen en gitaar spelen tegelijkertijd op live tv is natuurlijk een beetje spannend.
0: Ja.
1: Dus vandaar is het wel super fijn dat hij meekomt.
0: Ja, maar je bent wel heel chill.
1: Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen, joh. Elke kans die ik heb om mezelf lekker te laten zien... en nieuwe mensen te ontmoeten, is toch fantastisch.
0: Jazeker. Ik wil zo meteen meer van jou weten... hè, wat je bijvoorbeeld in het dagelijkse leven allemaal doet... wat je toekomstplannen uiteraard zijn. En, en we gaan straks live naar je luisteren. Dus ik ben heel excited. Wil je wat leuks horen trouwens op de radio... of wil je misschien iets aan Jamie vragen? Laat het even weten. App al even naar de studio. Hè? 0316 6x3. Dan horen we het allemaal vanzelf. Dit is Jan Smit met Laura.

0: Kingdom Affair, lekker ook met gitaar hier op de zaterdag. Weekend Live bij Connect Radio Televisie. En ik heb Jamie en Rafael in de studio. Jamie, nogmaals een hele goede middag. Fijn dat je er bent. Ja.
1: Dank je wel.
0: Je komt uit Doesburg, uit de Mosterdstad. Hè, daar hadden we het over gehad. Hou je een beetje van mosterd trouwens?
1: Ik vind dat niet fantastisch eerlijk
0: gezegd. Nee? Oh, hoe eet jij dan kaas?
1: Ik eet eigenlijk geen kaas met iets erbij. Ik eet misschien een tosti, maar voor de rest...
0: Hey, je bent hier vandaag natuurlijk speciaal voor je zangtalenten. Hoe lang ben je al bezig met muziek eigenlijk?
1: Ik ben eigenlijk al sinds dat ik heel jong ben begonnen met zingen. En ja. In mijn puberteit, ik denk toen ik ongeveer 14 was... begon ik ook met het schrijven van eigen teksten en eigen songs. Dus ik heb ook best wel... Ja, ik heb eigenlijk best wel veel geschreven al in mijn leven. En
0: waar haal je dan die inspiratie vandaan? Want ik kan me voorstellen, je pakt pen en papier of een computer voor je... en dan ga je schrijven. En hoe gaat dat dan?
1: Ja, bij mij werkt het dus echt zo dat ik heb een natuurlijk mijn notities-app op mijn telefoon. In alle telefoons die ik heb, die moet ik ook allemaal bewaren. Omdat in elke telefoon van de afgelopen 10 jaar staan zoveel notities met inspiratie en zo.
0: Dus je loopt dan bijvoorbeeld ergens of je bent ergens en denk je van... hé, dat moet ik hebben in mijn plaat of zo.
1: Ja, of het nou een gebeurtenis is of een gevoel of een specifiek woord... wat je bijvoorbeeld hoort uit een fragment, weet ik veel, waar je het hoort. Dat je gewoon denkt, oh, dit moet ik hebben, dit is goud waard. Dit is echt, en dan ga je het gewoon schrijven.
0: Ja.
1: En vaak komt het ook wel uit een persoonlijke ervaring natuurlijk.
0: Ja. En we gaan straks luisteren, jullie gaan live spelen. Waar gaan jouw songs over?
1: In principe gaan de nummers allebei wel over het vinden van jezelf. En ook onafhankelijk van andere mensen, dat je ook echt jezelf kan zijn. Mm-hmm. En je eigen identiteit vindt.
0: Ja. En wat is jouw identiteit? Heb jij een speciale identiteit?
1: Nou, het is niet per se... Ik denk dat het gevoel dat ik veel heb gehad in mijn leven is dat ik er niet helemaal bij pas. En ik denk dat veel mensen dat gevoel ook kennen. En ik wil eigenlijk met mijn nummers heel erg laten zien... dat je in ieder geval mijn eigen struggle daarmee... maar ook mijn gevoel dat ik nu heel erg confident in mezelf sta.
0: Ja.
1: En ook heel duidelijk weet wie ik zelf ben. En ik denk dat dat ook iets is wat veel mensen voelen dat.
0: Ja, een bepaalde leeftijd. Als je jong bent, dan weet je niet welke kant je misschien op wilt.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Is het eigenlijk een beetje.
1: Zeker.
0: Heb je lang gezocht naar de plek waar je nu bent? Of waar je nu staat dan?
1: Ja, zeker. Ja? Het is wel een zoektocht geweest om natuurlijk jezelf te vinden... en om te weten wie je bent, wat je leuk vindt en waar je naartoe wil gaan... Dat is wel een zoektocht geweest, ja, zeker. Ja.
0: En nu ben je 23, je woont nog in Doesburg. Wat zijn je plannen over 2 jaar bijvoorbeeld?
1: Nou, over 2 jaar het liefst speel ik natuurlijk zoveel mogelijk op verschillende podia. En ben ik natuurlijk echt als uitvoerend muzikant zoveel mogelijk bezig. En dat is toch een droom van mij om ook een beetje internationaal te gaan. Omdat ik ook wel Engelstalige muziek maak. Dus als dat zowel in een Nederlands publiek als een internationaal publiek kan bereiken... zou dat natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja, absoluut. Je bent dus pas begonnen eigenlijk en je wil graag gaan doorbreken natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Misschien dat we vandaag toch een beetje een mooi publiek kunnen bereiken... om jouw muziek ten gehoor te brengen.
1: Ja, dat zou natuurlijk superleuk zijn.
0: Ja.
1: Elke persoon die het mooi vindt, is er weer één. En ik hoop dat natuurlijk enorm.
0: Ja, nou, jullie gaan je voorbereiden. We gaan zo meteen alles van jullie horen. De gitarist zit er al helemaal klaar voor, helemaal voorbereid. Jij gaat je stem nog even smeren.
1: Ja.
0: En dan gaan we zo meteen jou horen hoe het allemaal gaat klinken... hier op Radio en Televisie bij Connect. Mel en Kim nu bij Weekend Live.

0: Lekker terug naar de jaren 80 met Mel en Kim en Showing Out hier op de zaterdag. Het is jouw zaterdag. Lekker misschien wel thuis aan het klussen, buiten in de tuin aan de gang. Of je auto aan het stofzuigen. Ja, dat doe je meestal op zaterdag. Ik laat dat altijd heel lui gewoon altijd doen. Ik hou daar zelf niet zo van. Daar heb je ook gewoon de automatische dingetjes voor tegenwoordig, toch?
1: Lekker makkelijk, toch?
0: Ja, ben je niet zo makkelijk ingesteld?
1: Eerlijk gezegd, als het om auto's gaat, dan laat ik ze ook met alle liefde schoonmaken.
0: Ja,
1: door
0: ik heb daar zo'n pleuris hekel aan altijd. Maar ik hou wel van een schone auto.
1: Zeker.
0: Oké, hoe ben je trouwens hier? Met de auto?
1: Met de auto, inderdaad, zeker.
0: Oké. Jij gaat zingen. Ik voel een beetje spanning bij mezelf.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou ja, je moet gewoon lekker gaan genieten.
0: Nee, dat wil ik dus gaan doen eigenlijk. Ik ga jullie de zendtijd geven en ik wil, gisteren is hij uitgekomen, Let Me In. Even iets kort over deze plaat.
1: Let Me In is echt een heartbreak song, maar wel met een heel vibey, upbeat tempo. Dus het is niet zo'n heel zwaarmoedig nummer.
0: Nee.
1: Maar het gaat wel over onbeantwoorde liefde.
0: En
1: jezelf een beetje verliezen in iemand anders.
0: Ja, nou, dat doe je gauw, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus ik heb daar wel ervaring mee. Maar goed, ik ben nieuwsgierig. We gaan luisteren. Michiel is er klaar voor. Ik zou zeggen, succes.
1: Zin in.
0: We gaan genieten. Hier is Jamie Raphael en Let Me In.

0: echt klasse, zeg. Ik was verbijsterend. Ah, ik heb het er gewoon warm van gekregen. Zo mooi gezongen.
1: Dank je wel.
0: Wauw, en wat een gitaarspel. Ongelooflijk.
1: Echt, zo leuk.
0: Ja, zo leuk, maar ook zo goed.
1: Dank je wel.
0: Ja, echt supergoed. Ik ben verrast.
1: Gelukkig maar.
0: Ging het goed?
1: Ja, ik had het zo naar mijn zin. En het is sowieso die eerste 10 seconden van een nummer heb je altijd dat beetje spanning, weet je.
0: Ja.
1: En daarna kan je je zo verliezen in het zingen. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, ik had ook mijn ogen dicht en ik moest wel een beetje schakelen hier en daar. Maar dan denk ik, wauw, wat klinkt dat lekker zeg.
1: Fantastisch, wat leuk.
0: Geweldig. We gaan zo meteen meer van je horen. Mensen willen misschien de nummer ook terugluisteren. Waar is het te vinden?
1: Het is te vinden op alle platforms eigenlijk. En voornamelijk op Spotify kan je het heel snel vinden. Dus gewoon Jamie Raphael. Zal ik het spellen?
0: Ja, dat is zeker. Ja, dat is makkelijk.
1: J-A-I-M-Y. En Raphael is met een F, dus R-A-F-A-E-L. En dan Let Me In, dan vind je het zo.
0: Wauw. We gaan zo meteen meer van je horen. Dank je wel, tot zover.
1: Dank je wel.

0: Je zaterdagmiddag bij Connect met nachtdienst en tot sluit. Nou, tot sluit is vaak wel tot 2 uur in de nacht. En ja, dan moet je meestal naar huis. Het is altijd wel vroeg. Dan zit je net een beetje in de sfeer en dan moet je altijd naar huis. Wij zitten ook nog in de sfeer. Zometeen meer van Jamie Raphael. Je hoort hem zometeen een tweede plaatje spelen. Hier live op radio en televisie. Dus blijf luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een grijze dag met in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer is die wind krachtig, kracht 6. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Geldermalsen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem-Duitse grens is nog steeds dicht door demonstratie bij Zevenaar. Er staat 8 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de N224 Arnhem-Zeist een kwartier vertraging bij Veenendaal in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Single Ladies, Beyoncé, hier op de zaterdag. Connect waar je naar luistert, radio, televisie, online. Je kunt nergens om ons heen. De streekomroep voor Midden-Gelderland. En Raphaël is nog steeds hier op bezoek. Jamie, Raphaël moet ik zeggen. Jamie, goedemiddag.
1: Hi, hi.
0: Even pauze achter de rug. En wat heb jij mooi gezongen?
1: Dank je wel.
0: Ongelooflijk zeg. En wat een mooie plaat en een goede inspiratie. Ik hoop dat die op Spotify een beetje hoger ogen gaat scoren.
1: Thanks. Ja, ik hoop het ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Lekker zoveel mogelijk mensen die zich eraan kunnen relaten. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja, je hebt gewoon een hele mooie stem. Warme stem, denk ik. Ja, en je zingt best wel makkelijk.
1: Dank je. Ja, dat is, het is natuurlijk wel... Het voelt ook makkelijk op het moment zelf. Als je dan natuurlijk, je oefent veel en zo. Maar op het moment dat je dan in het moment zit en echt gewoon gaat zingen... dan voelt makkelijker dan je van tevoren denkt.
0: Ja, dus je hebt al een aantal ervaringen op het gebied van studiobezoeken en zo. Waar ben je overal geweest?
1: Ik ben natuurlijk bij Omroep Lingewaard al langs geweest. En ik ga morgen ben ik te horen bij Omroep Lekstroom.
0: Okay.
1: In Houten.
0: In Houten, ja.
1: En ik ben wel gedraaid al bij 3FM.
0: Wow.
1: Een maandje geleden ongeveer.
0: Okay. Met je plaat die in juli is uitgebracht?
1: Ja, met Odd One Out inderdaad, mijn eerste plaat.
0: En hoe waren de reacties? Heb je veel reacties gehad van mensen?
1: Ja, zeker. Ja? Dat was zo leuk. Het heeft 2 weken in de verlanglijst gestaan. Dus dat is zeg maar de hitlijst van 3FM.
0: Ja.
1: En dus zoveel mensen hebben erop gestemd. Dan concurreer je echt met hele grote artiesten.
0: Ja, wauw.
1: En
0: maar hoe ben je daar dan terecht te komen? In die lijst?
1: Ja, nou ja, het was heel grappig. Er was die lijst, die is dan... Daar kan je in principe dus gewoon opgeven... als je een nummer kent wat bijvoorbeeld leuk is...
0: Ja.
1: En er niet in staat, want je hebt een soort kandidatenlijst. En volgens mij, als dat dan genoeg stemmen krijgt... dan kom je in die kandidatenlijst staan... en dan kunnen mensen op je gaan stemmen.
0: Oké. Okay.
1: En eerst waren het een paar vrienden die zeiden... ja, weet je wat, we gaan het gewoon proberen.
0: Ja. Wie die wagen, wie die wint, hè?
1: Exact, weet je, brutale mensen hebben de halve wereld.
0: Absoluut.
1: Dus toen gingen ze ervoor. En toen opeens stond ik in die lijst. En toen dacht ik, ja, dat ga ik wel aanpakken. Dus hopelijk stemmen er zoveel mogelijk mensen op. En dat is gewoon gelukt.
0: Wauw.
1: Dus dat was echt waanzinnig.
0: Een leuke ervaring.
1: Mm-hmm.
0: Nou, je gaat dus zoveel mogelijk studiobezoeken doen. Dat is denk ik een hele goede zaak, hè. Want hoe meer mensen je horen, er hoeft maar straks iemand te zijn in Verm. Die pikt het op, ook deze nieuwe plaat. En Rutger van Barneveld, laten we die namen eens even noemen.
1: Mm-hmm.
0: Die is ook al heel lang bezig. Ja, een hele andere genre, maar hij flikt het wel eventjes.
1: Maar dat is het. Het is denk ik gewoon echt doorzetten. Wie niet waagt, wie niet wint. En het is ook gewoon leuk. Ik bedoel, dit is ook mijn passie. Dus dan wil ik er ook voor gaan.
0: Ja.
1: En wil ik alles gewoon pakken wat ik kan.
0: Ja, precies. Mm-hmm. En wat doe je nou in het dagelijks leven eigenlijk? Want dat willen mensen misschien ook wel weten.
1: Het is grappig, want in mijn dagelijks leven... ik heb eigenlijk recht gestudeerd. Daar ben ik een jaar geleden heb ik het afgemaakt.
0: Ja.
1: En recht is niet... Mijn diepste passie, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel heel interessant.
0: Je hebt er ooit wel voor gekozen.
1: Zeker. En het is ook... het is belangrijk. En het is natuurlijk heel veel waard. Maar ik wist destijds gewoon nog niet zeker... of ik een conservatorium zou gaan doen... of dat ik dan toch voor een iets... een studie die iets logischer is vaak... na je middelbare school. En dus toen heb ik rechten gedaan. Maar eigenlijk was muziek altijd mijn grootste passie.
0: Ja.
1: Dus in mijn dagelijks leven ben ik part-time als jurist aan de slag.
0: Oh, wauw.
1: Maar ik ben ook zeker als muzikant de rest van mijn dagen de hele tijd druk.
0: Ja.
1: Dus daar ga ik eigenlijk het meest voor.
0: Ja, en dan schrijven natuurlijk. En waar schrijf je zoal? Schrijf je dan ook thuis of op een bepaalde locatie? Of?
1: Mm-hmm. Op alle plekken eigenlijk.
0: Okay.
1: Eerlijk gezegd is het... Ik schrijf vaak het meest op het moment dat ik het niet gepland heb. Dus dan zit ik ergens in de trein of dan ben ik... Het is ook heel grappig. Soms zit ik in de auto en dan heb ik dus tijd om na te denken over dingen. En dan denk ik gewoon, ik heb echt iets goeds bedacht. En dan moet ik meteen mijn voice recorder aan hebben. Omdat ik denk, oké, ik moet deze zin opslaan.
0: Ja, want dat is bij het vergeten, joh.
1: Precies, je vergeet alles zo snel. Ja. Dat je gewoon, het gebeurt echt overal. En op een gegeven moment komt er dan een lyric uit. Een songtekst en een nummer. En dan maak ik het natuurlijk af in de studio.
0: Ja.
1: En dan wordt het een volledig plaatje.
0: Ik ben nieuwsgierig naar je eerste plaat die is uitgebracht.
1: Ik ook. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.
0: Zullen we gewoon gaan luisteren? Ik
1: Super,
0: zou
1: hè?
0: Zeggen, we gaan weer luisteren naar jullie. Gitaar Michiel en Jamie Raphaël, die gaat zingen met de allereerste.
1: Heel plezier.
0: Ik zou zeggen, succes. Toi, toi, toi.

0: ja, je gooit het toch zo eruit, hè?
1: Het is gewoon leuk om te doen. Ongelooflijk. Dat gaat makkelijk.
0: Ongelooflijk. Echt, applausje voor jullie allebei. En wat kun jij goed gitaar spelen, zeg. Niet normaal.
1: Ja, dat is een topgitarist natuurlijk. Hè? Daarom heb ik hem gevraagd.
0: Ja, dat snap ik. Hey, hoe hebben jullie elkaar ooit gevonden dan? Want dat is misschien nog wel een dingetje, denk ik.
1: Ja, dat is wel leuk inderdaad. We hebben elkaar dus ontmoet via Popspot. En misschien wil jij daar meer over vertellen?
2: Ja, inderdaad is Popspot zo'n programma dat je allemaal workshops krijgt over hoe je je muzikale carrière verder kan duwen.
0: Ja.
2: En toen hadden we een paar workshops samen. En op een gegeven moment bood Jamie mij aan van, hey, wil je niet een ritje naar het station? En toen gingen we een beetje praten in de witte Fiat 500. Mm-hmm.
1: Goed gesprek geweest, hoor.
2: Gewoon gelijk was er zo'n soort connectie dat we dachten, oké, wij moeten vaker praten. En zo een keer op trip gaan naar, wat was het, Booster? Zo'n conferentie in Enschede.
1: Booster, inderdaad. Echt een muzikantenconferentie.
0: Okay.
2: We bleven elkaar maar tegenkomen. En op een gegeven moment ben je vrienden.
0: Wauw.
1: Ja, echt superleuk. Ook om mede muzikanten die zo gepassioneerd zijn te ontmoeten is gewoon waanzinnig altijd.
0: Ja, en nu zijn jullie aan elkaar verbonden eigenlijk. En voorlopig gaan jullie nog niet van elkaar af, neem ik aan.
1: Zeker, wij zijn maatjes in de muziek, denk ik. Ja. Zo kan je ons wel noemen.
2: Het is ook zo grappig om het contrast te zien tussen de muziek die we maken normaal
1: gesproken. Enorm.
0: En waar je van houdt.
2: We elkaar heel goed aan, ja.
0: Ja, want jij had het net tegen mij over. Je houdt van hele andere muziek.
2: Ik hou van takkenherrie.
0: Ja, van takkenherrie, ja. Ja. Je vraagt nog mij van, kunnen we daar iets van draaien? Nou, zullen we dat maar niet doen.
2: Nee, anders hebben ze weg, hè?
0: Ja, precies. Oké. Okay. Helemaal leuk. Leuk jullie hier in de studio te hebben. En ik stel voor, als je weer een nieuwe plaat hebt, kom dan allebei gewoon langs.
1: Zeker weten, superleuk.
0: Jullie zijn gewoon van harte welkom, uiteraard.
1: Leuk, hoor.
0: Ja,
1: echt,
0: toch?
1: Fantastisch.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor jullie komst.
2: Ja, en
0: nogmaals een applausje. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Dank jullie wel allemaal voor het luisteren.
2: Ciao.

toch zo'n heerlijke uitzending vandaag. Jamie bezoekt Jimmy Rafael. En we gaan uiteraard nog veel meer van hem horen. Dit was weer de show voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren naar Connect op de zaterdag. Weekend Live. En volgende week ben ik weer achter de present. Natuurlijk op radio, televisie en online. En ook dan hoop ik Tijn weer hier te mogen begroeten. Natuurlijk hier in de studio. Wat mij betreft tot volgende week. Veel plezier zometeen met Rick op de radio. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is in Gelderland vooral druk in de regio Ede-Arnhem. Door een demonstratie is de A12 dicht van Arnhem naar de Duitse grens. Dat levert daar behoorlijk wat vertraging op. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je ook een kwartier tijdverlies tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef. En op de N810 van Zevenaar naar Duiven sta je voor de aansluiting met de A12 10 minuten in de file. Het is ook druk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven, daar sta je 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: is Connect met Rick.
1: Leuk dat we luisteren naar een gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 19 september. Ja, ik heb weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Waaronder Sarah Larsson en de Jonas Brothers.

Galantis, Runaway. Uit 2014 dan weer. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar dit gloednieuwe Connect Weekend. Ja, helaas is Natasja daar dit weekend niet bij, want zij is heerlijk op vakantie in Portugal. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hoe jouw week is geweest deze week. Mijn week is een beetje chaotisch geweest, moet ik zeggen. Ja, begin van de week ben ik ziek geweest en dan had ik even, ik denk het griep goed te pakken, denk ik, als ik eerlijk ben. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. We zijn er nu weer bij op deze nieuwe en verse zaterdag, waar ik de lekkerste muziek voor je klaar heb staan. Ja, wil je nou jouw muziek, verzoekje delen of jouw week delen? Mag dat zeker 0316 6x3, ben je van harte welkom. Ja, het is een bijzondere week geweest, want er is veel

Nieuwe muziek uitgekomen. En we gaan zeker daarvan wat draaien in deze komende 2 uur. Want vanaf 4 uur neemt mijn collega Erik Baltussen het weer over voor de wedstrijd van Vitesse. Maar dat is straks een 4 uur pas. Dus je moet het nog 2 uur met mij doen. Maar dat gaat vast goed komen. We gaan weer door naar de lekkere muziek. We gaan terug naar dat ene plaatje. Ik heb het natuurlijk over Love is a Battlefield van Pat Bentar. Als ik het goed uitspreek. Nou,

0: De Zevenaarse kinderboerderij Rozorum sluit het seizoen op 27 september af met een nazomerfeest. Van 11 tot 4 uur is iedereen welkom voor een middag vol activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen zich uitleven op de stormbaan, een ritje maken op een pony en zelf broodjes bakken. Het nazomerfeest is een mooie gelegenheid om samen met het gezin te genieten van de laatste zomerse dagen en natuurlijk een bezoek te brengen aan de dieren. Kinderboerderij Rozorum is te vinden aan de Meeten in Zevenaar. Op zondag 4 oktober is het weer tijd voor een gezellig oktoberfest bij SV Babberich. Tijdens en vooral na de thuiswedstrijd verandert de kantine van Sportpark De Buitenboom vanaf 2 uur in een echte Duitse feestlocatie. Verwacht gezellige Duitse muziek, bier in grote pullen en natuurlijk lekkere hapjes. Liefhebbers kunnen genieten van een smakelijke curryworst of een broodje kip. Of je nu komt voor de wedstrijd, het feest of gewoon voor de gezelligheid, iedereen is van harte welkom. Het kunstcollectief Gelderse Poort presenteert de expositie Levensgetijden op Fort Pannerde. Tot en met 2 november tonen kunstenaars hun werk over de levensfase van mens en natuur. De tentoonstelling bestaat uit foto's, beelden, schilderijen en teksten. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook te voelen en te luisteren. Onder andere Geert van Allioen en Marieke van Stippend tonen bijzonder en indringend werk. Meer informatie is te lezen op www.fortpannerde.eu. Tot zover de agendaberichten.
1: Zon, zee en zomer. Dit is Connect.

en de Pet Shop Boys in private. 1990 alweer, hoorde je zojuist op Connect. Ja, ik zei het eerder al in het programma. Nieuwe muziek is deze week uitgekomen. En ook Teddy Swims heeft nieuwe muziek uitgebracht. Ja, tegelijkertijd kondigde hij zijn nieuwe album aan. Ugly heet zijn nieuwe album. En volgend jaar, 22 januari, is het zover. Dan komt het nieuwe album uit. Ja, hij heeft ook een nieuwe single gereleased, namelijk Perfect Man. Ja, je hoort hem hier al op de achtergrond. Een prachtig nummer als je het aan mij vraagt. Dit is Teddy Swims met zijn nieuwste single, Perfect Man.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk in Den Haag. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file bij Arnhem. De A12 is dicht richting Duitsland door een demonstratie. Vanuit Duitsland is het daar ook druk. De vertraging is een kwartier op de A12. Op de A2 staat file van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En op de N224 staat het verkeer ook 10 minuten in de file van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

John Newman. Come and get it. Ja, tegenwoordig is hij DJ, hè? Ja, hij zingt niet meer, maar hij is tegenwoordig DJ en staat op bijvoorbeeld Tomorrowland. Ja, leuk nieuws voor de fans van Simply Red, want de band die komt weer terug naar Nederland voor 2 concerten maar liefst. Ja, in juni 2027 staan ze weer in de Ziggo Dome. Ja, 19 en 20 juni is het zover. En dan gaan ze met de Summer Funk Tour de wereld rond. Ja, ze beginnen in Europa en gaan daarna naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, ook België en Italië staan op het programma. Ja, en de band die kondigde in november 2025 al 3 keer de Ziggo Dome aan. Ja, en die concerten die maakten toen deel uit van het 40-jarig jubileum van de band. Ja, tijdens die tour waren er ongeveer 50 concerten, maar nu komen ze dus weer terug. Kaartverkoop, dat begint 25 september, dus wil je erheen, kan je dat zeker doen. Dus we gaan ze ook gewoon lekker draaien. Dit is

Ja, het iconische fluitje van Roxette. Uit 1991 alweer. Dit was Joyride. Ja, normaal gesproken zouden we nou de social plaat gaan doen. Maar helaas laat de technologie van tegenwoordig me een klein beetje in de steek. Dus we moeten hem overslaan voor deze week. Maar goed, hij zal er vast volgende week weer zijn. We gaan gewoon lekker door met de muziek. Zoals deze uit 2025, de Jonas Brothers. No Time to Talk, hier op Connect.

Pink Panthers en Zara Larsson met Stateside, hoorde je zojuist op Connect. Ja, afgelopen september, begin september moet ik zeggen, is het nieuwe programma Dance to Solace begonnen. En deze platen die zag ik in de tipparade staan. Mau P heb ik het over, Just a Little Bit More. En ik denk dat hij daar best goed bij past als ik eerlijk ben. Dus

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is voornamelijk druk in de regio Arnhem. Het heeft te maken met een demonstratie op de A12. Die is dicht richting de Duitse grens. Vanuit Duitsland heb je ook 10 minuten oponthoud bij Arnhem. De A12 is het druk van Utrecht naar Den Bosch bij Beest door de nasleep van een ongeluk. Het kost je een kwartier extra. En het is druk op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
5: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

0: Sam Robbie. Hoor je juist op Connect.
1: Dit is Connect met Rick.
0: Ja, leuk dat je luistert naar het tweede uur van Connect Weekend. Ja, ik moet zeggen, de verzoekjes die stromen binnen. Ja, en deze is aangevraagd door Arim, ja, Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover zou je die willen draaien, maar natuurlijk kunnen we die draaien.

Kygo en Firestone hoorde je zojuist op Connect. Ja, goed nieuws voor de Spotify-gebruikers die, als je een ouder bent, veel muziek van hun kinderen afspeelt. Ja, Spotify heeft namelijk ervoor gezorgd dat persoonlijke aanbevelingen niet langer daarna luisteren. Ja, voorheen werd nogal de Spotify Wrapped overstroomd door kindermuziek. Ja, dat is dus vanaf dit jaar niet meer het geval. Je Spotify Wrapped staat dus niet meer vol met kindermuziek. Dus een Juf Roos of een Peppa Pig staan niet meer in het lijstje. Ja, goed nieuws ook. Het is met terugwerkende kracht. En het fijne is, de schakelaar in de instellingen is gratis.

0: In het Arnhemse Airborne Museum is de maand september de tentoonstelling Theirs is the Glory te zien. De expositie vertelt het bijzondere verhaal achter de Britse oorlogsfilm Theirs is the Glory uit 1946. Voor de opnames keerden ongeveer 120 veteranen van de Slag om Arnhem terug naar het voormalige strijdtoneel. Ook inwoners van Oosterbeek werkten mee aan deze bijzondere filmproductie. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Meer informatie staat op de website www.airbornemuseum.nl. Van 24 tot en met 30 september vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Ook in Lingewaard worden verschillende activiteiten georganiseerd. Centraal staat ontmoeten, samen iets ondernemen en nieuwe contacten leggen. Ook de Minkhof in Bemmel is een plek waar ontmoeting en gezelligheid samenkomen. De Week van de Ontmoeting is voor iedereen die graag anderen wil ontmoeten. Op de website minkhof.nl staat meer informatie. Hoe dan is een interactieve en leerzame activiteit van Bibliotheek Gelderland Zuid, speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 7 jaar. Tijdens iedere bijeenkomst in de maand september staat een verrassend onderwerp centraal. Kinderen ontdekken op een speelse manier hoe dingen werken en leren meer over de wereld om hen heen. Na de uitleg is het tijd om zelf aan de slag te gaan met leuke opdrachten, proefjes en andere activiteiten. De activiteit vindt plaats in Bibliotheek Gent aan het Europaplein in Gent. Tot zover de agendaberichten.
1: Zet de zomer aan. Luister Connect.

zeker een stukje om de wereld heen. Want we gaan ons begeven naar het oh zo mooie Brazilië. Naar São Paulo om precies te zijn. Want daar heeft Linkin Park opgetreden. Waar ze nu met een eigen bioscoopfilm gaan komen. Waar je het hele optreden live terug kan zien in 4DX. Ja, ik heb even mijn favorietje van het album uitgezocht. En dat is toch echt deze, Heavy is the Crown. Hoor je nu live vanuit São Paulo. Dit is Linkin Park.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want daar is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond blijft het overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgenochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Gelderland is het vooral druk in de omgeving van Arnhem, want de A12 is nog steeds dicht richting de Duitse grens door een demonstratie. De A50 Arnhem richting Os heb je ook een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Onder de naai uit 2019. Dance Monkey hoorde hier zojuist op Connect. Ja, nog een klein half uurtje. En dan begint de voorbeschouwing van Vitesse samen met Erik Baltussen. Ja, normaal gesproken zit ik hier natuurlijk met Natasja. Maar zij is momenteel op vakantie. En dat is eigenlijk best wel jammer. En dat deed me eigenlijk een beetje denken aan mijn vakantie. Toen ik vroeger naar Frankrijk ging, als kleine Rick, toen stond ik op een camping. En die camping, daar ontmoette ik een jongen. En we hadden op een gegeven moment een soort talentenavond. Nou, ik kon geen woord Frans. En hij zei, joh, kom meedoen. Tenminste, ik denk dat hij dat gezegd heeft, want ik kan geen Frans. Maar dat begrijp je natuurlijk zelf ook. En toen hebben wij een nummer gepakt van een Franse man, Patrick Sébastien. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar in ieder geval op zijn Frans. En toen hebben we die talentenavond gedaan. Dansjes, van alles erbij, playbacken, weet ik veel. Ik kon geen Frans, geen woord Frans. Maar sindsdien staat dit nummer standaard in mijn vakantieplaylist. Patrick Sébastien met Les Sardines. Franse nummer. En ik wil hem gewoon laten horen, want hij is gewoon geweldig. Momenteel gaat hij ook viral op TikTok met een ander liedje met Tok Tok. Is wel grappig om te zien. Je moet hem maar eens opzoeken. Maar goed, deze is ook gewoon heel fijn, heel lekker en een goed feestnummer.

0: naar de jaren 70. Met Tina Turner. Proud Mary hoorde je zojuist.
1: Ja, ik heb een plaatje klaarstaan waar ik zo ontzettend vrolijk van word. Ja, hij staat binnenkort in Ahoy met zijn jubileum. En ja, misschien weet je al waar ik het over heb. Ik heb het natuurlijk over Frans Bauer. Ja, hij is nou ook op tv met de Bauertjes. En het is echt te mooi om te zien. Ik lach me elke dag weer kapot. Als ik het zie. Ja, het is echt geweldig om te kijken. Dus heb je het nog niet gezien, de Bauertjes? Ja, je moet het echt gaan kijken, want het is geweldig. Ja, en speciaal voor die nieuwe serie heeft hij Ik heb je even van mij opnieuw opgenomen in een hip jasje.

5. Tate McRae samen met Chesto uit 2022 alweer. Ja, ik ga hem voor deze middag weer afsluiten. Heel veel plezier zometeen met Erik Paltussen en de wedstrijd van Vitesse. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuw Connect Weekend. Nu ga ik hem afsluiten met de prachtige vrouw Olivia Dien. Dit is Baby Steps. Tot volgende week.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na een demonstratie op de A12 bij Zevenaar is de weg nog steeds dicht richting Duitsland. Verder staat er file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar heb je nu 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

hele goede middag. 6:06 voor deze zaterdagmiddag. Ja, het is de wedstrijd van de Airborne. Maar niet alleen van de Airborne, ook in ieder geval de nagedachtenis aan de Market Garden, aan de dropping, die heeft plaatsgevonden. Maar er wordt ook in ieder geval stilgestaan bij het overlijden van Ben Saunders, die afgelopen week is overleden. Straks over een kleine 10 minuten schakelen we over naar het Gelredome voor een voorbeschouwing. Om 4:30 begint de wedstrijd van Vitesse tegen Jong PSV. Met deze plaat van Kensington, Living For.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: wel het origineel ervan. Volgens mij uit de jaren 90 ergens van Jay-Z, Hard Knock Life. Daarvan een sample gebruikt in deze plaat van Lucas Graham en Mama Said. Ja, het is bijna 4:15. Ja, we gaan dus overschakelen naar het Gelre Dome, waar Martijn en Ilan voor ons zitten. Voor de voorbeschouwing van de wedstrijd van Vitesse tegen Jong PSV. Goedemiddag, mannen.
1: Een hele goede middag vanuit een sfeervol Gelre Dome hier. Natuurlijk de traditionele Airborne-wedstrijd die op het programma staat vandaag. Maar ook een hele triestige bijkomstigheid. Het in deze week overleden Ben Sanders. De zanger die veel in R&B verkeerde. Nummers geef voor de Airborne-wedstrijd van 5 jaar geleden. Die wordt nu ook gedraaid. Veel mensen met lichtjes. Dus een emotioneel eerbetoon aan deze zanger. Die dus omgekomen is afgelopen dinsdag. Maar goed, over het voetbal dan. Ja, Vitesse speelt voor de 4e keer thuis dit seizoen. 1 keer winst slechts pas. 1 keer verloren, 1 keer gelijk gespeeld. Dus de Arnhemmers hebben sowieso wat recht te zetten na de wedstrijd van vorige week. Reem heeft daar altijd vertrouwen in. Naast de normale praatje die de Duitse trainer van Vitesse altijd wel heeft. Is dat het belangrijkste, dat Vitesse een vechtteam moet zijn. En minder een voetballend team. Want Jong PSV, we kennen het wel. Fris, frivol, jong, aanvallend voetbal. Willen voetballen, maar een vechtwedstrijd maar van maken. Daar zijn ze wat min in. Laten wij gaan kijken naar de opstelling van Rüdiger Rehm, de 11. Op het doel vinden we natuurlijk...

0: Natuurlijk Conor van der Berg achterin. Nathan Markelo, Van Zumeri, Omar Asuitar, Olde Keizer. Op het middenveld één wijziging. Marco Sicora weer terug. Nou, eigenlijk twee wijzigingen. Eigenlijk zelfs drie wijzigingen. Want Vitesse heeft het hele middenveld overhoop gegooid. Marco Sicora, Matthijs Marschalk. En op nummer 10 staat Pontus Dabo voor zijn tweede basisplek van dit seizoen. Rechtsbuiten, Ayman Salouf buiten, Di Carvalho. En in de spits natuurlijk de superspits van Vitesse die er al 6 in heeft liggen. Nou, Valbanis. En dan kijk ik ter rechterzijde van mij. Ilan, jij hebt meer informatie over Jong PSV.
1: Zeker. Het grote PSV moet natuurlijk dit weekend ook spelen. Dus de namen als Nicolai, Santos en Barutarovic zijn niet mee. Die moeten allemaal met het grote PSV mee. Maar nu het jonge PSV van rechts naar links in de 4-3-3. Smolenaars op de goal. Pedersen, Merien, Bressers, Verhulst, Zidibé op het middenveld. Samen controlerend met Mulders. Corné Sion staat op 10. Kluit is de rechtsbuiten. Dumbili is de linksbuiten. En Bro Hansen staat in de punt bij de PSV.
0: Een team onder leiding van Stijn Schaars. Ex-Vitesse natuurlijk jaren in de jeugd gespeeld. Een 40 wedstrijden in het eerste van de Arnhemmers. Het Gelredome maakt zich klaar hier voor de sfeeracties. Voor de bevrijders die 82 jaar geleden hun nek uitstaken om hier voor onze vrijheid te vechten. Daarover laten we ook meer. We gaan ook nog een klein geschiedenislesje doen. Daar komen wij zo wel weer op terug. Blijf lekker luisteren naar Connect Radio. En dan over ongeveer 13 minuten gaan we hier los in Stadion Gelredome. Tot zo.
2: Is staat trouwens al aardig druk. Omdat het hier in de regio behoorlijk eigenlijk alles op zijn gat ligt vanwege de afsluiting van de A12.
0: Nou, het begint wel voller te raken. Dus mensen zijn dan waarschijnlijk eerder naar het stadion gegaan. En het zit, Erik, kan ik jou bekennen, behoorlijk vol. Ook de tribune overzijde van ons. De Charlie Bosveld-tribune, ofwel de Oost-tribune, zit echt wel vol. Zuid-tribune is lekker vol aan het raken. Noord en zelfs op West. Het is eigenlijk helemaal uitverkocht. Dus er gaan 18.000 mensen hier in dit stadion er vol achter staan.
2: Ah, mooi zo. Hey, maar dan spreek ik jullie over een klein stief kwartiertje, zoals ze dat wel eens zeggen.
0: Is helemaal goed, tot zo.
2: Oké, tot zo. Nou, tot die tijd hebben we de muziek van Shanice en I Love Your Smile. Meer terug naar de jaren 80. Ja, maar deze man, ja, wie kent hem niet? Peter Gabriel. En een van zijn grote hits uit 1986. Slash Hammer hier bij Connect.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.

Deze dame heeft drie hits gehad, waarvan dit eigenlijk haar grootste hit was. I Love Your Smile van Shanice, of Shanice, het is me net hoe je het uitspreekt, uit 1991. Ja, we gaan langzaam op richting de headlines van half vijf. Hier is deze plaat van Jonas Blue, samen met Malef, Edge of Desire. Daarna zijn we weer bij terug met de plaat van Tame Impala.

0: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na de demonstratie is de A12 richting Duitsland bij Zevenaar weer helemaal vrij. Verder staat er file op de N224 van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Daar is het druk doordat de A12 dicht is van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. En dat heeft te maken met werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: 1993, de Spin Doctors en Two Princes.
1: Connect Sport Live, de wedstrijd van Vitesse.
0: Ja, ze zijn inmiddels al een paar minuten bezig, maar ja, er zijn wat technische problemen met de verbinding. Ja, het is leuk als je een verslag hebt, maar je moet er wel wat van verstaan. We hopen dat het allemaal gaat lukken, want in het Gelderdome zitten Martijn en Ilan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Laten we hopen dat de radioverbinding het houdt. Vitesse hier eruit. We maken net al de grap dat het ook op Market Garden leek. Toen waren het ook de radioproblemen die ervoor zorgden. Dat het was ook een van de dingen waardoor het misging. Lijkt me dit toch een penalty voor Vitesse? Nee. De tweede keer geroepen, die wijst hij een penalty van Vitesse, een mogelijke penalty van Vitesse, weg. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, Marco wordt wel echt vastgehouden.
3: Er is weinig echt verdedigende actie in, als ik zo zeg.
2: En ja, dan is dit gewoon, volgens mij, kan je deze prima op de stip liggen. Scheidsrechter Cleo Pert, die doet dat niet. Gewoon een doeltrap hier in de zesde minuut. Net begonnen hebben alle weer acties voor. Achten is natuurlijk aan de slag om Arnhem gehad. We zijn hier gewoon weer aan het voetballen. Jong PSV aan het opbouwen op de eigen helft. Helemaal vanuit achteruit. En dus verder aan het opbouwen met daarachterin bij de keeper Tijn Smolenaars. De bal gaat naar de linkerkant van het veld bij Gino Verhulst. Laten wij hopen dat de verbinding het gewoon houdt. En Jong PSV zomaar grote passen de middenlijn over.
3: Ja, de eerste 5 minuten, 6 minuten is het een beetje flipperkast voetbal. Het gaat redelijk op en neer. Veel snelheid vooral aan en de jeugdigheid, wat je ook wel kan zien bij Jong PSV. Aan de linkerkant die 2-3 keer doorgebroken werd. Jong PSV tot de goal van Conner van Berg kon schieten. Nu is Jong PSV rustig in balbezit en houdt Vitesse het overzicht. Die proberen natuurlijk op te bouwen wat ze willen. Ze willen à la Peter Bos natuurlijk voetballen, hoog druk. Dat doet Jong PSV Stijn Schaars, een bekende uit de regio Arnhem. Terwijl hier de bal weer aan de linkerkant bij Verhulst eindigt, die hem weer rustig naar Bressers achterin speelt.
2: Maar voor de rest weer aan het opbouwen, die captain van Jong PSV. Bal weer bij de keeper. Die toch vrij hoog staat. Vitesse plooit terug. Wil de vergelijking niet maken dat de loopgraven zijn gegraven. Maar in ieder geval Vitesse plooit behoorlijk terug. Laat zich terugvallen. En je wacht PSV, Jong PSV op tot over de middenlijn. Cornichon hier die de bal oppikt. Bal gaat naar links, naar Merin. De aanvoerder van de belofteploeg uit Eindhoven. Die de bal weer helemaal. En dan is het toch Jong PSV die eerste 8 minuten... Het balbezit heeft. Hier verder aan het opbouwen. Boet Mulder. Met de aanvoerende Fransman. Gaat wel naar de rechts centrale verdediging. Dan zit Vitesse tussen. Salouf hier dan. Met Bannis, Maarschalk terug richting Onderkeijzer. Dat kan rekenen op applaus hier van de 18.000 in stadion Gelredome. De bal gaat naar de rechterkant. Beri doet dat dan ook rustig aan. Vitesse op eigen helft. Balbezit. De bal gaat helemaal naar rechts. Dan maakt Vitesse wat meters. Ban is naar Markelo. Markelo wil hem dan doorsteken richting die Cavallo. Die loopt dan wel door, maar hij chipt hem tegen Fabian Kluit op. Dus een ingooi voor de Arnhemmers.
3: Ja, daar ligt ook veel ruimte voor Vitesse. Bij een steekbal, net bij dat penalty moment waar we het over hadden, was het ook ruimte in de rechterhoek bij Vitesse waar die erachter wordt gelegd. Terwijl Dano nu uit gaat halen en Marschalk, maar die schiet hem tegen Pits aan. Die schiet hem tegen Ban aan en de Vitesse houdt wel de druk en daar kan Jong omdat Penso te makkelijk is en de bal over de zijlijn heen dribbelt.
2: Penso opgeroepen als vervanger bij Passau. Dat is toch wel opmerkelijk. Een jonge rechtsback die wordt opgeroepen voor Curaçao. Terwijl er bij Vitesse toch ook een Curaçao's international tussen loopt. Die al meer dan een jaar gewoon stabiel in de keukenkampioendivisie voetbal. Nathan Markelo heb ik het over. Als in oktober 2023 niet meer opgeroepen voor het nationale elftal van Curaçao. Toch wel een doel ook voor hem. Maar ook deze interlandperiode dus er weer niet bij. Onder de stokoude bondscoach, zo kunnen we het ondertussen wel noemen. Vitesse weer het balbezit op eigen helft. Chicora naar Salouf, naar Ashuitar. De kerkendaars en in het blauw. De Airborne, ook het logo van Vitesse op de schermen hier in Gelredome. In die kleurenbal bij Van der Berg in het eigen 16 meter gebied. Laat Ayman Salouf zich wat vallen. Die mag zwerven van zijn trainer. Lange bal naar voren. Gaan Giel Oldenkeijzer en die Cavallo achteraan. Maar die kunnen er niet bij. Die bal is hun te machtig. Ging te snel. Waardoor hij dus over de zijlijn loopt. Ingooi voor Kane Penso. Heeft de bal nu ook in zijn handen. Wacht op steun. Scheidsrechter Clay Roepert die doet het rustig aan, terwijl je toch echt maar 8 seconden hebt. Gaat niet tellen. Clay Roepert die heeft zich in de eerste 10 minuten hier in Stadion Gelderland populair met om 2 keer een potentiële Vitesse weg te wijven. Hier Dabo, Vitesse verovert de bal, bezit erg hoog op het veld bij Jong PSV. En dan, ja, als Vitesse zo hoog druk zet en het gaat mis, is toch wel wat paniek aan de kant van de mannen van Schaars.
3: Ja, Martijn, je had het net over de tenues. En los van dat jij natuurlijk sterverslaggever bij RTL Benek, ben je ook een absoluut mode-icoon. Wat vind je eigenlijk van de nieuwe shirts van Vitesse?
2: Ze zien er wel goed uit natuurlijk. Hè? Ja. Het is wat simplistischer misschien. Maar hier kan de spits van Jong PSV, Bro Hansen, er doorheen gaan. Maar ook dit wijft scheidsrechter Clay Roepert die weg. En om heel eerlijk te zeggen, is dat heel apart dat je dit weg... Scheidsrechter Roepert die fluit niet zijn 11 minuten. Stond nog wat 0-0 tussen beide ploegen. Maar ook dit is weer een hele beslissing. Het is Sumberi die de weg verspert van de Bronsen. Die gaat liggen en die kon in principe zo doorlopen. Maar dus Vitesse, het is heel fout gedaan. Salouf komt er dan net doorheen. Wordt ook als een shirt gehouden. Ja, paniek achterin in de defensie van Jong PSV. Het is een, ja, hoe zullen we het zeggen, een slordige wedstrijd, Ilan.
3: Ja, noem het gerust geflater van die jonge verdediger. Maar terwijl Vitesse weer aandringt aan de rechterkant van de 16, kan er dan een voorzet komen. Wordt die uitgehaald? Er wordt nu uitgehaald naar Dabo. Dabo kan dan een pas naar Marcel. Die kan gaan uithalen. Die druppelt tussen twee man door, maar houdt net geen bal zit. Dan moet Shakura het op het sprinten zetten, maar die houdt hem keurig binnen. Excuses is Salouf. En dan kan de aanval van Vitesse worden voortgezet.
2: Voortgezet weer op Dabo. Dabo aan de deel is toch wel het speel in de ploeg van Vitesse. Bal aan de linkerkant van het veld. Dabo naar Oldenkijzer. Krijgt hem weer terug. Steekbal van de jonge Zweed. Die schiet hem tegen Meren op de aanvoerder van PSV. Ze drukken er nog altijd op. De Arnhemse ploeg die rammelen toch behoorlijk aan poorten van de jong ploeg. Ze houden nog stand, maar voor hoe lang? Hier dan een onbegrepen bal van Oldenkijzer die de combinatie zocht met Nauwe van Bannis. Gaat mis, wat geweten. Van Vitesse's doelpunten al. Nauwe van Bannis. En ze ongetwijfeld opgebrand zijn er vandaag weer in te maken. Iemand van Vitesse uur gevoetbald hadden ze niet gescoord. En is het een doeltrap voor Jong PSV. En die nemen die kort.
3: 6 wedstrijden, doelpunten. Het zijn natuurlijk uitstekende cijfers. Als we even naar de cijfers kijken van Jong PSV. Uit nog niet gewonnen hebben. We hebben wel een puntje gepakt bij Alweer dan wel weer. De rest zijn punten. 3 overwinningen. Dit is allemaal thuis gehaald. Hopelijk liggen daar kansen voor Vitesse. Nu niet raar. Jong PSV, terwijl de keeper Smalle een verre bal naar achter schiet in niemands land, om toch een beetje bij te pakken. Waar Tess hem gemakkelijk kan oppakken met Van der Berg die de bal aan de fout. PSV af, gaat dan druk zetten en dan komt de lange bal op Oldenkijzer. Die moet hier het duel aangaan en winnen. Die wint wel, maar omdat Banners daar ook zich mee ging bemoeien, wordt hij ook doorgekopt. En zo gaan we van keeper naar keeper en schiet het weinig op.
2: 82 jaar. Dus 1944 schrijven we vandaag, dus exact 82 jaar geleden. Tweede dag van Operation Market Garden. En als we dan het spel moeten, dat kan ik verder in dit kleine geschiedenislesje. Dat was de dag dat de Britse para's officieel in de vernauwing kwamen bij de brug. Het ontzettingsleger vanuit het zuiden, die moesten optrekken vanuit België, de brug bij Gave. Voor mij ook nog in de buurt van Eindhoven en Nijmegen moesten optrekken, waren officieel vertraagd. Dus ze waren echt alleen. En dus werd het ook het ontzettingsleger wat vanuit Oosterbeek moest komen, werd teruggedringen definitief naar Oosterbeek. En daar werden ze opgesloten. Als hier Vitesse kan counteren. Goeie bal van Bannis. Die Carvalho kan er net niet bij. Adequaat ingegrepen van die aanvoerder Fabian Meret. Doet dat toch uitstekend. Die ontzetten zijn ploeg wel. Dat gebeurde er dan in, op 19 september 1944. Kolonel John Frost bij de brug, nu omgedoopt tot zijn naam, de John Frostbrug, oftewel de Rijnbrug, kregen met moordenuur te maken. En ook vandaag, op 82 jaar terug in de geschiedenis, de gruwelijke moord, de broers Meeuwissen uit Koessen. Ja, die waren hun jeugd, nieuwsgierigheid werd hun taal. Wil je daar nou meer over weten? Surf even naar V-Connect, www.vconnect.nl. Of kijk naar de app voor dit verhaal, dat toch wel vele hart zou doen breken. Maar goed, we gaan weer even op het voetbal richten. 15 minuten gespeeld. Staat nog altijd 0-0.
3: Tessa houdt het redelijk pakt op de eigen helft. En dan proberen ze vanuit de omschakeling kansen te creëren. Waar zeker veel ruimte in kansen. Als scheidsrechter Rupert toch zijn fluiten gevonden. En een keer dacht, nou laat ik weer voor een overtreding fluiten. In het voordeel van Vitesse gelukkig. Terwijl als je Tar achter de bal had en hem kan nemen, die past dan naar Shikora. En zo kunnen ze dus kan ook Vitesse op het middenveld naar de opening. Die wordt dan gevonden in de diepte. Nou, gevonden, er wordt meer wat weggebeurd in de diepte en leidt uiteindelijk balverlies. Maar dan heb je het weer. Insluiten op het middenveld, afpakken en dan ruimte. Ruimte hier met Maarsouk, die in de diepte bij Banders. Die wil je natuurlijk aan de bal krijgen daar in de 16. Maar die moet hem terugkaatsen naar Zalouf. Zalouf kan dan naar binnen komen. Of voor een schot, komt dan al dat schot. En die wordt tegen de rug aangeruurd en daardoor veilig in de handen van de Eindhovense Smallers.
2: Schot gekraakt. Zalouf zag er dreigend uit. Vitesse wel beter dan de belofte ploeg. Eindhoven, maar nog niet echt om kunnen zetten tot grote kansen. Nu de jongploeg weg daar aan die linkerkant. Kluit naar binnen. Speelt hem af richting CDB helemaal naar rechts. Daar staat de spits Bro Hansen. Die schiet. En die schiet door langs. Komen de Arnhemmers goed weg. Want wat stond die morse spits Mikkel Bro Hansen toch vogeltje mee. Ach, Conor van den Berg ook gelukkig zijn dat hij hem, nou wat zal het zijn, een metertje, anderhalf metertje naschiet. Niet goed opgelet door zowel Omar Ashouitar als Giel Oldenkijzer. Vooral door Ashar, die zijn man helemaal kwijt is. Balletje ging 2 meter voorlangs. Doeltrap dus voor de Arnhemmers na 16 minuten. Nog altijd 0 tegen 0 in een echt weinig spectaculaire wedstrijd. De B-partij. Maar dat moet ook wel in eigen huis. Hier een bal van Van den Berg richting Giel Oldenkijzer. Kopt hem dan door. Banis vangt op. Doet dat goed. Krijgt hem bij een ploeggenoot. Zalouf. Zalouf. De zak. Kant. Mag ook zwerven de spits van Vitesse. En Zalouf verliest het balbezit. Herovert het dan weer en verliest hem dan weer. Jong PSV ook niet ook verre van secuur in dit openingskwartier. Nu kan Jong PSV weer weg met Fabian Kluit. Markelo in de achtervolging. Kluit zijn rechterbeen. Kluit naar binnen. Kluit met het schot. Kluit net over. Komt Vitesse goed weg. Door in een minuut tijd 2 grote kansen van Jong PSV. Dat moet toch een waarschuwing zijn voor de ploeg van Rudiger Reem. In ieder geval doeltrap voor de Arnhemmers in de 17 minuut. Nog altijd 0 tegen 0.
3: Ja, vooral bij die eerste mag je echt wel in de handjes knijpen hoor. Want daar komt inderdaad die spits zo schuin in de 16 recht schieten. Alleen daar.
2: Verbinding ligt, oh. Studio.
3: Oké. Okay.
4: Hopelijk vind ik dit beter.
3: Ja.
4: Oké. Okay. En ben ik nu live op de zender?
2: Lekker makkelijk. Hoor je ons nu via de AETA? Vlekkeloos. Wat een gedoe allemaal. Hallo. Dit is de AETA. Lekker dubbel op. Oké. Okay. Dan gaan we maar gewoon door op de AETA dan. Laten we dat dan maar gewoon proberen. Zonder de wifi. Vitesse niet weer door aan het gaan. Dan hang ik wel even via mijn telefoonverbinding op. Vitesse in ieder geval door. We hebben wat technische problemen. Daarvoor mijn excuses, onze excuses. Het dak zit weer dicht in stadion Gelredome. En dat is ook wel te merken aan de verbinding. In ieder geval gaan we maar door dan. Hopend dat alles goed gaat. Hier Jong PSV weg aan die rechterkant van het veld. En dan is het uiteindelijk Banis en Ashouitar die het lossen. En dan gaat Vitesse verder met het balbezit.
3: Ja, Ashouitar met een goede actie aan de een heerlijke panna tot de grote vreugde van het Arnhemse publiek. Terwijl Zumberi hier de andere kant kan zoeken waar de ruimte ligt. Kan Vitesse dan in de omschakeling wat betekenen? Want het is Zalouf die iets inhoudt in het tempo uit die aanval haalt. Jacora haalt in de tussen de verdediging de bal op en die gaat daar het verdelen. En vindt Maarschalk dan met heel veel ruimte op het middenveld. Die kan stomen, die kan zoeken. Banders biedt zich bij de tweede paal aan, maar hij wordt aan de zijkant gebracht bij Zalouf. Kan hij hem voor de goal? Ja. Is dat daar bij de tweede paal en is het een zeer grote kans voor Vitesse. Omdat Zalouf naar binnen kan komen met een indraaiende voorzet. Banners kan zoeken en die komt hem eigenlijk net over de lat. Naast de paal bij de tweede paal. Daarbij dat uitvak die natuurlijk helemaal leeg is. Maar wel gevuld met veel jonge Vitesse supporters. Het is druk hier in Arnhem. Het zit vol. Het is een prachtige atmosfeer. Dat begon natuurlijk met een prachtig spandoek van een paratrooper die uit het vliegtuig sprong. En nu ook met veel sfeer, zingen en een Zuidtribune die er flink achter gaat staan. Heeft Vitesse dat nodig? Ja, want het staat nog steeds 0-0 na bijna 20 minuten te hebben gespeeld.
2: Hier. Vitesse dan aan het verder aan het opbouwen. Volgens mij zijn de technische problemen redelijk vol. geholpen. Nogmaals, onze excuses. Lange bal naar voren wordt ondertussen geklapt. Hier in de 20ste minuut gaan we dan in. En dus geklap op de tribune. Iedereen gaat staan. En dus het spel ligt even stil. Scheidsrechter Rupert die legt het spel ook stil. Nu wordt er geklapt. Opdat wij niet vergeten voor natuurlijk de 20ste editie van deze Airborne wedstrijd. En natuurlijk voor de bevrijders die voor ons gevochten hebben in september 1944. Hardop geklapt in Stadion Gelredome. Dak dicht. Dat verzorgt ook onze technische mankanten. Dan wordt het natuurlijk helemaal een gymzaal hier in Arnhem. En ja, het helpt onze verbinding in ieder geval niet. Eerste bedrijf hier in Stadion Gelredome voor Vitesse. Arnhemmers wat beter. Maar echte kansen zijn ze niet gekomen op een kopballetje na. Maar meer ook echt niet. En ja, voor de rest wordt er nu geklapt en wordt het spel nu weer hervat.
3: Ja, zeker. Ik zit ook natuurlijk een beetje te kijken naar de jongens in plaats van Vitesse. Dan Dabo met 20 jaar oud. Maar ook een cover. Is slot, maar vlag gaat omhoog, arbiter. Dus dit is totaal. Connor Berg kan oppakken.
0: Man, mag ik even inbreken? Want er is bijna niks van te maken van de verbinding. Want hij valt regelmatig weg. Ik denk dat we even een plaatje gaan draaien. En dan even de telefonisch in gaan bellen.
2: Even wat testen, ja.
0: Nou, dan gaan we in de tussentijd even wat muziek draaien van Foreigner, Cold as Ice. En in de tussentijd proberen we de verbinding te gaan herstellen met het Gelredome aldaar. You're a

0: Ja, we gaan het toch weer proberen met de verbinding van Gelderdoom. Kijken of het allemaal goed gaat voor de rest van de eerste helft.
1: Arnhem voor Zevenaar. Laten we hopen dat de verbinding goed blijft. En als dat niet zo is, dat Erik adequaat maar dan maar een plaatje inschuift. Nogmaals onze excuses, maar we moeten u wel updaten. 26 minuten gespeeld. 1-0 voor Vitesse. Door een doelpunt van Felipe Di Carvalho. Nathan Markelo werd doorgekopt door Nauwe van Bannis. En dan ging Zeloeven richting de goal. Maar de keeper Tijn Smolenaars komt zich ermee bemoeien. Waarom is iedereen een raadsel? Maar Di Carvalho lift hem over de keeper heen. En de bal gaat er zo in. De keeper stond zo ver uit zijn doel. Dat ja, het is een gevalletje. Keepertje, keepertje, keepertje. Wat kom je doen? Maar in ieder geval, het maakt allemaal niet uit. Vitesse leidt na 27 minuten spelen met 1-0 Ilan.
2: Ja, en wat als je naar het veldspel bekijkt, is dat wel terecht. Vitesse beter, meer kwaliteit op het veld. PSV die kan er soms in een snelle uitbraak, vooral via die grote middenvelden, CDB, nog wel een keer uitkomen. Maar eigenlijk blijft het daar ook wel bij. Vitesse sterker, sterker in de duel, sterker in balbezit. En wat ik al zei, in minuutje 5, 6, de ruimtes liggen. Die werd ook benut vanuit de lange bal. Maar keeper daar nou, dat is mijn raadsel.
1: Iedereen hier in stadion Gelredome een raadsel. Het stadion Gelredome wat een soort afgesloten, het lijkt wel een beetje op de atoombunker in, waar was die kern? Tsjernobyl, die ook luchtdicht is. En voor ons hier in stadion Gelredome ook, want de verbinding werkt dus voor gemeten. Laten wij nu de hoop uitspreken dat die nou wel goed werkt. Dat weten wij natuurlijk niet. Ik ben nog niet geïnformeerd, dus maar even voor de goede orde van dat het nu goed gaat, zelfs met de internetkabel erin. Maar goed, mochten wij wegvallen, dan weet u dat. 28 minuten gespeeld hier in stadion Gelredome. 1-0 voor de thuisploeg in een wedstrijd waar Vitesse nog twee kantjes heeft tegengestaan. Wat wel even gevaarlijk werd. Waar de Arnhemmers over het algemeen het betere van het spel hebben. Bal achterin bij Koner van den Berg. Lange bal wordt dit. Dit is een rookgordijntje. Bal voor richting Noah van Bannis. Moet hem doorkoppen. Dan blijft de bal er weer tussenin. Zeloef is, of is de doelman eerder? Zeloef is eerder. Gaat hij dan richting het schot? Nee. Bal aan de linkerkant van de 16. Zeloef. Dribbel, dribbel, dribbel naar het midden. Komt dat schot? Nee. Weer kappen. Het schot dan wel? Ja. Gekraakt. Dan staat Bannis helemaal vrij. En nee, niet 2-0. Het had toch 2-0 moeten zijn. Noah van Bannis zou hier toch wakker van schrikken. Het schot wordt gekraakt van Ayman Zeloef met links. En dan komt de bal Pardoes voor de voeten van de topscorer van Vitesse. En heel stadion Gelredome ging al staan. Telde de 2-0 al en ging al juichen. Maar ook die eeuwenoude spreekwoord nooit juichen als je nog niet gescoord hebt. En dat gebeurt nu ook. Nou, Verbannis prikt hem naast Ilan. En nu is Jong PSV weg.
2: Zo, wat een enorme kans zeg. En inderdaad, PSV aan de rechterkant van het veld weg. Goed in de combinatie gevoetbald, maar uitstekend omgeschakeld door Zeloef. Die veel arbeid heeft deze wedstrijd. En er wordt er overtreding gemaakt op Sequoia, waardoor Vitesse rustig weer kan opbouwen. Maar wat een kans hè. Ik moet zeggen, wel weer achterin zag het er slordig uit. Die keeper Smolenaars oogt wat onzeker.
1: Laten we zeggen dat het niet zijn beste dag is. Vandaag hier in stadion Gelredome.
2: Nee, zo kun je dat wel stellen.
1: Want hij kwam net ook weer uit waarvan je denkt, wat kom je doen? Maar goed, als een keeper onzeker is, dan blijf je daarin bezig. Hè?
2: De gele kanarie in vogelvlucht.
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is echt hij is ook gekleed als gele kanarie. Hij komt ook voorbij geschoten. Dan zou je toch denken, scheidsrechter Clay Rupert, die ook in het geel. De keeper van Jong PSV ook in het geel-groen dan. Hier dan een doorkopbal van Oldenkuijs. Doet dat goed, blijft die bal weer liggen. Het is toch ook houtje touwtje verdedigen bij Jong PSV. Het werkt voor geen meter in ieder geval. Vitesse echt wel sterker. Hier een lange bal naar voren voor Jong PSV. Maar daar duikelt Cornichon ook onderdoor. En dus het is niet veel aan de kant van de uitploeg. En Vitesse, ja, het is ook niet heel mooi wat Vitesse laat zien. Maar het is voldoende. Ja, Jong PSV is uiterst zwak komen voor de dag. Vitesse toch wel wat beter. Maar ook niet om over naar huis te schrijven. Bal achterin bij Zumberi. En dan gaat het spel weer vanaf rechts beginnen. Waar Pontus Dabo toch een schitterende bal over de hele in huis heeft.
2: Ja, de ruimtes zijn enorm groot. Vooral bij Jong PSV. Die zijn echt een zee van ruimtes aan het verdedigen. En dit was een uitstekende opening. Dan kan Zeloef weer zijn man opzoeken. En dat doet hij. Kan die dan links? Dreigt er buiten omheen. Komt de voorzet met links. Maar die wordt gekraakt. En dan hebben we zo de eerste corner van de wedstrijd. En die is aan de Arnhemse kant.
1: Linkerkant, een voorzet. We hebben een collega, mijn naam genoemd, Martijn Berkenveld, die altijd noteert een corner, een streepje. Dat is af en toe wel handig. Het wordt Pontus Bo die de corner gaat nemen. Op de trainingen van de Arnhemmers wordt er veel op getraind. 31ste minuut, stand 1-0 voor Vitesse door een doelpunt van Felipe Di Carvalho Ferreira. Laten we zijn hele naam maar even uitspreken. Het wordt een linkspootje. Pontus Dabo, die vandaag toch ook weer een goede indruk maakt daar op die nummer 10 positie. De bal komt voor en dan wordt hij weggekopt door een PSV'er. Gaat de bal aan de andere kant over de zijlijn. Wordt het een ingooi voor de Arnhemmers die snel genomen gaat worden door Omar Schuitar.
2: Ja. Althans, jij zegt snel, maar uiteindelijk zakt iedereen toch weer rustig terug naar de positie. En dan lijkt dat er een lange inloop gaat komen. Dat doet Banders, kan hem dat vasthouden. Die doet dat goed, doet daar goed mee met het spel. Dan kan hij opgezet worden. En hier in de kluts valt hij dan weer voor de voeten van Maarschalk. Die komt voor kan trekken. Maar, en dan op de voeten komt voor Banders. Weer niet. Maar tot grote pech was hij, wordt hier de uittrap snel van in de diepte.
1: Mag dat niet,
2: maar
1: ook niet.
2: Die is te snel, mag ook niet. Bal rond nog. Is het nou ingooi voor Vitesse of moet PSV hem opnieuw nemen? Nee, PSV moet hem opnieuw nemen. Jong PSV blijft in balbezit.
1: Zo.
2: Maar inderdaad, Maarschalk die hem net uitloopt. Anders valt Chopadouche voor de voeten van de spits. Die hem net ook al miste. En nu eigenlijk weer.
1: Hij zit er niet heel lekker in, nou of Van is. Wie er ook niet lekker in zit is Rudiger Reen. Want die is woedend op de vierde man. Die loopt de hele tijd te tetteren om iets waar hij het niet mee eens was. Volgens mij leek die bal van Maarschalk net in die voorzet niet helemaal uit. Goed, wij kunnen het niet optimaal beoordelen. Remo helemaal niet. Maar het rechteroor van de vierde man van vandaag die zou ook wel roodgloeiend zijn. Want Remo is behoorlijk fanatiek. Zoals de Duitsers betaamt. En die loopt nu nog steeds de voeten op de vierde man van vandaag. Is dat toch wel een bekend beeld van de Duitse trainer van de Arnhemmers. Veel loopt te voeteren op de arbitrage. Ook vandaag zijn er ook wel alle reden toe. Want laten we nou zo zeggen dat de scheidsrechter ook niet zijn beste wedstrijd fluit. De ex-clubwatcher van Excelsior uit Rotterdam, Cleo Perti. Een keer een bijzonder nare hoofdrol voor Vitesse in de kwartfinale van het bekertoernooi 2020-2021. Hier Jong PSV, we gaan die rechterkant in de 16. Maar daar is toch altijd Fallon, Mauer, Zumberi, wat op menig sticker in de binnenstad prijkt. Die er weer tussen zit. Maar Ruperti speelde in, voor mij was het februari 2021, een nare hoofdrol als VAR in de wedstrijd Excelsior-Vitesse in de kwartfinale van het bekertoernooi. Door Vitesse scoorde in de 70ste minuut. En de bal rolde nog, volgens de scheidsrechter, echt nog 1 milliseconde, volgens de VAR. En dus werd het doelpunt afgekeurd. Uiteindelijk bleek dat dus een VAR daar niet naar mocht kijken, niet naar mocht ingrijpen. Jong PSV weer weg dan. Cornichon gaat dribbelen, gaat met links uithalen en goed uit. Maar daar staat Koning van den Berg. En die is Vitesse tot woede van Rudiger Reem. Niet tot zijn, maar wel dat Cornichon er zo makkelijk doorheen kon.
2: Ja, en niet zomaar. Echt een uitstekende redding met zijn rechterarm. De bal verdween in de verre hoek en een tik bokste hem heel goed naar de zijkant. En dan kan Vitesse hier weer in de aanval. Dan wordt Zalouf net niet bereikt, maar dan wint Maarschalk hier wel heel goed het duel. En dan kan Zalouf weer zijn man opzoeken. Tackle die mooi ontweken. Gaat hij de 1-1 op zoek naar een voorzet. Dan wordt hier geschoten bij de tweede paal. Wordt Banders gezocht, maar die mist hem. Chocora kan hem oppakken. Terwijl het publiek omveert en zegt schieten. Dat gebeurt dan ook. Maar die eindigt in de bloed.
1: Wat is Vitesse fanatiek met het afjagen.
2: Zeker, zeker.
1: Weer hier een voorzet dan richting Onderkeijzer kan koppen, maar die bal gaat over. Vitesse zit er boven. Pakt de Jong PSV echt bij de strot, kunnen we wel zeggen, hier in de 34e minuut. Stand, Ilan?
2: 1-0 voor Vitesse. Tot vreugde van het publiek. Oh, heel mooi hakje. En dan is Jong PSV eruit. 3-3 kan dit uitgespeeld worden. Cornichon trekt hem bij de tweede paal, maar dan stapt Hansen over de bal heen, waardoor die eigenlijk in niemands land belandt. Dit was een zeer kansrijke aanval voor Jong PSV. Door opgezet door die jonge Cornichon die op 10 toch wel de lijnen uitzet. Erg knap, erg mooi hakje. En Jong PSV schuift langzaam weer op de helft van Vitesse. Randje 16 wordt er dan gecombineerd, maar het baltempo is tamelijk laag dat het niet dreigend lijkt. Toch kan hier open worden gedraaid door Mulders en kan de schot worden geroepen. En dat gebeurt dan. Dat is de tweede keer dat Van den Berg moet redden. Deze keer klem vast, maar Vitesse is gewaarschuwd.
1: Betere fase nu voor Jong PSV. Dat zal trainer van Jong PSV, Stijn Schaars, bekoren. Maar Vitesse, ja, het mag allemaal wel iets scherper. Voorin is het hartstikke scherp met de tweede ballen die veroverd worden. Maar achterin kan toch de aanval van Jong PSV er soms vrij gemakkelijk doorheen komen. Als een als een warm mes door een blok boter. Dat moet toch niet de bedoeling zijn. Hier weer die Cornichon. Die speelt toch een goede wedstrijd, die Cornichon. Die scoorde tegen Den Bosch ongeveer 2 weekjes geleden. Toch al bestempeld als een groot talent aan de kant van de belofteploeg van de Eindhovenaren. Die behoorlijk wat talenten hebben zien vertrekken. Denk bijvoorbeeld aan een Noah Fernandez. Nu een vaste basiskracht bijna wel bij het eerste van PSV. Jim Koller is er niet bij, de ex-Vitessenaar. En ook Joël van der Berg, ook ex uit de jeugdopleiding. Die vertrok naar Celtic. Ja, dat is ook helemaal geen slechte. Het gaat van de keukenkampioen-divisie naar Celtic. Weinig bij Jong PSV. Dat doorgroeit nu het laatste seizoen wel. Dat er wat jongens vanuit Jong PSV doorstromen. Maar de jaren daarvoor echt heel weinig. Mondjesmaat. En dan vraag je toch af, waarom heb je dan een jong ploeg? Nou, om die ene parel dan wel op te leiden. En dat is dus de jongeling Noah Fernandes. Dit is heel slordig van Nathan Markelo. Speelt de bal over de zijlijn. En dan heeft Jong PSV wat metertjes winst. En is het nu op de helft van de Arnhemmers.
2: Ja, je kan de clichés en de deuren opentrappen. Maar wat klopt natuurlijk, omdat Vitesse voor in de kant zien afmaakt. Schuift PSV zo halverwege is de helft wel langzaam op. En ze worden langzaam nog gevaarlijker. Hier op Mulders in de as van het veld. Op zo'n 40 meter van de goal wordt die cordezon weer gezocht. Want daar moet het komen. Die zoekt, kan er dan een voorzet komen? Nee, die legt hem breed op Penzo die wel de voorzet kan brengen. En die valt er dan ook in hier bij Bro Hansen. Die timed, maar het timed niet goed. Want Zumiri die ruimt uiteindelijk op. Die kopt hem goed naar de zijkant. Al dus blijft PSV nog dreigend en in de aanval.
1: De Jong PSV heeft het, geeft even gas op de helft van de Arnhemmers. Vitesse plooit terug. Hier dan het schot van Cornichon. Hardschot. Recht in de handen van Koner van den Berg. Ja, die keept toch echt wel een uitstekende wedstrijd. Aan de kant van de Arnhemmers. Sowieso het afgelopen jaar is hij toch wel even van de Eikers bij Tessen. Dat als de Arnhemmers een moeilijke fase hebben, dat hij er altijd staat. Mochten ze de eerste rots in de branding passeren. Volun Zumbiri hebben ze nog altijd die andere, die zeer betrouwbare sluitpost van de Arnhemmers. Hier Ashwiter met een kenmerkende dribbel. Demarage, maar gaat toch niet door. Ziet dat slim dat hij niet door kan rennen. Speelt de bal af naar Zumbiri. Op zijn beurt weer door naar Van den Berg. Die naar Giel de Keizerbal aan de linkerkant van het veld. 38 minuutjes gespeeld hier in Stadion Gelredome onder toeziend oog van Nicky Hofs. De nieuwe trainer van MASV hier aan de overkant van de weg. Die ziet ook dat het goed is. Hier Pontus Dabo die zich bemoeit met de... En dat is echt doet hij heel goed, de jongens weet. Zumbiri steekt, Ban is weg. Dit is een tackle op de bal, geen overtreding. Voorzet nu richting Onder Keizer, legt hem terug. Salouf kan die uithalen om al Salouf. Maar die bal kan heel rustig van de lijn worden weggewerkt. Inzet, ontbeerde kracht. En dan Vitesse altijd weer druk. Als Vitesse op die helft van de jongelingen uit Eindhoven is, dan is het eigenlijk altijd wel dreigend. En verovert het balbezit echt heel goed onder aanvoering van Matthijs Maarschalk. Die het allemaal orchestreert. Vitesse weer door voordeel. Bal aan de rechterkant. Salouf met het schot. Wordt gered door keeper Smolenaars. En Vitesse heeft echt de druk erop. En nu moet het uit gaan kijken, want dan kan Cornichon meters maken.
2: Zeker uitstekend gecombineerd net hoor van Vitesse door de as heen. Echt een prachtaanval. Jammer dat had meer verdiend. Cornichon die temporiseert nu wat aan de zijkant. Dribbelt wel twee man mooi voorbij. En kan die Mulders vinden. Die zet Kluit 1-1 en die maakt hem dan ook af.
1: Ja, dat zat er. Het is Doombly trouwens die hem afmaakt. Ja, dat zat er aan te komen. Vitesse roept de problemen over zichzelf af. Dit kan je niet onterecht noemen, maar weer begint een aanval van de jonge ploeg uit Eindhoven bij die nummer 10, Shireino Cornichon, die dat toch echt fantastisch wegdribbelt en zo achterloos met het buitenkantje.

0: En dat is helemaal niet onverdiend, want Vitesse roept de problemen over zichzelf af.
1: Nee, het gekke alleen is, Vitesse, wat je zegt, als ze aandringen, als ze op de helft komen, lijken ze gewoon 1-2 klassen sterker. Alleen ja, het is twee countertjes wat hiervoor...
0: Ja, je speelt ze wel echt in de kaart met de ruimte die je achterlaat, achter je laatste linie. En ze hebben goede voetballers, dat kan je wel zien. Het mogen wel talenten zijn, ze mogen wel worden afgetroefd op basis van de druk zetten van Vitesse. Maar als ze er dan doorheen spelen, is het levensgevaarlijk. Hier Banden is in de 16, Pontus Dabo, Marschalk. En die schiet hem recht in de handen van Smolenaar. Dus Vitesse bijt ook weer van. Maar ja, Remer kan toch wel achter zijn oren krabben, want het gaat echt niet... Van een dakje, vooral achterin oogt het instabiel, laten we het zeggen. Er gaat nog behoorlijk wat muisjes doorheen. Of zoals even de Napel vroeger kon zeggen, de verdediging is zo lekker als een mandje.
2: Om er een mooi voetbalcliché in te gooien.
0: Inderdaad. Achter.
2: Zelhoef kan openen, het is weer goed gecombineerd door de as. Dan wordt hier, die bal is net te kort, want daar werd de Carvalho 1-op-1 gezet. Maar helaas kon hij niet voor zijn tweede gaan. Vitesse die wel tegenwoordig meteen aanzet. En Verhulst nu hier van jong PSV aan de kant. Die komt opstoken. Die is aardig snel. Het is een snel jong. En die stuurt hier ook Bro Hansen verder de hoek in. Of ik moet zeggen Kluit verder de hoek in. En dan komt hij uiteindelijk weer terecht bij die Cornezion. Die PSV blijft zoeken. Jong PSV blijft zoeken bij die jongen om daar het gaatje te vinden voor een kans. Die weer in balbezit komt. Alleen die is hier dan te laconiek, te slordig en dan balverlies. Terwijl PSV wel even druk zet op Vitesse. En dat betekent de lange bal die uiteindelijk in de bal...
0: Luizenploeg, jong PSV, zo kun je het wel noemen. Vooral in de counter levensgevaarlijk. Vitesse is al een paar keer gewaarschuwd voor de goal. Al 3 grote kansen gehad. Jong PSV om zeep geholpen. Ja, dan is het niet 3 keer scheep, zeg maar 4 keer scheep, zeggen ze, voor de ploeg van Stijn Schaars. 41 minuten gespeeld in het stadion Gelredome. Mocht u net zijn ingeschakeld, 1-1. Doelpunt aan de kant van Vitesse. Felipe Di Carvalho, die de bal over de raar uitkomende Tijn Smolenaars kon tikken. En 2 minuutjes geleden was het de gelijkmaker van Samuel Doumbli, die zo 1-op-1 door kon lopen op Conor van der Berg. De verdediging van Vitesse staat nog niet waterdicht. Dat mag je toch eigenlijk wel verwachten hier in de thuiswedstrijd. Vitesse speelt helemaal geen slechte wedstrijd. Ook jong PSV niet, maar vooral in de achterhoede bij beide clubs is het nou niet om over naar huis te schrijven. Dus Vitesse moet best blijven. De rustert nog 4,5 minuten hier te spelen. En dan gaan de 22 namen aan de T.
2: Aan de andere kant is het wel een mooie, leuke open wedstrijd. Voor
0: zeker
2: de toeschouwer. Maar ja, met de Vitesse-bril hopen we natuurlijk op meer. Op meer kansen en inderdaad minder kansen voor jong PSV. Terwijl hier een overtreding wordt gemaakt door Bro Hansen. Waardoor Vitesse makkelijk in balbezit weer blijft. Met Zumberi die weer zoekt. Die achterin even aancoacht. Wat we de eerste 30 minuten zagen is dat veel lange bal werd gezocht aan de zijkanten. Nu wordt hij meer door de as gevonden. Op banners daar waar veel balverlies wordt geleid. En waar jong PSV weer kan gaan voetballen. Dat is zonde. Ik moet zeggen, alleen leidt jong PSV weer heel makkelijk balverlies. En dan kan de Carvalho gaan zoeken. Dan kan de voorzet komen. En die komt dan...
0: Die is heel slecht.
2: Die is heel matig. Die verdwijnt over de goal van Smolenaars. En dan is het weer jong PSV die aan zet is.
0: Ja, Vitesse mag toch wel uit een ander vaantje gaan tappen om nog een voetbalcliché erin te gaan gooien. Want het is echt nog niet je van het. 43e minuut aan. Dat betekent dat er een massaal eerbetoon wordt gedaan richting Ben Sanders. De zanger die om is gekomen afgelopen dinsdag in de Rijkshoerse Plassen. Ja, een airpummer hier maakte. Massaal hier in het stadion Gelderdoom. Met de zaklampjes van de telefoon. Dat is toch een schitterend beeld op hier in het stadion Gelderdoom. Mag ook wel voor een zanger die ook voor de club wat betekend heeft door het nummer van in 2021 het nummer te maken. A Bridge Too Far. Ook helemaal stil in het stadion. Het is hier in stadion Gelderland. Een mooi eerbetoon voor de overleden zanger. Iedereen is ook stil. Echt iedereen massaal wat lampjes. Ja, Ilan, wat moet je er nog meer van maken?
2: Ja, soms, dit is echt prachtig. Dit is echt inderdaad. Als je een heel stadion in Arnhem gevuld is, ik ga er langzamer van praten, maar Vitesse niet, die vond ik wel vrolijk door. En er komt hier ook een grote kans, maar anders kan die worden gevonden. Dat is erg zonde. Vitesse houdt ondertussen de druk erop. Drukt erop met zijn beer hier op het... Die verstaat en uiteindelijk de spelen van Lisbe ingezet. Maar dan wordt Dabo na aan getrokken naar de grond en is een vrije trap.

0: voor Vitesse.
1: Vrije trap voor Vitesse op de helft van Jong PSV. En je wilt bijna niet te hard praten, omdat je dan door het hele stadion gehoord kan worden. Het is echt muisstil, wordt nu massaal geklapt. Wat u ook hoort, de lampjes verdwijnen weer. Mooi boven Sanders. Dan is Rob 16, kan hem dan niet mee. Hij krijgt hem wel bij Markelo in de 16. Bal gaat naar Dabo, Dabo naar Marschalk. Marschalk kan schieten, komt dat schot. Marschalk plaatst hem wel. Moet Thijs Molenaars toch wel tot een redding dwingen. Maar die komt er makkelijk bij. En dan kan Jong PSV weer gaan counteren. Een lange bal aan de kant naar Doembly. Maar die lijkt te machtig voor de rechtsbuiten. Dus die ook. Sikora sluit uit. Vierde man gaat naar zijn bord toe. Nog 25 seconden te gaan in reguliere speeltijd. Vlak voor de rust. En dan, ik denk ook wel dat de Arnhemmers toe zijn aan de rust. Mag toch helemaal niet ontevreden zijn. 1 minuutje komt erbij, signaleert de vierde man richting Stijn Schaars. 48 keer uitgekomen voor Vitesse. Toen naar AZ vertrokken. Sporting PSV en Heerenveen heeft de jonge coach van Jong PSV voor gespeeld. Nog enkele interlands voor Oranje. En komt toch echt vanuit Gent DT. Dus hier echt bijna praktisch om de hoek uit de gemeente. Bal ligt aan de rechterkant het veld. Even kijken aan de linkerkant van het veld. Op de helft van Vitesse. Dan lijkt het toch dat Jong PSV voor de laatste kans van deze eerste helft gaat.
2: Ja, inderdaad. Nog 1 minuut te spelen. Jong PSV in balbezit aan de rechterkant. Kan het dan nog exploseren of gaan ze gewoon rustig uitspelen tot de rust? Want de bal wordt wel gesmoord. Van Mulders door Dabo, maar daar wordt de overtreding weer op gemaakt, net als net. En dan fluit Roepertin uitstekend voor een overtreding. Maar die zegt dat de bal rolt, dus moet Vitesse hem opnieuw nemen.
1: Vitesse mag hem opnieuw gaan nemen, 20 seconden nog te gaan. Dan loopt Cornichon vervelend te doen, vrij trap toch relatief snel genomen. Naar Sikora, buitenkantje rechts richting Oldenkijzer aan de linkerkant van het veld. Oldenkijzer kan er niet voorbij, wordt bijgesloten door Doembly. Geen overtreding, goed meeverdedigd van de rechtsbuiten en tevens doelpunten maken van vanavond. Doet Ashwitar dit best wel goed, maar kan Jong PSV nog 1 keer weg met Mikko Bro Hansen aan die rechterkant. Moet iedereen van Vitesse bijsluiten, Sikora bij hem. Bro Hansen nog altijd in balbezit, dribbelt richting het midden van het veld. Bal gaat naar Doembly, Doembly naar links, naar Kluit, Kluit naar binnen, naar buiten. Maar die bal gaat net over. Dat is het laatste wapenfeit van deze eerste helft. We houden er tijdelijk mee op. Dus over ongeveer een kwartiertje hopen we dat u weer blijft luisteren. Tot, kunnen we alleen maar zeggen, tot zo. 1-1 in de eerste helft.
3: Ja, en juist op dit moment dan wordt de verbinding weer heel slecht. Want iedereen pakt natuurlijk zijn of haar telefoon erbij. En we spreken jullie zometeen aan het begin van de tweede helft weer. Tot zo. Ja, 1-1 is de tussenstand in het Gelredome. Vitesse tegen Jong PSV. En, ja, de mannen gaan even aan de thee. En zometeen na het nieuws, het verlaten nieuws, zijn we weer bij jullie terug. Tot zo.
4: Dit is Jos Dijkstra met het Radio Nieuws. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het besturende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

uit met de 90's. Zoals deze plaat een hele grote hit. Nummer 2 toen het tijd in de top 40. Dan heb ik het over Atlantic Ocean en Waterfall hier bij Connect Sport. 5:30. Ja, de mannen die zitten nog aan de thee. Of in ieder geval aan het drinken aan zometeen. Of een minuut of 5, 6. Nou, misschien iets later. Schakelen we weer over naar het Gelredome voor de tweede helft van Vitesse tegen Jong PSV. Meestal deze plaat van Everjack, moet ik eigenlijk zeggen. Samen met Sia en David Guetta. Awake Tonight!

A Little Love on Me, dat is zeker niet verkeerd. Ja, we gingen terug naar de eindjaren 70, 1979 van The Delegation. En Put a Little Love on Me, inderdaad. Ja, we trappen bijna af voor de tweede helft van Vitesse tegen Jong PSV. Maar eerst een andere plaat uit de jaren 80. Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Ja, voor degenen die eigenlijk onderweg zijn. Ja, en ben je over de A12? Hopelijk kun je weer doorrijden. En waren zijn vanmiddag in ieder geval 100 activisten van Extinction Rebellion opgepakt. En daarbij was ook de snelweg vanaf Duiven tot aan Zevenaar helemaal afgesloten. Zodat de politie en de ME zijn CQ haar werk kon doen. Ja, we schakelen zometeen weer over. Als alles goed gaat met de verbinding naar het Gelredome. En zoals ik al eerder zei, deze van Casey en de Sunshine Band. En Give It Up!

0: gaan zo'n heerlijke dansplaat uit de jaren 80. Casey en de Sunshine Band en Give It Up. Inmiddels is ze weer afgetrapt in het Gelderdoom voor de tweede helft van Vitesse tegen Jong PSV. We schakelen weer over naar Martijn en Ilan.
1: Ja, een hele goede... middag is het nog altijd.
0: Nog steeds.
1: Laten we hopen dat de verbinding het blijft doen, Erik.
0: Ik duim ervoor.
1: Ja, we hebben de vingers gekruist, we duimen ervoor alles. We zijn anderhalve minuutjes begonnen hier in Gelredome. Corner voor Vitesse, dat nu richting de harde kerntribune speelt. Richting de Theo Bos tribune, die echt goed vol zit. Een corner voor Vitesse dus, aan de linkerkant van het veld. Genomen door Pontus Dabo, de nummer 10. 20-jarige Zweed trapt hier die bal. De bal komt dan voor. Makkelijk worden weggekopt door Jong PSV. Maar de bal wordt weer opgevangen door Ashuitar. Gaat naar Di Carvalho, terug naar Ashuitar. Die kan dribbelen. De oude linksbuiten komt dan in hem omhoog. Rechtsbuiten tevens, sorry. De bal gaat naar de linkerkant. Daar staat Dabo. Dabo met de voorzet. Goede voorzet. Kan die gekopt worden? Nee. Blijft hij liggen? Blijft hij nog steeds liggen? Maar wordt hij uiteindelijk weggewerkt door Jong PSV. Komt de belofteploeg goed weg bij Jong PSV. 1 wissel. En dat is Mikko Bro Hansen is eruit gegaan voor Austin Jones. Dus een spits voor een spits. Daar was Stijn Schaars dus niet helemaal tevreden over. Of er waren wat probleempjes bij de Noorse spits van Jong PSV.
2: Zodat Vitesse hier het balbezit rustig overneemt. Als je het weer... je blijft erover staan.
1: Ja, ja, ja. Ik snap het.
2: En Conor van den Berg zijn rustig aan het opbouwen met z'n tweeën. Jong PSV die iets omhoog schuift voor de druk. Maar Conor van den Berg die keurig onderuit voetbalt. A la Ronald Koeman Jr. Als we dat zo even kunnen doen. En een mooi wipballetje. En dan kan er weer ingeschoven worden. Rustig naar de helft van Jong PSV. Kan Vitesse weer gaan zoeken. Hier die Tim met Pannes. Die neemt hem goed aan. Is een goed aanspelpunt al. Ook al de eerste helft. Kan hier naar binnen worden gekomen van Zalouf. Maar het speelt er omheen en dan wordt er gevoetbald.
1: Vitesse dan verder aan het voetballen. Misschien komt er ook nog wel een herdenking. Je had over... Ook daar is verschrikkelijk nieuws van gekomen afgelopen week. Het overlijden van Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman en de moeder van Ronald Koeman junior. Ronald Koeman senior dus. Nou, niet senior, want die heette ook weer zo zijn vader. Maar Ronald Koeman dus, die ook trainer is hier. Vitesse gevaarlijk en een doelpunt. En dan is het Ayman Zalouf die het doelpunt maakt. En dan zou je altijd zien, dan zit je midden in een verhaal en dan valt de bal goed. En dan is het de ex-Brakkensteiner, die afkomstig is uit de Nijmeegse wijk. Brakkensteiner ook voor NEC heeft gevoetbald. En in de Canadian Premier League, die zijn tweede van het seizoen aantekent. En ook de tweede van deze middag, Ayman Zalouf, die een maakbal bleef vliegen in de 16. En dan is het Ayman Zalouf, die gaan we ook even benoemen, die de trekker overhaalt. En de 2-1 hier in de 49e minuut op het bord zet. Laten we even de herhaling bekijken. Voorzet kwam de doelpunt uit. Het is er ook zoveel op. De bal blijft liggen. En dan is het Ayman Zalouf die adequaat reageert. En de bal binnen pegelt. Zo kunnen we het wel stellen. En dus 2-1 voor Vitesse. Binnen 5 minuten naar rust. En dat is dus uit de startblokken schiet Ilan.
2: Nou, zeg dat wel. En het was weer die spits Bannes die de bal op zijn voet laat vallen. Weer wordt hij tegen hem aangeschoten. En valt hij zo goed voor de voet. Nou, hij kegelt hem echt.
1: Ja.
2: Touwen zeg. Niet normaal.
1: Hij zou hem door het net heen schieten.
2: Nou, met keeper en al, hè?
1: Met keeper en al,
2: nou,
1: ja.
2: Volgens mij is de bingo-kaart bijna af, Martijn.
1: Ik denk het ook. Inderdaad, we willen niet zeggen de ban is gebroken. Want die is nog steeds. Die was al even gebroken. Hier Bannes die dan er terug bijna bij zit. Maar is het de oude Fabian Meret. Van de jonge ploeg uit Eindhoven die ertussen zit. Ook Boet Mulders, de man van de assist. Dan gaat dit maar houtje touwtje goed voor Michael Bresser. PSV verderop aan het opbouwen daar. Gaat allemaal ook maar net goed. Maar ze komen er wel uit en dan ligt er wel wat ruimte. Ze toch met 7 man terug. 2-3 vooruit. Maar hier gaat hij dan weer. Weer die cornerchon. En die is gevaarlijk. Wordt naar de rechterkant verdreven. Moet dan terug. Dat is even opgelucht ademhalen voor ook het publiek. Hier in het stadion Gelredome, want wat is die man dreigend. Die Suraino Cornes, wat ook geen hele makkelijke naam is. Jong PSV weer aan het opbouwen, Boet Mulders, een leepsteekballetje op Kluit. Kluit komt dan met de voorzet. Nou ja, we kunnen het niet eens van een voorzet noemen. Maar een prooi voor Conor van den Berg.
2: Ja, veilig in de handen van die 25-jarige doelman die dat uitstekend doet. Die echt rustig staat te keeper, hoor. Straalt veel zelfvertrouwen uit, heeft 3 hele goede reddingen gehad. Het doelpunt die hij tegen heeft gehad, kan je hem niet nemen in 1-1 uitstekend afgemaakt. Maar ik moet zeggen, het is heerlijk hoe Vitesse hier weer uit de kleedkamer komt. Zoals we al bij Vlaag in de eerste helft zagen, veel strijd, druk vooruit. En ook verdedigend staat het nu een stuk beter dan in de eerste helft.
1: Vitesse heeft het, voor hoever het waar is, het waard is in de eerste 6 minuten. Jong PSV hier, dan moet Pottes Dabo snel reageren. Ik was net iets te laat met zijn ingetapte knie. waar hij toch wel last van had de afgelopen twee weken. Twee weken vol geteisterd, of zelfs wel drie weken met een knie. Nou, dit is heel leep. En dan kan, als die voorzet goed is, had het hier zomaar 2-2 kunnen staan. Maar dan is het volgens mij Kane Penzo die de voorzet niet laag kan houden. Waardoor de bal dus in de derde ring op de Noordtribune belandt. Dus komt Vitesse goed weg. Weer een waarschuwing, een speldeprik van de ploeg van Stijn Schaars. Vitesse mag echt wel wat adequaat reageren voor achterin. Want het ligt soms echt helemaal open. Wat toch niet het geval mag zijn als een volwassen ploeg tegen een jong ploeg speelt. Maar goed, we hebben wel gekkere uitslagen gezien tussen beide ploegen. Vitesse vorig jaar thuis 3-1 gewonnen in Stadion Gelredome op 25 november vorig jaar. Vitesse speelde toen misschien wel de beste eerste helft van het hele seizoen. Waardoor Jong PSV in het eerste half uur echt helemaal omver gewerveld werd. Door twee doelpunten van Nino Zonneveld en een doelpunt van Alexander Buettner. Laatstgenoemde speelde ook een samba-wedstrijd. Nu nog altijd op de bank. Is aan het warm lopen. Komt dus ook wat applaus krijgen van het thuispubliek. En de uitwedstrijd won Vitesse heel makkelijk met 2-0. Door ook weer een doelpunt van Nino Zonneveld en João Pinto. Zonneveld zodoende 3. PSV, Jong PSV combineert hier vrolijk weg. Cornerjon, goed gevoetbald, gevaar nog niet weg. Dit is heel makkelijk gaan liggen. En dan kan Dabo er misschien uit. Maar Jong PSV houdt de drukker op. Draaien die duimschroef aan. En dit was echt heel vrij gecombineerd hoor, Ilan.
2: Het is die Cornerjon die echt de grootste
1: been in die ass is,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, inderdaad. Zo is het wel te noemen voor Vitesse. Hier met een prachtig overstapje weer op het middenveld. Net wanneer het dreigend begint te worden. Maar uiteindelijk leidt het tot niks, omdat Jong PSV zich te makkelijk laat vallen op de man van 16 meter. PSV pikt weer op. Hier kan hij een voorzet doen voor Austin Jones. Maar die valt ook niet perfect voor de voeten. Goed afgekapt zo. Dat doet hij netjes hoor. Ja. Wordt dan even gehinderd. De centrale verdediger Ashuitar. En houdt daardoor het balbezit voor Vitesse. Maar die doet dat heel rustig. Weet je, dat straatvoetballetje inderdaad achterin.
1: De rechtsbuiten komt even omhoog. En de plaggen schieten uit het veld hier in Gelderland. Wat Stadion Gelderland toch niet bekend staat om haar beste veld. Tweede thuiswedstrijd van dit seizoen stonden de kringen in het veld. Dat was een bacteriële infectie die op dit veld was. Zo erg zelfs, verschimmel was het, dat alle Almere-spelers hun schoenen in plastic vervoerd moesten worden. En helemaal moesten worden ontsmet omdat ze in Almere bang waren dat die schimmel zou worden meegenomen naar hun eigen veld. Wat was de reden, Ilan, denk je?
2: Nou,
1: van een schimmel? Er was iemand op vakantie gegaan en de overdracht was niet goed gegaan. Waardoor dus een kraan niet volledig was opengezet, waardoor al het water erin bleef staan. En waardoor je dus die schimmels kreeg. Nou, dat is dus een heel knullig verhaal. Maar dat is dus wel het verhaal achter die kringen. Zie je nu niet meer. Veld ligt er nou, prima bij voorlopig. Meestal rond de winter dat het pas echt de schade krijgt. Dat het normaal krijgt. Waardoor het echt een heel matig veld wordt. Waarbij je echt heel moeilijk voetbal kan spelen. Vitesse zou op dat veld eigenlijk Barcelona moeten ontvangen. Die kunnen dan niet vrolijk combineren. Dan wordt het echt vechten voetbal. Jong PSV nu frivol aan het combineren. Lange fase van balbezit. Hier de rechtsback geeft een balletje voor. Leep. Maar die is te machtig voor Cornerjon. Komt Vitesse goed weg in de 55e minuut. Stand 2-1 voor de Arnhemmers door een doelpunt van Felipe Di Carvalho en Ayman Salouf in de 49e minuut. Dus de Arnhemmers leiden. Schoot uit de startblokken in de tweede helft. Maar daarna is ingekakt.
2: Het lijkt wel of Jong PSV iets van zich af heeft gegooid na dat doelpunt. Ik krijg natuurlijk snel zo'n tegendoelpunt in, maar daarna begint het echt goed te combineren hoor. Vooral door de as. Echt heel leuk om te zien, vooral die Cornerjon, ja, die we hem gewoon heel vaak noemen. Die echt bij elke, als een soort station, overal voor staat om een aanval in te leiden. Maar het is nu toch Vitesse die aan de bal is en die in balbezit wel redelijk rustig blijft, ondanks de hoge druk van Jong PSV.
1: Lange bal van Giel Olde-Keijzer richting Ayman Salouf gaat niet goed. Wordt het balbezit heroverd door de jongelingen van PSV. Hier Boets Mulders, wat die ook helemaal geen slechte wedstrijd speelt. Weer die Cornerjon. Nou, dat is de beste man op het veld bij Jong PSV. Dribbel. Krijgt hem dan bij de Sidi Bey terug naar Smulders. Die bal is niet Smulders, Mulders. De bal gaat naar rechts richting Kluit. Kluit met die voorzet komt de bal terug. Weer Cornerjon in de 16. Kan die gaan uithalen? Nee. Bal weg. Wat paniek bij Vitesse. Sidi Bey vangt dan op. Het gaat echt niet goed voor de Arnhemmers. Meret dan naar rechts. Naar zijn compagnon Bresser daar achterin. Bal gaat dan helemaal naar de rechtsback. Penzo. Publiek gaat erachter staan hier in Gelderland. Merkt dat hun ploeg het nodig heeft. En dat het echt moeilijk is. Editie van twee jaar geleden verloor Vitesse. Afgetekend met 4-1 hier. Cornerjon met het schot. En die gaat op de binnenkant van de paal. die was ook van de Berg te machten. Dat leek een rolletje, maar dat rolletje spat uiteen voor Vitesse gelukkig op de binnenkant van de paal. Maar dit laat toch ook wel weer die klasse zien. En niet eens een heel hard schot, maar Van den Berg mag zich gelukkig prijzen dat Vrouwen Fortuna op zijn paal zit.
2: Ja, Vitesse inderdaad naar achter gedrukt door Jong PSV. Het leek inderdaad een verraderlijk schotje. Ik dacht, die pakt die makkelijk, maar zo dus langs de vingertoppen van de keeper. Terwijl PSV net niet, Vitesse bedoel ik, net niet de bal op het middenveld kan afpakken van Jong PSV. Maar, en daardoor kan Jong PSV weer in de aanval. Aan de rechterkant van het veld, Dumbini. Billy zoekt dan, maar kan niet vinden. En dan wordt hij weer uitgehaald naar Mulders. Die al controlerend dan maar kan gaan uithalen, maar doet dat niet. Brengt hem naar de andere kant. Alleen dit is een slordige aanname. En dan kan hopelijk Vitesse er nu met een counter uit. Maar Jong PSV houdt toch aardig druk. Ingooi voor Vitesse aan de rechterkant van het veld.
1: Inderdaad, ingooi voor Vitesse. Dan wordt het Vitesse dat even wat secondjes tijd gaat rekken. Maar het is Markelo die heel rustig naar die bal shockt. Moet wel een 4-5 meter terug van de scheidsrechter Ruperti. En mag niet oneindig tijd gaan rekken. Krijgt nu de 5 seconden te zien. Gooit hem dan maar snel in richting Zumberi. Vitesse consolideert hoor even terug. Bal richting Van den Berg. Geen optimale aanname. Maar Van den Berg is eerder dan de toegesnelde Jones om die bal naar voren te peren. En die Cavallo, die is snel. Maakt het Penzo moeilijk. Die moet een ingooi geven aan Vitesse. Die Cavallo met een topsnelheid van 37 km per uur. Daarmee zou hij bijna kunnen wedijveren met Usain Bolt in zijn topdagen. Maar toch wel een van de snelste spelers uit de keukenkampioendivisie. Hij heeft het vandaag nog niet hoeven te etaleren. De Fransman met de Zwitserse roots of de Portugees met Zwitserse roots. Hij heeft nogal wat bloedlijnen door heel Europa liggen. Hier is Selouf dan. Selouf die op gaat dribbelen naar het middenveld toe. Gaat de bal richting Zumberi. Schuift hoog in. Mag hoog inschuiven. Heeft een goed schot in zijn benen. En doet nu een American Football schot. Bij American Football heb je nu 3 punten. Maar hij gaat toch in het echte voetbal gaat hij over. En als Smolenaars op had geschoten, lag er heel veel ruimte achter de laatste linie van Vitesse voor Fabian Kluit. Doet hij niet. Die consolideren ook. Moeten misschien even op lucht komen hier in de 59e minuut stand. Nog altijd 2-1 voor Vitesse.
2: Ja, het is te hopen voor Vitesse dat ze snel een beetje de schoon van zich af kunnen gaan gooien. Terwijl hier uitstekend wordt gecombineerd door de as van de wereld. Kluit net niet snel genoeg bij de bal. Aan de andere kant uitstekend opgeruimd door Ashuitar. Die hem daarna ver wegschiet. En Jong PSV kan weer opvangen. Hier hebben we hem weer. Concenion aan de linkerkant van het veld. 2 man, kan die daar voorbij komen. Met een mooie lichaamsschijnbeweging, maar dat lukt hem niet. Omdat het uitstekend wordt verdedigd door Maarschalk. Die hier goed rugdekking geeft bij Marketlo.
1: Bij wie?
2: Marketlo.
1: Operation Marketlo?
2: Ja.
1: Inderdaad, Vitesse moet een ingooi weggeven aan Jong PSV. Daar Gino Verhulst heeft die bal in zijn klauwen. Gooit hem dan maar in richting Doembli terug, maar dan gaat hij via een Arnhems been. Een paars-blauw been, dus weer een ingooi. 2 meter winst, dan wordt het iemand anders. En dan lijkt het een verre ingooi te gaan worden. Als je dan oplet op de beweging van de Jong PSV-naars. Dan wordt het Fabian Kluit met nummer 11 die de bal vast heeft. Maakt de bal droog, wordt een lange inworp. Opletten geblazen voor de Arnhemmers. Vitesse gaat ook wisselen. Youssef Oulaliou gaat zo in de ploeg komen. Lange bal is een prooi van Giel de Keizer. Kopt hem weg. Wordt dan makkelijk opgevangen door Sidi B. Soulay Male. Sidi B, ook een heerlijke Afrikaanse naam. Heeft het balbezit nu. Bal gaat naar links. Verhulst, weer Verhulst met Kluit bij zich. Gaat niet naar Kluit, gaat naar Cornichon. Ja, toch wel het creatieve, de kloppende hart van Jong PSV. En als die beste man zo doorgaat, kan ik toch niet, denk ik dat hij toch vrij snel wel een keer een kantje gaat krijgen in de eerste selectie van Jong PSV. Bij Vitesse dan 2 wissels klaar. Zonneveld en Oulaliou. Jong PSV combineert er heel makkelijk doorheen. Middenveld helemaal weg van Vitesse. Bal gaat naar links. Kluit, veel ruimte. Kluit aan de linkerkant van de 16 naar binnen. Komt er dan een schot, blijft de bal liggen. Wordt een schot gekraakt en is het een prooi voor Koning van den Berg. In de 61e minuut stand nog 2-1 voor Vitesse in een wedstrijd. Die echt wel heel moeilijk is voor Vitesse. Dat als je nu dat laatste half uur in moet gaan, zou je toch wel denken dat het heel moeilijk gaat worden.
2: Ja, PSV neemt eigenlijk volledig de overhand. Zo kunnen we dat gewoon stellen. Horne van den Berg weer met een lange bal. Kan die dan gewonnen worden? Maar nee, die gaat ruimschoots over Olde Keizer heen. Ingooien op de helft van de
1: wissels voor Vitesse. Sorry Ilan, ik ga even tussen jou door. Nummer 6 gaat Marco Sicora eraf. Trainde 2 dagen geleden pas weer voor de eerste keer volledig mee. Wordt dus vervangen de aanvoerder van Vitesse. En ook Pontus Dabo, die deze week voor de eerste keer weer een hele week meetrainde, wordt er afgehaald. Wie erbij komen? Youssef Oulaliou en Nino Zonneveld. Nino Zonneveld op nummer 10. 1 op 1 vervangen van Pontus Dabor en Youssef Oulalil op de plek van Chicora. Gaat dus de aanvoerdersband van de nummer 2 aan, van de nummer 2 aanvoerder Chicora naar de nummer 3 op de aanvoerderslijst. En dat is Volun Zumberi. Twee wissels voor Vitesse met een ingooi voor Jong PSV op zo'n 2 meter voor de middenlijn.
2: Ja, en die wordt helemaal achtergegooid naar de rand van de eigen 16. En wordt er ook meteen druk gezet door Selouf die, als ik het goed zeg, naar de 10 positie lijkt te schuiven. Door Zonneveld dus aan de rechterkant komt te spelen. Terwijl hier net niet goed wordt gecombineerd en dan kan Vitesse weer oppakken. Jong PSV met de druk. Maar Maarschalk die laat zich niet van de bal zetten. Houdt balbezit. Linkerkant van het veld kan er dan opgestoomd worden naar de helft van de tegenstander van Jong PSV. Ja, maar hij wordt ook weer uitgehaald naar Zumberi. Vitesse is op zoek naar een grotere voorsprong dan wat het nu inhoudt. Want het staat nog steeds 2-1.
1: Vitesse ook op zoek naar haar goede vorm. Naar een juiste zwoem hier aan de rechterkant. Die Carvalho probeert het. Schiet hem dan tegen Verhulst op. Wordt het een corner voor de Arnhemmers. Misschien dat een standaard situatie de wedstrijd weer in Arnhems voordeel kan openbreken. Pontus Dabor loopt hier langs de westtribune. Krijgt een applaus. Kan rekenen op een applaus. Onderweg naar de bank. Krijgt ook nog een high five van een speler. Speelde helemaal geen slechte wedstrijd. Heeft zijn kwaliteiten toch wel laten zien. Corner aan de rechterkant van het veld is het Ayman Selouf die hem mag gaan nemen. Uitdraaiend. Corner is nog weinig gevaar opgeleverd. Komt die corner dan? Kan die gekopt worden? Ja, maar door iemand uit Eindhoven. Opgevangen door Ashwitar. Terug naar Selouf. Kan die meegeven op Marcelo? Nee. Voorzet dan maar. Laag. Matige voorzet van de buitenspeler van Vitesse. Oh, dit doet Oderkeijzer heel goed. Is hij eerder erbij bij de bal dan de keeper? Ja. En dan wordt hij toch gevloerd. En dan is het een penalty voor Vitesse. Uiterst matig goed gedaan door Giel Oderkeijzer. Die er maar gewoon naartoe rent. En eigenlijk in een vrij kansloze hoek die bal aanneemt. En als keeper zou je toch denken, je weet toch dat hij hem eigenlijk niet goed kan aannemen op die snelheid. Maar keeper Smolenaars keept niet zijn beste wedstrijd, laten we dat zomaar stellen. En wie gaat er dan achter staan? Dat is Nauwval Banis. Mag het gaan doen. De superspits van Vitesse. En dan zal ik zeggen, meneer Ilan Peters. De lights gaan gedimd worden. En dan gaat Nauwval Banis optekenen voor zijn 7e van dit.
2: Banners inderdaad voor zijn 7e adem in, loopt aan. Welke hoek kiest hij? Klein heupje en mooi door het midden. Hard door de Smolenaar is gebaseerd de hoek in. Nummer 7 voor Banners, nummer 3 voor Vitesse, 1 voor Jong PSV.
1: En is dat nou helemaal verdiend voor Vitesse? Eigenlijk niet, want de Arnhemmers speelden toch al matig eerste kwart van deze tweede helft. Maar als dat maar over de helft komt, is het gelijk gevaarlijk. En dan door een cadeautje van Tijn Smolen naar Giel de Keijzer vloert. En zijn penalty is een mooie gehalte. Haar publiek nummer 7 voor Vitesse. Wel weer in de buurt van de topscorer. Jean-Paul. De tegenstander van de volgende Heracles staat nog altijd. Henk Veerman op 8. Nolan is op 7. Verdrijf van nummer 3. Dit is dus Nolan is in het spoor van de ranglijst. Vitesse in de 5e minuut met 3-1. En de meeste Vitesse-supporters iets meer in deze wedstrijd gaan kijken.
2: Ja, 7 wedstrijden, 7 doelpunten. Dat is echt een scouting met het bord op schoot. Maar wel om van je vingers maar af te likken. Dat is wat je wil van het wedstrijden. Doelpunten heerlijk. Ik moet zeggen, Banders die een uitstekende wedstrijd voor de eerste wel een kans mist. Waar ik nog steeds niet van bereid.
1: Waar je u tegen zegt.
2: Maar deze schuift hij heerlijk hard door het midden. Goed erin. Uitstekend gedaan van de Marokkaanse spits.
1: En dus Vitesse op in Dromenland misschien wel. 3-1 was ook de uitslag vorig jaar tijdens die ongelooflijk superlatieve komen tekort. Bij die Airborne wedstrijd won Vitesse ook met 3-1 door 1-0. Eerst 1-0 achterkomen op Helmond Sport. En die terugkeer in Gelredome. Jong PSV nu weer op de helft van Vitesse. Austin laat hem vallen op Sidibé. Sidibé naar links naar Fabian Kluit. Die gaat dan Markelo opzoeken. Kluit naar zijn rechterbeen naar binnen. Nog een keer naar binnen. Gaat hij dan schieten? Ja, schiet. Maar dat is een matig schotje en een prooi voor Koner van den Berg. Het publiek gaat erachter staan. De hele Zuidtribune springt voor Vitesse Arnhem. Dat zullen ze toch wel voelen daar. Je ziet het ook aan de beleving van Arnhem. Omdat het op en neer klapt. Iedereen doet mee. De sfeer is goed hier in Stadion Gelredome. Vitesse leidt in de 67e minuut met 3-1.
2: Ja, het is een geweldig plaatje. Maar niks is ook zo zalig als net even de druk voelen. En dan onder die druk penaltietje 3-1 komen. Ja, Iedereen die gevoetbald heeft weet hoe lekker dat is. En ik moet zeggen, dat is ook wel te zien aan het spel van Vitesse. Die echt begint te combineren. Oh, die is helaas de harde hoek in. Ingooi voor PSV op zo'n... Nou, wat zal het zijn? Een metertje of twee van de eigen doel, hè?
1: Doen het in ieder geval ook relatief rustig aan bij Vitesse. Geen warmlopers meer. Als het ring was geweest, zou ik Alexander Buut nu er zo nog wel even inzetten. Die krijgt dan natuurlijk een staande ovatie van het publiek hier. Het moment Alexander Buutner, hij hoeft maar op te komen draven op dit veld. En krijgt een applaus, of maar één keer met zijn voet op de bal te gaan staan. En krijgt applaus, hoeft maar een bal over te schieten. En krijgt ook applaus. Die is zeer geliefd, kan dat helemaal niet meer verkeerd doen bij de achterban van de Arnhemmers. Voorzet hier, maar die is wel heel hoog en heel hard. Kan daar die Carvalho hem nog binnenhouden? Nee, kan hem niet binnenhouden. Er wordt een doeltrap voor Tijn Smolenaars. En lijkt de storm van Jong PSV wel redelijk gaan liggen. Die toch wel goed begon de eerste van het derde kwart van deze wedstrijd. Eerste kwart van deze tweede helft. 68 minuten gespeeld in het stadion Gelredome. Dus mocht u net zijn ingeschakeld. 3-1 voor Vitesse. En Vitesse lijkt op koers om voor de 8e keer, als ik de cijfers goed paraat heb, een Airborne wedstrijd te gaan winnen. In de 20e editie van de Airborne wedstrijd. 2006 was de eerste. Dit is nummer 20. En dit zal dus overwinning nummer 7 of 6, wat zei ik? 6, 7.
2: Dit zal van mij nummer 8 worden.
1: Oh, nummer 8. Nummer 8 worden. Kijk, daar hebben we jou voor, de heer Peters.
2: Oh, nummer 9
1: zelf. Nummer 9 zelf. Dus Vitesse bijna precies op de helft van de overwinning. Hier Kluit weg. Doet dat slim met Markelo in zijn rug. Kluit. Komt er Markelo bij en wordt het een corner voor Jong PSV.
2: Ja, en als ik dan toch even in de boeken zit. Vitesse heeft twee keer eerder twee keer achter elkaar de Airborne-wedstrijd gewonnen. Dat was in 2015 tegen de Graafschap en 2016 tegen Go Ahead. En in 2019 tegen Fortuna en 2020 tegen Sparta. PSV gaat aanleggen voor de corner. Terwijl hier en wie niet springt wordt ingezet. Nou, dan kent u het antwoord wel, kan ik je zeggen.
1: En dat is, iedereen springt hier in het stadion Gelredome. Een hoofdblessure voor de aanvoerder, of een schouderblessure voor de aanvoerder van Vitesse, Valloon Zumberi, heeft wel last. Iedereen springt op, zelfs op de westtribune hier. Het is echt, normaal is het niet zo druk hier op de westtribune. Waar de perstribune gehuisvest is. Uiteindelijk zijn wat kaartjes verkocht, waar heel veel kinderen mogen zitten. Want het verhaal is bekend, PSV neemt geen supporters mee. Vrij trap van de Berg. 60ste minuut, lange bal naar voren aan de linkerkant. Moet Olde Keizer die winnen, wint hem niet. Bal schiet door, Kamban is er dan bij? Nee. Wordt die knap gewonnen door Penzo, maar Vitesse herovert het balbezit weer. Sonneveld dan aan de dribbel. Sonneveld verliest het dan, het balbezit. Lange peer naar voren en daar staat de doelpunt te maken. Samuel Doumbli. Maar ja, die verliest hem ook kinderlijk eenvoudig. En Vitesse heeft de controle in deze wedstrijd weer helemaal terug.
2: Ja, Adjoa pakt hem perfect op en brengt hem dan naar de zijkant. Waar Sonneveld gezocht moet worden, wat je al zei, Martijn. Twee doel, die hem goed voor heeft op Banners, maar die wordt net op tijd nog weggekopt. Oh, als net op tijd helaas weggekopt. Terwijl Vitesse hier de druk houdt, kan Jong PSV hier dan onderuit voetballen? Het antwoord is nee, want zo'n Berry stapt perfect door. En daardoor blijft Vitesse in de aanval. Zonneveld, die kan uithalen, dat weten we. Maar daar ligt een Jong PSV rug voor. Dus daardoor blijft het nog steeds 3-1, heeft genoeg te spelen.
1: Jong PSV dan weer weg. Kan meters gaan maken, die Cornichon. Die steekt nu de middenlijn over. Heeft geen echt steun, geeft hem dan maar mee op Sidi B voorzet. En daar zit Youssef Oulalil tussen, peert de bal over de zijlijn. Wat wel opvalt is dat Jong PSV slechts één keer gewisseld heeft. Dat is Austin Jones voor Michael Bro Hansen. Voor de rest helemaal niets tot nu toe. Lopen er wel vier warm, maar meer niet. Wordt er dan gesignaleerd naar de bank? Ja. Dan gaat er één gewisseld worden. Misschien wel twee bij Jong PSV. Mag ook wel naar 71 minuten spelen hier met een 3-1 achterstand op zak. Dan wordt er heen en weer gezongen. De geniale teksten yalla la la la la. Dan moet de andere tribune dat ook terugzingen. En dan wordt er naar elkaar gewezen. Hoogstaande muziek hier. Of ja, hoogstaande spreekoren in Stadion Gelderland.
2: Inderdaad, al om hilariteit hier op de tribune. Ja, mensen hebben het naar hun zin en geven ze zijn ongelijk. 3-1 voor. Vitesse speelt echt een stuk beter sinds die penalty. En er wordt nu ook gezellig naar elkaar gezwaaid.
1: Ja, dan komt zo weer yalla la la la la.
2: Ja, zeker. Nee, het zijn hier... Tovenaars.
1: Ja, het zijn hier wel woordtovenaars. Let maar op, dan gaat Zuid het inzetten. Ja, je hoort het al aan het commentaar. Er gebeurt niet heel veel meer op het veld. Kunnen wij misschien heel even, als de internetverbinding het meelaat. Sfeer in Stadion Gelderland, dus uitstekend. Even kijken of er al gevoetbald wordt. Ja, er wordt ook gevoetbald in de Vriendenloterij Eredivisie tussen ADO en Cambuur. Twee tegenstanders van Vitesse vorig seizoen. De twee promovendi rechtstreeks van het afgelopen KKD-seizoen. Een degradatie, KKD, zo kunnen we wel stellen, in Den Haag. ADO Den Haag, Cambuur. En daar leidt Cambuur met 1-0 in het Cargill Stadion in Den Haag. En het is volgens mij Kwam geweest die gescoord heeft. Dus probleem voor Robin Peter en consorten daar dus in de Eredivisie. Voor de rest geen voetbal in de Keukenkampioendivisie. Alleen Vitesse vandaag, morgen nog de Graafschap, provinciegenoot. Vitesse weer weg. Aanval voor de Arnhemmers.
2: Zeker aan de rechterkant van het veld kan Vitesse dan de afstand nog verder uitbreiden om. En dat gebeurt. Hier wordt de 16 gedribbeld. En dan wordt Bannes net niet gevonden helaas. Wel opgepakt door Oualil. Oualil brengt hem dan breed uit naar Olde Keijzer. Dan komt de voorzet weer, maar die valt in niks. Maarschalk trekt daar goed door. Die kan hem ook op de voordie nemen. En die schiet hem een metertje over de goal.
1: Hij valt last.
2: Kramp lijkt het. Ja, inderdaad, het is bij hem in de kuit. Dat weet je meteen, tenen naar achter en de been snel omhoog.
1: Bij Jong PSV staan twee wissels klaar. Nummer 20, Philip Holsteder Carlson. Nou, dat is een hele mond vol. En ook nog Kenzaya Oteng Mensa, die klaarstaan. Nummer 6 gaat er af. Boet Mulders voor nummer 20 van Jong PSV. En nog een wissel, nummer 7. Doelpuntenmaker Samuel Dumbly, nummer 21 bij Jong PSV. Kenzaya Oteng Mensa, dat is eigenlijk ook een naam die je niet alleen zijn achternaam kan noemen, maar eigenlijk volledig moet doen. Voor Jong PSV, 74 minuten gespeeld hier in Gelredome, in een goede sfeer Gelredome. Goed gevuld Gelredome ook. En iedereen is uiterst goed gespannen. Want de lokale FC leidt met 3-1 door doelpunten van Felipe Di Carvalho, Noah Vannis en Ayman Salouf. Dat eigenlijk de vallige voorhoede heeft dus gescoord. Dus iedereen blij in de voorhoede van de Arnhemmers. Soumbiri dan speelt hem terug richting zijn doelman. Dus doet dit ook wel heel leed. Maar die bal gaat uit. Iets ambitieus door Koner van den Berg. Ingooi moet hij dus weggeven aan Fabian Kluit van Jong PSV.
2: Ja, inderdaad, Markelo die dan de bal een beetje irritant wegschiet, maar snel. Dat wordt Kluit. Pacer sluit aan, want je weet wat er gaat komen. Zo'n verre ingooi, toch dreiging. Je moet hier niet de aansluitingsterven tegenkrijgen, want dan ga je nog een naar kwartiertje in. Terwijl het nu zojuist zo gezellig is hier op de tribune. Kluit met een verre voorzet, kan die worden doorgekopt? Nee, maar hij schiet er wel tussen. Maar die wordt snel weggewerkt door Soberi. Dat rots in de branding achterin bij de Arnhemmers. Terwijl Martijn hier in mijn ooghoek even de administratie houdt van de wissels. Want ja, er komen toch een partij wat lange namen in.
1: En er zijn, ja, inderdaad, het zijn namen die behoorlijk lang zijn. Het is niet Flip van Dam die erin komt, die kan je heel snel noteren. Maar Kenzaya Oteng Mensa, nou moet je nagaan. Diezelfde schiet hier nu de bal over de achterlijn, maar wel via een Arnhemse been. Dus wordt het een corner voor Jong PSV in de 75ste minuut. Nou, de sfeer is goed hier in Stadion Gelredome, wel iets relaxter. Vitesse, de 18.000 Vitesse supporters zitten toch wel wat relaxter op hun stoel. Corner aan de rechterkant van het veld voor Fabian Kluit uitdraaiend. Toch wel voor Vitesse even alle hands aan dek. Vrouwen en kinderen eerst moet opletten. Je wil niet die aansluitingstreffer in je nek krijgen. Zo'n kwartier of afloop. Makkelijk de bal nu weggeschoten door Di Carvalho. Dus is er even rust voor Vitesse. Jong PSV, ja, weinig ernst ook in het spel. Lopen bij Vitesse Warm Buettner, Jerdy Hilterman allebei. En ook João Pinto, maar die gaat zijn shirt uittrekken. Mag dus binnen de lijnen gaan komen. Naar verwachting ook bij de warmlopers die er nu nog lopen. Buettner en Hilterman mogen waarschijnlijk ook nog wel invallen. Buettner natuurlijk voor het sentiment. Mogelijk wel zijn laatste Airborne wedstrijd. Je weet het maar nooit. De 37-jarige linksback. Tevens linker vleugel aanvaller van Vitesse. En Jerdy Hilterman voor zijn debuut hier in Gelredome. Ja, toch wel een KKD-spits bij uitstek. 215 wedstrijden in de Keukenkampioendivisie. Vorige week eentje bijgekomen. En 70 doelpunten. Op een doelpunt wacht hij nog. Maar mogelijk dat hij die nu nog kan maken. Vitesse weg aan de linkerkant van het veld.
2: Ja, 3 punten zou voor Vitesse overigens natuurlijk erg goed uitkomen. Want dat zou betekenen dat ze met 7 wedstrijden op 13 punten komen te samen. En een doelsaldo van plus 4 als het
1: gedeeltelijk
2: zo
1: derde met een hele hoop mensen.
2: Zeker, zeker. Nou, dat is erg netjes. Vooral omdat je bovenin mee wilt blijven doen. Die play-offs aspiratie die wordt toch voor is uitgesproken. Maar wordt vooral door het publiek toch ook wel een beetje verwacht. Ik zie Martijn
1: tuurlijk
2: hevig ja knikken.
1: Wordt ook uitgedragen door alles en iedereen bij de club. Maarschalk dan met een grote kans op zijn hoofd. Kon er toch wel wat meer mee doen. João Pinto gaat de gelederingen versterken. Gaat waarschijnlijk ten koste van Di Carvalho of Zalouf. Het is die Carvalho die het slachtoffer is bij Vitesse. En dan wordt het João Pinto, mag hem gaan vervangen, mag ook wat minuutjes gaan maken. Krijgt applaus, de Zwitserse Portugees van Vitesse. Felipe Di Carvalho Ferreira, wat een heerlijke naam. Die er toch wel heerlijk uit vloeit. Mag dus nu aan de kersensap. Heel veel spelers, zowel internationaal als nationaal, zitten aan de kersensap. Want dat zou het goed te zijn voor je.
2: Ja, echt zo'n lekkere voetbalnaam is dat, hè? Heerlijk, nee, echt heerlijk. Pinto er nu ook in voor deze Portugese Zwitser. Terwijl hier de bal wordt ontwutseld op het middenveld. En dan kan Vitesse doorstromen met Oualil. Oualil kan verder komen. Kan Pinto dan niet voor de bereik? Nee, de bal blijft op het middenveld. Met Zelouf kan schieten. Nu is het eerste balcontact van Pinto. Die hem terug uithaalt. Vitesse die helaas niet heel veel van de mogelijkheid of een snelle omschakeling gebruik kan maken. Terwijl hier de voorzet komt van Zelouf. Kijken, plaatsen wie staat waar. En dan schiet hij door bij Banders bij de tweede paal. Maar helaas, helaas staat daar geen Vitesse speler. Het blijft dus 3-1 voor Vitesse.
1: Jong PSV leek zich klaar te gaan maken voor een wissel. Nummer 14, die ik niet op het opstellingsformulier zie staan. Dus dat is, of er is van nummer gewisseld nog. Maar mogelijk is het dan maar nummer 15, Rivas Manuhutu. Die in de ploeg gaat komen. We gaan het zo wel zien. Bij Vitesse in de 78e minuut nog twee warmlopers. Wat is er aan de hand? Scheidsrechter maand zich richting de zijlijn, maar er wordt gewoon doorgevoetbald. Dus niks aan de hand. Ik was heel even bang voor een tijdelijke onderbreking, maar er is niks aan de hand. Jong PSV dus nog twee keer gaan wisselen zo. Doeltrap genomen door de jongelingen uit Eindhoven. Goed onderuit gevoetbald daar. Geen beste aanname van Bresser, maar het gaat allemaal goed. Bal weer terug bij de keepers Molenaars. Speelt niet zijn beste wedstrijd uit zijn carrière, laten we het zo maar zeggen. Maar daar heb je een belofteploeg voor. Dit is om te leren. Je Callejon, niet Callejon, dat is de oude speler van Napoli. Die furoren maakte in de Serie A. Cornichon speelt toch ook een uitstekende wedstrijd. Al in de laatste 10 minuten weinig meer gezien. De tank zou wel leeg zijn bij de jongeling. En dus de wedstrijd valt ook wat in slaap. Er is niet heel veel meer gebeurd. Maken Buutner en Hilterman heel rustig de terugtocht naar de bank. Interessant om in de gaten te houden of beide mogen invallen.
2: Ja, dat zie je eigenlijk wat je zegt. Die tank is leeg. Dat zie je wel bij heel jong PSV. Het is toch een enorme klap geweest, die penalty. Van Vitesse die uitstekend werd binnengeschoten. Jong PSV en vooral die Cornichon kan niet meer echt zijn creativiteit uit. Niet echt meer iets kan. Het wordt een beetje gebrei. En uit dat gebrei profiteert Vitesse heel goed door sterk de duels in te gaan. Je zei het al aan het begin van de wedstrijd. Er moet mannelijk voetbal worden gespeeld. Martijn, is er mannelijk voetbal gespeeld?
1: Zeker. Dat was ook wat Reem ambieerde. Wat hij ook al zei op de afsluitende training. Jong PSV is een voetbalteam. Wij zijn ook wel een voetbalteam. Maar wij moeten een vechtteam worden aankomende zaterdag. En dat is wel gelukt. En als je dan vecht tegen zo'n jong ploeg, troef je ze altijd eigenlijk wel af. Want voetballend, nou, op een goede dag kan Jong PSV beter zijn. Twee wissels bij Jong PSV. Nummer 17, Givencio Sabayo. Ja, het zijn namen, jongens. Dat is abnormaal. Kain Penso gaat eraf bij Jong PSV. En nummer 14, ja, die staat nu op het opstellingsformulier. Dus daar zijn we afhankelijk van wat de stadionspeaker zegt. Geen paniek, niet weggevallen, maar we proberen te luisteren wat de stadionspeaker zegt. Ja, die weet het dus ook niet, want die kijkt ook naar het stadion, naar het formulier. Laten we bij ESPN kijken. Het is Moya Mai die in de ploeg gaat komen. Madi Mona Mai, heerlijke naam. Hij is dus niet nummer 4. Is nummer 10, centrale verdediger. Corner snel genomen. Komt hij dan snel dat schot? Ja, maar die gaat voorlangs en hard ook. En dan leek het een beetje op een Liverpool 2019 tegen Barcelona. Corner werd snel genomen, maar Vitesse stond toch adequaat te reageren. En tevens werd de bal ook heel hard naastgeschoten. 81 minuten gespeeld, Stadion Gelredome. 3-1 de voorsprong voor Vitesse.
2: Ja, Vitesse die rustig opbouwt met die Achuitar die uitstekend weer opdribbelt. Dat is ook echt wel heerlijk hoor. Dat het continu het middenveld inschuift en dat er van daaruit gevoetbald kan worden. En Vitesse houdt het dan ook achterin rustig. Oldekeizer draait open en kan helaas niet Zonneveld vinden die nog niet heel goed is geweest tot nu toe. Maar hier wel een snelle, goede voortzetting heen vanuit de inworp op linkerkant van het veld. Maar dan wordt hij bij Banders afgepakt. Scheidsrechter wuift het weg, vindt het niks. En dan is Jong PSV die nu rustig op de helft van Vitesse kan dribbelen. Maar uitstekend ingegrepen door Oualil die de bal uitglijdt. Ingooi, rechterkant van het veld, Jong PSV.
1: Doen het heel rustig aan hier in de 82e minuut. 3-1 voor Vitesse. Doelpunten, Philippe Di Carvalho, nou voor Banis en

0: Schurijn. Cornichon die last heeft. Ja, dan kan niet meer gewisseld worden. Dus Jong PSV eigenlijk met 10,5 man op het veld hier in Gelredoom. Zelouf doet dit heel knap. Bal komt bij Zonneveld terecht. Een beetje houtje touwtje via Pinto weer terug bij Zonneveld. Zonneveld op de doorlopende Markelo. Komt die voorzet dan? Markelo naar de achterlijn. Markelo met die voorzet. Komt die voor Bannis met een omhaal. Die gaat net naast. Komt Vitesse, nee, komt Jong PSV goed weg. Maar het wordt een corner, dus hij is aangeraakt. Corner voor Vitesse aan de rechterkant van het veld. Waarbij er nu 5 mensen zijn gaan warmlopen aan de kant van de Arnhemmers.
1: Corner nummer 3 voor Vitesse. En daardoor kan de Arnhemse luchtmacht zich gaan melden. Grote jongens, vooral de Dumberi met 1,88 moet voor het gevaar zorgen. Echter zijn de corners vallen allemaal een beetje bij de eerste paal. Nog niet echt wat te doorgeschoven. Hopelijk kan er nu daar verandering in worden gebracht. Met de voorzet die komt. Schiet over Pinto heen, maar valt daar wel aan de rechterkant van de 16. Roept het publiek uithalen. Dat gebeurt niet. Vitesse houdt het overzicht. Kan Oualil dan nu wel gaan uithalen? Ook niet. Ik bedoel, Zelouf kapt hij mooi af dan met links. Maar flink een paar meter naast de goal van het doelpunt Smolenaar.
0: Doelman. Dat is denk ik de tijd en het gebrekkige vorm aan eten wat beide commentatoren hebben gekregen hier in Stadion Gelredome. Geen kritiek overigens. Het is ook gewoon een voor etenstijd begrip. En vooral voor de Hollandse begrippen die vroeg eten een naar tijdstip om verslag te doen van een voetbalwedstrijd. Vitesse moet er toch nog echt 2 keer aan geloven. Volgende week op bezoek naar Heracles. De koploper die toch onfeilbaar leek. Maar die gisteren toch met 1-0 verloor op bezoek bij Almere. En dan wacht Vitesse alweer. Voor beide ploegen geen makkelijke opgave. En een week later wacht in Gelredome weer op zaterdag om 16:30. NAC Breda thuis voor Vitesse. En daarna op 9 oktober wel weer op vrijdagavond om 8:00. Volendam uit. Dus Vitesse krijgt alle degradanten in 1 keer achter elkaar. Dat is een behoorlijk zwaar programma. En dan is het wel interessant om te volgen of hoe Vitesse zich daar doorheen gaat slaan. 85 minuten gespeeld. 3-1 voor de Arnhemmers.
1: Ja, wat je zegt, NAC en Volendam die nog wel zoekende zijn in hun vorm. Nog niet op de gewenste plekken staan waar ze graag willen staan.
0: Maar die Vitesse, die wedstrijd, gedijt Vitesse het beste tegen een betere tegenstander. Kan het terugplooien, kan het counteren. En dan is Vitesse misschien wel op haar best.
1: Ja, een beetje wat je ook wel zag bij de 3-1. In 1 keer eruit, penalty en daarna de wedstrijd rustig uitspelen. Wat nu ook gebeurt. 85ste minuut, 3-1 nog. Uiteindelijk heeft Jong PSV nog niet echt iets in te brengen na de 3-1. Oh, dit is wel een goede versnelling. Maar die wordt door de jonge Verhulst over de zijlijn gelopen. Helaas, maar een ingooi voor Vitesse.
0: Vitesse een ingooi dus. Nathan Markelo die op zoek is naar een bal. Die het ook wel lekker rustig aandoen. Vitesse doet het rustig aan. Scheidsrechter Rupert die geeft aan nog 5 seconden. Nog 4 seconden. Wordt er ook wel tempo gemaakt door Markelo. 86 minuutjes gespeeld. Nog ongeveer 4,5 minuut. Totdat het reguliere speeltijd erop zit. En dan is het eigenlijk wel afwachten voor het laatste fluitsignaal. Vitesse lijkt deze wedstrijd wel in de tas te hebben. Al weet je het in deze knotsgekke competitie. Maar nooit. Oulaliel met een demarrage. Ziet daar Markelo vrij staan. Markelo dan kappen, draaien, toch terug richting Zelouf. Die is nog altijd bedrijvig. Conditie van een longen van een paard heeft hij. Geeft een voorzet, wordt doorgekopt door iemand in het wit. Dat is van Eindhoven. Wel uit Eindhoven. Maar van Jong PSV. Corner dus voor Vitesse aan de linkerkant van het veld. En die gaat genomen worden door de man met misschien wel de beste traptechniek van de hele selectie, Niels Zonneveld.
1: Ja, Oualil, je noemde hem net al, maar die valt uitstekend in. Die heeft een paar keer een hele goede versnelling op het middenveld, waar deze corner uiteindelijk ook voorkomt. Die nu eindelijk een keer bij de tweede paal, maar wel weggebokst. En dan kan hier uit de tweede lijn worden geschoten op de volley door Ik blijf zoveel moeite.
0: Wie zoek je? Ashwitar.
1: Ashwitar, dankjewel Martijn. Alleen,
0: je moet hem snel uitspreken, dan komt het goed. Ja,
1: ja, gaat goed komen. Ik heb nog 5 minuten.
0: Ja, je hebt nog 5 minuten om er natuurlijk in te komen. Maar ik denk ook dat het ligt aan het tijdstip en de gebrekkige vorm van eten. Dus iedereen wordt wat onscherp. We hebben een redelijk intensieve wedstrijd achter de rug. 87 minuutjes. Jong PSV nu weg aan die linkerkant. Iedereen snakt toch redelijk naar het einde. De wedstrijd is al wel beslist en dan wordt het wat saaieriger. Gaat de spanning eraf? Kan Vitesse misschien nog de kers op de spreekwoordelijke slagroomtaart plaatsen met een 4-1 hier? Goed, Jong PSV dan nog. Die denken er natuurlijk anders over. Het zal je maar gebeuren dat er een zondagschot inwaait en dat het in één keer 3-2 is en dat het dan echt nog spannend wordt. Jong PSV aan het zoeken. Hier Cornichon, die toch nog wat energie heeft gevonden. Steekballetje Austin door richting Oteng Mensah.

0: Menta hier dan Austin, maar het is buitenspel. Weer die Oulaliel die er met lijf en lee ingaat. En die het schot eruit kan houden. Het maakt er niet uit, want het is buitenspel. Goed ingevallen door de jongeling. 18 jaar, maar liefst. En echt toch wel zich aan ontwikkelen tot een goede speler. Nou, die er misschien wel volgend jaar echt een basisplaats kan gaan afdwingen. En misschien al wel eerder nadrukkelijk op de deur van Rüdiger Rehm bonst. Bij Vitesse gaan er ook nog wat wissels komen. Ik zie Solomon Bonna klaarstaan. Ook Jerdy Hilteman. En dus geen minuutjes voor Alexander Büttner. Tot teleurstelling, denk ik, van het publiek. Maar dus Jerdy Hilteman krijgt zijn debuut in Stadion Gelredome. Vorige week zijn officiële debuut natuurlijk bij Roda. En zijn officieuze ook in de besloten oefenduel tegen PEC Zwolle. Waar PEC Zwolle, nou dat is toch niet van alle dagen, wel gewoon met 3-0 won. Normaal krijgen ze klop. Twee wissels dus bij Vitesse en Jong PSV. Dat de middenlijn oversteekt in de 88e minuut. Stand Ilan Peters.
1: 3-1 voor Vitesse. Jong PSV die wel iets aan het aanzetten is de laatste minuten. Het baltempo gaat iets omhoog. Wat nou, in dat opzicht de wedstrijd wel ten goede doet. Maar helaas voor Vitesse is hier pakt Pinto goed de bal af van Verhulst. Die blijft liggen. Kan Vitesse dan een omschakeling voor een grotere marge zorgen. Links komt Olde Keijzer eroverheen. Maar de bal gaat naar rechts. Maar die is te matig. Wordt onderschept door Kluit en die kan nu ook weer gaan aanvallen. Heen en weer, terwijl hier Verhulst nog links op het veld een beetje strompelen. Last van zijn rechterbeen. En ook zitten trekkenbenen terwijl hij naar de bank kijkt. PSV, Jong PSV kan niet meer wisselen. En het baltempo verzacht ook iets. 40 meter van de goal. Kan Jong PSV nog iets betekenen? Ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet, Ilan. Het is echt gezapig. Misschien dan nu voorzet vanaf links. Steekballetje corner John, maar die bal gaat over zijn voet heen. Stuiterend. Dus ja, Vitesse eruit wil ik zeggen. Gaat er ook niet goed. En bij Vitesse gaat dus twee keer gewisseld worden. En dan gaat dus waarschijnlijk nou Valbanis de ploeg verlaten. En ook Matthijs Maarschalk. Matthijs Maarschalk is officieel bekend geworden nu. En de andere wissel is afwachten op de vierde man. En die krijgt een groot applaus. Nou, Valbanis gaat ook de ploeg verlaten. We kunnen allebei rekenen op een staande ovatie van de 18.000 aanwezigen. Mooi debuut wel voor Jerdy Hilteman. En voor hem zou het natuurlijk optimaal zijn om nummer 76 binnen te schieten. Hij heeft er nog wel, nou wat zou het zijn, 3,5 minuut voor. Want de vierde man heeft het nu heel druk. Want mag over 30 seconden gaan onthullen hoeveel blessuretijd erbij komt.
1: Ja, de vierde man wordt ook nog even aan het werk gezet op het einde. Terwijl Jong PSV hier de bal onthutselt bij de ingooi, kan die naar de andere kant worden gebracht? Nee, je hoopt toch dat Vitesse uit de omschakeling iets meer kan betekenen. Maar het is Jong PSV die je aanzet. Kan die iemand wegzetten? Nee, het is slordig, maar behoudt balbezit. Een soort klutsvoetbal, dan krijgen ze een vrije trap tegen. Waar ik mijn vraagstekens bij zet, op zo'n goede 20 meter van de goal kan dit erg gevaarlijk worden. Een vrije trap voor Jong PSV.
0: Komt de blessuretijd erbij, Fiedemann. Wat gaat het worden? Het worden er 3 minuutjes. Mocht PSV, Jong PSV, nog wat willen, dan moet het nu. Dan moet het nu. Dat is het laatste wapenfeit voor de belofte ploeg. Dan gaat even kijken wie er achter gaat staan. Nummer 20, dat is Philippe Holzeter Carlsen. Wat een fantastische naam. Dubbele namen doen het altijd goed. Rechterpootje, dan formeert Koning van den Berg zijn muur. Een muur bestaande uit João Pinto, Valun Zumberi, Ayman Senouf en Giel Olde Keijzer. Ja, wat gaat het worden? Het kan nog in één keer heel spannend gaan worden hier in de 91e minuut. Komt die trap, gaat over de muur en die schiet hem denk ik een 1,5 meter, 2 meter naast. Koning van den Berg aan den grond genageld. Helemaal geen slechte trap. En met een beetje geluk voor Jong PSV of met een beetje pech voor Vitesse vliegt hij er gewoon in.
1: Ja, je ziet veel supporters die bleven toch heel even kijken bij die vrije trap. Maar die vinden het nu ook mooi geweest. En die gaan langzaam voor de drukte naar huis, zeggen ze dan. Want het lijkt wel in de tas te zitten nu. Lange bal weer vooruit. Kan geen druk op worden gezet. En kan gewoon prima opgepakt worden door Smolenaar. Die hem hier aan de zijkant verwerkt. Slechte bal weer van PSV. Vitesse kan oppakken. Goed, Olde Keijzer. Die kan diepte gaan maken. Gaat hij op de achterlijn halen met een voorzet. Ja, hij kapt even, maar loopt zich stuk in twee man. Nu nog de bal in de hoek. Kan hij hem daar houden? Nee, hij houdt hem al af. Het ouderwetse tijdrekje is daar begonnen. Duw en touw trekt daar in de hoek. En Vitesse wint het duel. Ingooi voor Vitesse bij de cornervlag.
0: Ja, en daar gaan ze natuurlijk het trucje weer doen. Dat is die bal daar vasthouden en hopen dat Jong PSV die bal dan niet vroegtijdig weer wegkrijgt uit die hoek. Nou, ze doen het dat wel in vol onmaat nu. Het zijn alle boeken uit het tijdrek, of het boek tijdrekken wordt nu opengeslagen. En dan wordt er gekeken hoe kunnen we dat het beste doen. Nou, de bal is nog altijd aan die linkerhoek. In de 92e minuut nog een minuutje te spelen hier in Stadion Gelredome. En dan zit het erop. Heeft Vitesse weer een Airborne overwinning te pakken. De nummer 9 in 20 edities. Misschien kan er nog wel wat meer bij. Selouf. Bal gaat naar de rechterkant. Richting, dat is Jerdy Hilterman die helemaal daar staat. Die moet daar toch niet staan. Die moet toch in de spits staan, zou je toch denken. Bal terug richting Selouf. En dan Selouf mag hem er misschien nog wel in gaan slingeren.
1: Ja, en dat kan ook gebeuren hier met Obona die hem bij de tweede paal ziet, maar dan wordt hij geblokt. En daardoor wordt gewoon weer een ingooi van Vitesse. Nou, dat kan wat er net links op het veld gebeurde, gaat nu rechts gebeuren. Ingooien en de bal vasthouden. Wachten tot die drie fluitsignalen van de arbitrage. Zodat de drie punten officieel hier in Arnhem blijven.
0: Die zijn er al wel natuurlijk. Die drie punten zijn wel in de spreekwoordelijke tas. Selouf dan kappen draaien. Komt er toch nog vrij doorheen. Selouf richting Oulaliel, richting Bonner. Kan het dan misschien nog slotakkoord? Bonner richting de achterlijn voorzet. Door tegen de eerste man aangeschoten. Dus 11 seconden nog en dan zit het erop. Gaat scheidsrechter Clay Ruperti affluiten. En is het toch, moeten wij snel af gaan ronden voordat de wifi er weer uit gaat klappen. Nou, 3, 2, 1. En dan gaat de scheidsrechter toch affluiten. Wil je zeggen, iedereen gaat staan in Stadion Gelredome. Tweede thuisoverwinning voor Vitesse dit seizoen ook. Clay Ruperti fluit af. Vitesse heeft gewonnen. 3 punten in de tas. Dank u wel voor het luisteren. Geen hoogstaande wedstrijd van Vitesse, maar uiterst effectief. Dank voor het luisteren vanuit onze kant. Volgende week zaterdag om 4:30 speelt Vitesse weer op bezoek in Almelo tegen de koploper. Een topper in de KKD van je welste. Dus fijn weekend en tot volgende week.
2: Ja, heel fijn. In ieder geval bedankt voor het verslag. En we spreken elkaar volgende week zaterdag weer.
0: Tot volgende week. Dankjewel, Erik.
2: Heel fijn weekend. Nou, graag gedaan. Doei.
0: Doei.
2: Nou, eindelijk weer een overwinning voor Vitesse. En al helemaal in deze Airborne-wedstrijd 3-1 tegen Jong PSV. Het is bijna 6:55. Ja, we gaan op richting het verlaten nieuws van 6:00.
3: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het besturende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
6: Voor Midden-Gelderland.
5: Zomer.
6: Dit is Connect.
5: De ballentent. Oh.

de enige hit die deze dame heeft gehad in de jaren 90, Jenny B. Letterlijk een one-hit wonder hierbij Connect. Ja, tot eigenlijk een hele kleine korte aflevering van de Ballentijd. Nog tot aan 7 uur, een klein half uurtje. Met zondag nog muziek voor je van Lionel Richie. We gaan even dansen op het plafond. Eerst even Simply Red. Something Got Me Started. Something got me

begonnen bij de Commodores. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. We gingen terug naar 1986. Een van de vele hits die man heeft gehad. Ja, Martijn die had het er straks al over. Afgelopen dinsdag is het levenloze lichaam gevonden van Ben Saunders. Veel te vroeg gegaan op 43-jarige leeftijd. Een hele sympathieke man. Ik heb hem zelf ook leren kennen. En hij heeft bij mij een paar jaar geleden een tatoeage gezet. En ja, ik heb er nog steeds heel veel plezier van. En ja, en wat is het ook altijd fijn om bij hem een tatoeage te laten zetten. Alleen, ja, helaas is het niet meer. Ja. We kunnen er lang, kort of lang over praten. Het is gewoon ja, niet te geloven. Een van zijn platen die hij heeft gehad. En ook een cover eigenlijk. I Heard It Through the Grapevine. Rustig, Ben.

Ja, zo'n heerlijk plaat van deze dame, Jocelyn Starr. Music non-stop hier bij Connect op deze zaterdagavond. Inmiddels 7:15 geweest. Op deze 19 september 2026. Ja, de dag van de airborne landingen. Maar nu, Chef Special en Miracles. I believe it.

Flashdance, dat is 1983 van Irene, Cara en Flashdance. Ja, toen de tijd was het in Amerika en in Engeland een vrij grote hit. Want in Engeland kwam ze terecht op nummer 2 en in Amerika zelfs op nummer 1. Ja, dat is alweer 43 jaar terug in de tijden met deze plaat. Dat was alweer ook deze aflevering van de Baltijd. Een korte in verband met de wedstrijd van Vitesse tegen Jong PSV. Die met 3-1 is gewonnen voor de Vitessenaren, voor de Arnhemmers. Ja, volgende week ben ik er weer. Dan is er ook weer een wedstrijd van Vitesse. En dan is ook weer een korte aflevering van de Ballentent. Ja, we hebben nog 2 platen voor je klaarstaan. Zondag nog Michael Jackson en Rock With You. Meer is muziek van eigen bodem. Ze heeft er ooit mee gedaan, volgens mij met Idols. Dan heb ik het over Sharon Dawson en High On Your Love. Ik zeg heel fijn weekend en tot volgende week. Hoi!

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: love you, baby.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.
5: Zomer. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoektocht naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechtsprotest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force. Dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken. En hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. De Nederlandse Politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is overwegend bewolkt met her en der kans op lichte regen. Aan het eind van de avond vallen er in het noorden van het land een paar buien. De matige zuidwestenwind is boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6 en aan zee soms hard kracht 7. Vannacht kan er overal wat lichte regen vallen met richting de ochtend een paar buien in de zuidelijke helft van het land. Het kwik zakt naar zo'n 16 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het zuiden regen en in de rest van het land weinig neerslag en langzaamaan wat meer zon. 'S Middags krijgen we een mix van wolken en zon en vallen er in het noorden en oosten een paar buien. Het wordt zo'n 17 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Na morgen blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en 's nachts kans op mist. Het is iets warmer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de Jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force. Dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken, en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie en de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

Coldplay met Live in Technicolor hier op Connect. En ja, ja, je luistert naar Kian in de Nacht. Je hebt mij 3 weken moeten missen vanwege vakantie. Maar ik ben er weer bij, helemaal uitgerust. Ik ben er klaar voor. Hopelijk jij ook. Want deze week in de show het Dobbel Request, een nutteloos feitje en weer fantastische muziek. Met nu Noah Kahan.

Ice MC met It's a Rainy Day. Word je nou straks wakker en denk je van joh, ik heb echt geen reet te doen? Dan kan je naar Aard, want daar wordt een najaarsconcert georganiseerd door de kunstkring Het Gelderse Eiland. En wat houdt dat nou precies in? Nou, om 4 uur brengt het Bergsvokaal een poëtisch programma met verbinden en loslaten. En het koor staat onder leiding van Ben Simmers. En dat doet hij in samenwerking met Pauline. En Pauline is, doet de dwarsfluit. En het klinkt echt gewoon super mooi. Dus ga er vooral heen. Dan gaan wij nu genieten van I Spy.

Ja, ja, nu ik weer terug ben van vakantie, is ook het Dobbel Request weer terug. En ben je nou even vergeten hoe het ging? Geen stress, ik leg het nog even uit. Ik dobbel met een dobbelsteen, daar komt een getal uit. En aan elk getal, daar hangt een muziekgenre. En dan mag jij een lekker plaatje kiezen wat in dat genre valt. Dan ga ik even dobbelen. En het is geworden nummer 3. En nummer 3 is een Nederlandse popplaat. Dus weet jij nou een lekker Nederlandse popplaat? App het dan even door naar 0316-603. Dan draai ik misschien wel jouw plaat hier op Connect. Je hebt uiteraard nog even 2 platen de tijd om na te denken. Dus we gaan zo dadelijk luisteren naar Brian V en Destiny's Child. En daarna kom ik terug met de uitslag.

Dit was de laatste nadenkplaat. Dan is het nu tijd voor de uitslag van het dobbelrequest. Die kwam dit keer uit op nummer 3. En dat is Nederlandse popmuziek. En Ilse uit Zevenaar die kwam met een supermooie suggestie. Namelijk Kill for a Broken Heart van Ben Saunders. En waarom ik dat nou een heel goede keuze vind, is eigenlijk om een heel verdrietige reden. Misschien heb je het zelf wel meegekregen. Hij is dinsdagmiddag helaas overleden aangetroffen in een recreatieplas tussen Arnhem en Elst. Dus nu, als eerbetoon aan Ben Saunders, Kill for a Broken Heart.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Die wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op 23 september organiseert De Maatjes uit Zevenaar voor het goede doel een bingo. En wat het goede doel is, dat is een personeelsuitje voor de medewerkers van het theepaviljoen. En waar ze nou heen gaan? Nou, dat is, ze gaan van 9 tot en met 11 oktober een uitstapje maken naar Grundmann aan Main in Duitsland. En met die bingo hopen de initiatiefnemers voldoende geld in te zamelen om dit mogelijk te maken. En het theepaviljoen biedt samen met de kinderboerderij een zinvolle dagbesteding aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En de inloop van de bingo is vanaf 7 uur. En de bingo zelf begint om 7:30. Nu muziek van Nea.

Een happy people van Ram hier op Connect. Dan geef ik je nu even het weerbericht voor zondag. Dus voor straks als je wakker wordt. En ook alvast voor maandag. Want dan weet je een beetje wat je begin van de week aan moet. Nou, zondag begint de dag behoorlijk met wat bewolking. En lokaal kan er een bui vallen. In de loop van de dag komt er steeds meer opklaring. En laat de zon zich ook af en toe zien. Het wordt zo'n 19 graden en met een matige westenwind. En maandag ziet het er iets rustiger uit. En het blijft op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. In de ochtend kan het nog wat fris zijn, dus neem wel even een jasje mee, is een tip van mij. Maar 's middags loopt de temperatuur op tot ongeveer 19 graden. Dus dan kan de jas weer lekker de auto in. Nu Armin van Buuren en This Is What It Feels Like.

Dat was hem dan, bijna. Het eerste uur van Kian in de Nacht, na een vakantie van 3 weken. Straks in het tweede uur weer een nutteloos feitje, die misschien toch niet zo nutteloos is. Dus blijf luisteren, dan ben ik straks weer on the radio. Van Donna Summer.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Connect met Kian.
1: Wat leuk dat je nog steeds luistert naar Kian in de Nacht, het tweede uur. Straks een nutteloos feitje, weekendtips en nog veel meer leuke muziek. Met nu La Da Da van Claude.

0: 20 september, dat betekent dat oktober, oftewel stoptober, ook weer voor de deur staat. En de hypnosepraktijk De Roos, die houdt op 24 september een lezing over hypnose en stoppen met roken. En dat doen zij in de Tumac Cultuurfabriek in Zevenaar. En wat er nou vooral besproken wordt, is waarom stoppen nou zo moeilijk is en welke rol de gewoonte en de automatische patronen kunnen spelen. Ook laat de praktijk zien hoe hypnose kan helpen. En de bezoekers die daar komen, die krijgen uitleg over hypnosesessies en kunnen vrijwillig kennismaking met een korte demonstratie van hypnose. En de avond, de inloop begint om 8 uur. En de avond begint zelf om 8:15 in de Tumac Cultuurfabriek in Zevenaar. Wij gaan snel luisteren naar Digidex en Treur Niet. Want ja, je hoeft niet te treuren, want iedereen kan stoppen met roken als hij dat wil.
1: En als de klok luidt, de tijd is... Ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede.

Holly Johnson. Zo dadelijk gaan wij luisteren naar Jennifer Lopez. Maar wist je dat haar carrière eigenlijk niet begon als zangeres? Nou, Kian, vertel, hoe dan wel? Nou, zij begon als zanger, als danseres en actrice. Voordat ze in de eind jaren 90 doorbrak als popster. En inmiddels kennen we haar natuurlijk allemaal van de enorme hits. Zoals On The Floor, If You Had My Love. Daar kennen we haar allemaal van. En ze heeft dit jaar een nieuw nummer geschreven. Namelijk Save Me Tonight. Daar gaan we ook nu naar luisteren. Don't know.

0: Zo, dat was Flair. Een Haags poptrio dat in één keer ook, in mijn ogen, in één keer de muziekwereld is ingepopt. En wil je ze nou live zien? Dat kan op 16 oktober in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. 30 oktober in de Spot / Oosterpoort in Groningen. En 21 november in de Alfa in Schagen. Samen met Def, moet ik er wel bij zeggen. En 28 november in Hotel Nassau in Breda. Nou, deze jongens, die gaan echt nog ver komen. De man die ook ver is gekomen is Eminem. Nu, Lose Yourself.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Die wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aankomende zaterdag is het de Gelderse Dag in Doornenburg. Dit houdt in dat je in Kasteel Doornenburg van 10:30 tot 12:00... die staat gewoon in het teken van deze dag. En wat je er nou allemaal kan doen, je kan om 9:30... kan je lekker op een lege maag naar het kasteel toe, want er wordt ontbijt geregeld. En daarna, na het ontbijt, volgt er een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. En hierin ontdek je hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en een spektakel. En de rondleiding begint in de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten, kruiden die uit deze vervlogen tijden. En aanmelden en meer informatie die kan je vinden op de website van de Gelderse Dag. Dan gaan wij snel weer door met De Door van Teddy Swims. Advocaat.

0: ik zit eens even in de app te kijken, hè. En ik zie in één keer heel veel appjes voorbij komen. Kian, waar blijft nou het nutteloze feitje? Die niet zo nutteloos was. Sorry, die ben ik helemaal vergeten. Dus bij deze. Het nutteloze feitje van deze week, die misschien niet zo heel nutteloos is, wat ik je al vertelde, is dat als iemand een niertransplantatie ondergaat, dan wordt er geen enkele nier verwijderd. Maar er wordt er gewoon één nieuwe nier bij getransplanteerd. Dus na de operatie heeft deze patiënt 3 nieren. Dat was weer het nutteloze feitje van deze week. Nu gaan we snel door naar Ghost Town van Adam Lambert.
1: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

Ina met Hot. Dit was alweer de uitzending van deze week. Heb jij heel erg genoten? Laat het dan nog even weten in de app. Dan lees ik het volgende week. En ik ben er volgende week weer bij met het dobbelrequest, het nutteloze feitje en nog allerlei andere dingen. Dus luister volgende week weer naar Kian in de Nacht. En ik wens jou nog een heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A12 is het druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Op de N224 van Arnhem naar Zeist sta je bij Veenendaal ook 10 minuten in de file. Je hebt een kwartier vertraging bij knooppunt Gorkum op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.